0: burgemeester Dijksma en de politie. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn op de 14e speelavond van de Premier League allebei in hun eerste partij uitgeschakeld. Van Gerwen verloor van Luke Littler en Van Veen van Stephen Bunting. De avond werd gewonnen door Littler, die daarmee zijn koppositie verstevigde. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren ongeveer 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken, zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. Hij werkte al eerder in Mexico, onder meer als directeur van de Voetbalbond. De 51-jarige de Kloeze is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat hij na 4 jaar vertrekt bij Feyenoord. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen, anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen tot 12 mei de tijd om te betalen, anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands, en voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mei 2026. Nou, die Light My Fire was toch ook een klein beetje voor jou, Carolijn, en voor jou, Carmen, als inwoners van Almere. Want gisteren verliet ik het Mediapark. En plotseling was daar een noodalert in mijn telefoon.
1: Alweer. De week daarvoor ook al.
0: Ja, want er was grote brand natuurlijk in Almere. In een datacenter. Wat heb jij ervan meegekregen?
1: Nou, toen ik ook naar huis reed, zag ik in de verte enorme rookpluimen in de lucht. En ik dacht zo, dat is een flinke brand. En dat heeft eigenlijk de hele dag, zijn ze er druk mee geweest.
2: Het begon 's ochtends om 8:30, brak die brand uit. En een dikke rookwolken meteen uit dat datacenter. Kwamen ook allerlei hulpdiensten meteen al op af, zelfs de brandweer van Lelystad Airport kwam er naartoe. En het heeft de hele dag voortgeduurd. En ik las dat gisteravond nog steeds niet onder controle was.
0: En wat gaan wij er eigenlijk voor merken?
2: Nou, de bussen in Utrecht reden niet meer. De gemeente Dronten kreeg geen mailtjes. De Universiteit Utrecht, die kunnen zelfs helemaal niet naar college, de studenten vandaag. Want ze kunnen niet meer in het systeem. Toegangspasjes werken niet meer.
0: En daarom hebben wij vandaag als rechterhand hier even Duitmans.
3: Want die weten alles van brand.
0: Ja, juist. Nou, nee, jij weet wel alles van de IT en de computerwereld en software.
3: Ja, maar dat is niet waarom ik hier ben natuurlijk. Nee, maar dat klopt. Ja, daar weet ik wel wat vanaf, ja.
0: Want wat moet ik me voorstellen bij zo'n datacenter? Ik hoor altijd dat het heel veel water kost en zo, maar dan blijft mijn kennis hangen.
3: Heel veel water kost?
0: Dat het heel veel water kost.
3: Of energie kost?
0: Ja.
3: Oh, ja. Nou ja, dat is gewoon natuurlijk een groot gebouw met heel veel servers. Dat is allemaal gewoon computers dus, maar dan in rekken boven elkaar. En dat draait van alles op.
0: Ja. Maar ik kan gewoon appjes blijven sturen en mijn favoriete internetpagina's bezoeken.
3: Nou, dat zou zomaar kunnen. Als dat niet draait in het datacenter, dan wel.
1: Dat zou wat zijn, hè? Als jij dat een dag niet had, dan breekt de pleuris uit hier.
0: Ja, dat overleef ik niet volgens mij.
1: Nou, mijn vriend had gisteren een gratis lunch op zijn werk. Dus het zijn ook voordelen.
0: Hoezo dan?
1: Ja, de pinautomaat werkte niet door die brand. Dus.
0: Okay. Nou ja, het is ook wel weer een spannende dag opnieuw vandaag. Want ja, je hoorde het net in het nieuws. De eindexamens beginnen voor bijna 145.000 leerlingen in ons land. En onwillekeurig moet je dan natuurlijk als vanzelf terugdenken aan je eindexamen. En dan hoor ik dat er dit jaar een stresslijn is. Dan denk ik, die komt helaas 30, 40 jaar te laat. Want ik had ook stress.
3: Ja, was jij echt gestrest?
0: Ja, ik was wel gestrest. Ja, ik weet dat ik nog zo'n pilletje heb gehaald bij de plaatselijke drogist om rustig te blijven. Allemaal natuurlijk gewoon onzin, maar het hielp wel.
1: En was er dan een specifiek eindexamen waar je echt gestrest voor was? Een vak waar je, ja...
0: Nou, ik had volgens mij een enorm pretpakket natuurlijk. Maar op de huisartschool moest ik koken en breien en naaien. En dat
1: ging allemaal heel stressvol,
0: goed.
1: Ja,
0: nou, dank u wel. Ja. En jij?
3: Nou, ik had een vrij klassieke pakket te zien. Wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, dat soort dingen.
0: Oh, wat zo
3: ik was, nou ja, dat zeg je, maar ik stond er niet zo goed voor, weet ik nog, voor het eindexamen. Dus ik heb wel echt heel veel stress gehad van tevoren. Ja, dat je wekenlang moet leren en dat je dan thuis zit om het te doen, vond ik heel moeilijk.
0: Oké, en jij, Carolijn? Jou?
2: Ja, hetzelfde. Want ja, ik stond er redelijk voor, maar wiskunde is echt niet mijn ding. Dus ik had al helemaal uitgerekend wat ik daarvoor dan moest halen. Ik heb
3: Vooral
2: dat ook
3: dat,
2: helemaal
3: hè?
2: Niet slecht gemaakt. Maar ik weet nog zo goed dat allereerste examen, dat was volgens mij Nederlands, nu ook weer. Wiskunde, Nederlands, filosofie staat op het programma en bedrijfseconomie. En ik dacht, die bordjes met stilte, examen, nu ben ik aan de beurt en dan moet je die gymzaal in. En dat eerste examen ging goed, Nederlands ging goed. En toen dacht ik, de ergste stress was er toen af. Dat weet ik nog wel.
3: We hadden altijd dan 's avonds werden die antwoorden gepubliceerd. En dan kon je zelf eigenlijk al een klein beetje nakijken van, wat heb ik dan goed gemaakt en wat niet. Dus dan wist je al redelijk van, dit heb ik wel gehaald of dit niet.
0: Was op teletext. Die kwam dan om 4:00 smiddags, ongeveer om 4:00 smiddags kwam de antwoord.
2: En je had het eindexamenjournaal. Tegenwoordig heb je het eindexamen spreekuur. Dat heeft mijn dochter nu ook ontdekt. Super handig. Dus dan kun je nog even alle moeilijke dingetjes worden dan besproken.
0: Okay,
2: let hierop, let daarop.
0: En dat is op het internet natuurlijk.
2: Ja, NOS Stories heeft dat.
0: Oké, gelukkig. Ja. Nou, en dat doet het nog. Godzijdank. vertel, wat zit er verder in nieuws vandaag?
2: Nou, het partijkantoor van D66 is gisteravond opnieuw belaagd. Er is een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. En binnen zaten 30 jonge democraten. En die zijn zich helemaal rotgeschrokken. Niemand is gewond geraakt. Maar de aanslag wordt het genoemd door politici in Den Haag. En die wordt ook breed veroordeeld. Er is ook een verdachte opgepakt. Nou, Iran en de Verenigde Staten beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuur hebben geschonden. Er waren verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Ja, en bijna iedereen heeft er ervaring mee, Bert. Jij vast ook. Het in elkaar zetten van een kastje, wat je dan zelf moet doen. Schroefjes die er niet zijn. Nou, weet het allemaal. Maar er zijn ook mensen die dat ongelooflijk snel kunnen.
0: Het zweet breekt me al uit bij het vertellen van dit verhaal, joh. Verschrikkelijk.
2: Dus daar gaan we het zo lekker even over hebben.
0: Oké. Eens even kijken. Ja, de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, die liggen nog te slapen natuurlijk. Die denken dat het weekend al is begonnen. Niets is minder waar. We gaan er eentje wakker maken. We halen eentje uit bed. Uit ons alfabet. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Op voorwaarde van, ja, één ding. Want met welke letter moet de plaat beginnen?
3: Laten we zeggen de T van toets.
0: Oh ja, natuurlijk. Met die samen toetsen.
3: Precies, ja.
0: Nou, dat moet te doen zijn, denk ik, hè. Liedjes beginnen met de letter T.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Rob Prins uit, waar vandaan eigenlijk?
1: Ommen.
0: En,
1: Ommen, het mooie plaatsje Ommen.
0: Ja, dat ken jij ook wel goed, denk ik.
2: Hoezo?
0: Jij woont toch ook in Overijssel, binnenkort?
2: Oh, ik ga naar Zwolle inderdaad. Ja, dat is wel redelijk in de buurt nog. Ja.
0: Is dat wat, een beetje te wonen daar in Overijssel?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik ben daar in, moet ik even goed nadenken, hoor. Volgens mij 92 gaan wonen en ik ga er ook vast niet meer weg.
0: En wat maakt het zo mooi om in Ommen te wonen?
1: Nou, het is een heel gezellig stadje. Mooie omgeving. Lekker rustig nog. Niet te druk daar, hè. Dus leuk.
0: En toch ook heel toeristisch volgens mij, of niet?
1: Ja, in de zomer wonen er meer dan 100.000 mensen. Dat is wel een lastig.
0: Ja. Zeg, hoe gaat je weekend eruit zien, Rob?
1: Mijn weekend? Ik ga naar mijn dochter, want die moet een bekende kast uit Zweden verplaatst hebben van de ene naar de andere kamer. Dus ik denk dat dat een lastige was.
0: Oh, daar gaat Caroline het zo meteen ook over hebben, geloof ik.
1: Ja, ik hoor het wel.
0: Ja. En moet jij hem nog in elkaar zetten, of...
1: Hij zit in elkaar en hij moet gedeeld worden. Het is een kastenwand. De helft moet van de ene kamer naar de andere kamer. Dus dat wordt grappiger.
0: Maar volgens mij werkt dat niet heel goed altijd met dat soort kasten. Want we weten allemaal natuurlijk over welk bedrijf we het hebben. En als je hem uit elkaar haalt en je wilt hem nog weer in elkaar zetten, dan is het toch allemaal een beetje wankel. Koop gewoon een nieuwe, joh. Doe eens gek.
1: Bert, met deze prijzen van alles tegenwoordig. Ja, dan ga ik gewoon netjes mijn dochter helpen.
0: Ja, oké. Okay. Daar heb je ook wel gelijk in. En vandaag nog even aan het werk, want wat voor werk doe je, Rob?
1: Ik ben asfaltfreesmachinist.
0: Dan moet je even uitleggen.
1: Oké. Ik zit op een machine die wegen weghaalt. Of een gedeelte van de weg in lagen.
0: Nou, lekker dan.
1: Juist. Dus ik ben een sloper.
0: Ja, maar wel met een bepaald doel natuurlijk, hè?
1: Zeker. Zodat het weer allemaal nieuw en mooi wordt. Dat iedereen weer vol gas over de weg kan rijden.
0: Juist. En als je dan die wegen afzet, want dat zou toch moeten gebeuren als jij asfalt vreest. Want anders vrees je toch allerlei auto's die op je afkomen. Hoe reageren de automobilisten dan?
1: Dat ligt er een beetje aan wat voor situatie het. Op de autobaan is het normaal gesproken allemaal gewoon dicht. Hele weekenden, zeg maar. Ja, en in het stedelijk gebied, ja, dan wil het nog wel eens lastig zijn voor automobilisten. Want we zijn het ook niet gewend dat ze moeten omrijden. Ja, en sommigen zijn gewoon buitengewoon agressief. En dan heb ik het vooral over koeriers.
0: Oh ja?
1: Ja, standaard.
0: En wat moet ik bij voorstellen bij die agressiviteit dan? Dat ze gewoon over die weg scheuren?
1: Ja, 100 punten. Die gaan er sowieso langs. Ze gaan het altijd proberen. En dan denk ik, als je koerier bent, gooi het bij zo'n verzamelpunt neer en laat ons ons ding doen. Want je brengt ons en anderen in gevaar als je over het werk heen racht.
0: Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Oké, koeriers, jullie hebben het gehoord.
1: Juist.
0: We gaan een lied uit bed halen, Rob.
3: Alfabet.
0: Dat gaan we vandaag doen met de T van Toets. Vanwege de eindexamens die vandaag beginnen ook. Heb je het zelf met goed gevolg afgelegd destijds?
1: Zo slim ben ik niet, Bert.
0: Pijnlijke vraag, begrijp ik.
1: Ja.
0: Gaan we even kijken wat er is binnengekomen. Dit verzwijgen wij gewoon. Deze man is van school afgetrapt volgens mij.
1: Ik heb hem afgemaakt.
0: Oh, wel afgemaakt.
1: Ja, technische school, maar wij hadden geen examen, wij hadden toetsenweek.
0: Vandaar, oké. En daarom kun jij die kast natuurlijk makkelijk in elkaar zetten dit weekend, hè?
1: Nee, zo is het.
0: Dus even kijken wat er binnengekomen is. Terug in de tijd van Yves Berendsen. Dankjewel, Rita. Take it easy van de Eagles, Mos van Veen. Pressure, ook een mooie zeg, van Angela and the Root, onze eigen Angela. En die komt binnen via Jouke. Tequila Sunrise van de Eagles, via Joep. Koert komt nog met Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Die ook nog toevoegt van, heb je gehoord dat Bonnie Tyler in coma ligt? Inderdaad, verdrietig nieuws in Portugal, meen ik. Ik zal nog even een plaatje van haar draaien vanochtend. Toveren van Herman van Veen. Harm Dallinga. Eens even kijken wat nog meer binnenkomt. Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Via Martijn. The Devil Went Down to Georgia van de Charlie Daniels Band. Peter Schouwenaars. Torn Between Two Lovers via Hans. Deze vind ik heel leuk van Paulus. Dat vind ik heel grappig. Turks Fruit van Toets Stielemans. Dat is toch heel grappig. Oké. Even op

0: Dan zie je Rutger Hauer en Monique van der Ven als vanzelf een fiets in het Amsterdam van de jaren 70, hè?
1: Dat is wel heel leuk, dit.
0: Ja, super grappig. Maar we kiezen voor jouw inzending, Rob, dus ga je gang.
2: Hoe jij? Ga je Google.

mooie keus van Rob Prins uit Ommen. Hij haalde deze plaat uit bed van Kaatje Gugu, Too Shy. Het had dus ook Turks fruit kunnen zijn van Toet Stiedemans. En Koetsen die voegde nog aan toe. Vanavond is Turks fruit op tv. Gaan we nog even checken. Want dat vind ik wel leuk om dan toch die film nog eens te zien. Hè? Daniel Loos komt eraan. De beste evergreens. NPO Radio 5. En de wind maar wij.

0: ontzettend druk bezig om die plaat helemaal te draaien van Loïs.
1: Een tikje per ongeluk weg.
0: Ja, kan nou, wacht even. Dan pakken we hem er gewoon ook even bij, jongens. Draai hem gewoon opnieuw. Dat vind ik ook goed.

0: Zo, dat was hem dan helemaal, hè. Daniel Loos en de wind. Maar Wijn, het nieuws nu van 6:35. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Het partijkantoor van D66 is gisteravond belaagd. Dat gebeurde maanden geleden ook al eens. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Er volgde een harde klap en binnen is er veel schade. Er waren 30 mensen in het pand. Vooral van de Jonge Democraten. Zij kwamen met de schrik vrij. Deze man was op dat moment in de buurt.
2: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
1: Ja, er is een verdachte opgepakt. Politici in Den Haag van links tot rechts reageren woedend. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuur hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat Amerika als eerste een tanker aanviel. En Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen die volgens de VS dan weer niet beschadigd raakten. En de Amerikanen zouden daarna ook militaire doelen in Iran hebben aangevallen. Volgens Iran werden er ook burgerdoelen getroffen. Voor bijna 145.000 scholieren breekt een stressvolle tijd aan, want de eindexamens beginnen. Zo staan vandaag wiskunde, filosofie, Nederlands en bedrijfseconomie op het programma. En zoals elk jaar heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar daar komt dit jaar ook de stresslijn bij, speciaal voor leerlingen bij wie de druk even te veel wordt. En er is een nieuwe wereldkampioen IKEA-kastjes in elkaar zetten. Deelnemers moeten tijdens de wedstrijd zo snel mogelijk een nachtkastje in elkaar zetten. Haley uit Londen werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen en ze kan er geluk niet op.
3: I'm absolutely over the moon to be a two-time world flatpack champion.
1: Ze verbrak haar eigen record, dat stond op 9 minuut 33 en nu zetten ze dat kastje in 8 minuut 20 in elkaar. Ja, veel mensen doen heel wat langer over zo'n bouwpakket.
4: Heel gauw ben je bij plaatje 5 en daar staat opeens, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Je moet ook niet zeggen, het is er wel, het is er gewoon niet. En dat 4 keer duidelijk, want dit is min 1,5, het is min 2,5. En de bril is godverdomme 3 keer duurder dan het relateringstapel weg. Zit niet te lachen, Krijn. Ik zeg, er is geen plankje met 3 gaatjes.
1: Dit is zo herkenbaar.
0: Ja, dit is ook een van de meest legendarische scènes van in sketches van Joep van het Hek.
1: Ja.
0: Prachtig. We hadden net thuis Rob Prins aan de telefoon voor het alfabet. En die gaat dit weekend dus zo'n IKEA-kastje uit elkaar halen voor zijn dochter. En hem dan weer in elkaar zetten. Ja, hij zegt dat dat lukt. Maar volgens mij wordt het dan een woonkamer.
1: Ik heb het ooit samen gedaan. Samen voor vrienden bij een verhuizing een bed in elkaar gezet.
0: Ja.
1: Dat gaat goed. Maar als je het in je eentje moet doen, mijn hemel zeg.
0: Ja. Ja. Nou, ik heb gelukkig een heel handige vrouw daarvoor. Die staat ook niet toe ik mijn handen hier...
1: Mag je er niet mee bemoeien?
0: Nee, mag me niet mee bemoeien. Dus...
1: Heel grappig dit ook.
0: Bij ons is alles net andersom.
1: Ja, bij ons ook. Okay. Het weer veel zon en droog. Het wordt zo'n 18 graden. In het zuiden maximaal 20 graden.

0: dat eindeloze non-stop dance. 11:05 op vrijdagochtend. Altijd tijd voor een mooie album track. En vandaag hebben we gekozen voor een LP die vandaag exact, nou, ik denk 56 jaar geleden uitkwam, hè, Evert?
1: Ja, 1970 is dit. Het laatste album van de Beatles. Dus het Let It Be album.
0: En wat maakt het album voor jou zo bijzonder?
1: Nou, wat er heel gek aan het album is dat het niet het laatste opgenomen album is van de Beatles. Het is het ene laatste album. Het is ook het album waar bijna alles misging. Want die sessies zijn gefilmd. Het zijn de Get Back Sessions. Daar is later nog een hele documentaire van gemaakt. Een paar jaar geleden verschenen. En daarin zie je ze dus met z'n allen repeteren. Daar in die studio die ingehuurd is, staan de hele tijd camera's bovenop. Maar je ziet ook wat voor spanningen er zijn. Bijvoorbeeld Yoko Ono, die zit werkelijk overal bovenop. Dus moet je je voorstellen, dan ben je met z'n vieren ben je liedjes aan het schrijven. En zij zit constant een halve meter van John Lennon af. En de rest van de band wordt helemaal gek. Dus die praten ook achter hun rug om daarover. Nou ja, hoe heet het? George Harrison stapt tijdelijk uit de band. Al dat soort dingen zitten daarin. Dat album wordt wel opgenomen, wordt de hele tijd op de plank gelegd. En dan als de Beatles uit elkaar zijn, wordt het afgemixt door een ander, door Phil Spector. En daar is Paul McCartney niet tevreden mee. Het zijn allemaal controverse, allemaal gekke dingen, maar wel hele mooie liedjes. En laten we Let It Be draaien.

0: Chile en The Glamorous Life. Om 7:11 in een mooi weekend, want ja, komende zondag is het, jij weet het, hè, Carmen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wat is het dan?
1: Ja, dat is moederdag.
0: Ja, denk je aan moederdag, dan denk je altijd aan dit liedje.

0: Nou ja, zo kun je natuurlijk nog tot Sint-Jutemus doorgaan, hè? Want moeders, die hebben ons toch inderdaad alles geleerd. En jouw moeder, Debbie, is ook een trouwe luisteraar van ons programma. Dus let op je woorden, Carmen. Maar wat maakt jouw moeder zo bijzonder?
1: Mijn moeder doet het eigenlijk allemaal en met alle liefde. En zij heeft mij natuurlijk grootgebracht, ook zonder vader. Dat heeft ze fantastisch gedaan. Ik kijk daar met veel bewondering op terug. Ze werkt altijd hard. Ze is lief en grappig. En ze zorgt eigenlijk dat de hele bubs altijd bij elkaar blijft.
0: Nou, dat is toch heel mooi. Dus jij gaat komende zondag met een enorme plant naartoe. Of een bos bloemen, wat ga je doen? Of
1: een kleine asbak, zoiets. Nee, mijn moederdagcadeau zit natuurlijk nog in een koffer.
0: Oh ja,
1: die
0: natuurlijk
1: ergens in Londen ligt. Dus ik moet gaan zorgen dat ik iets anders meeneem. Ja,
0: voor de mensen die het gemist hebben, bij haar terugreis naar Nederland vanuit Amerika en bij haar overstap in Londen is er een roze koffer achtergebleven in een vliegtuig. We zijn nog altijd zoekende. Jouw moeder heet Ineke, Evert.
2: Ja.
0: Wat voor vrouw is dat eigenlijk?
2: Wauw, een hele leuke, energieke, lieve vrouw. Nog steeds aan het werk. Ze gaat met pensioen komend jaar. Ze heeft 47 jaar voor dezelfde basisschool gewerkt zometeen. En ik vind vooral, ik zit ook wel eens een beetje met haar in de clinch. Dat is omdat we gewoon persoonlijk heel erg op elkaar lijken, weet je wel. Dat je dezelfde zorgen ook hebt.
1: Ja.
0: Waarover liggen jullie dan met elkaar in de clinch?
2: Nou, dat we heel moeilijke keuzes kunnen maken over bepaalde dingen. Dus dan heb ik eindelijk de knoop doorgehakt en dan zorgt zij ervoor dat ik ga twijfelen bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen.
1: Oh, ze is een soort beschermengel
2: een 100%,
1: beetje.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel herkenbaar voor mij dan. Want mijn moeder die twijfelt ook altijd dan van alles en nog wat. Ik ben zelf ook een twijfelaar. Ik ben ook een weegschaal. Qua horoscoop, hoe zit dat met jou?
2: Tweelingen.
0: Oh, tweelingen. Nou.
1: Oh, ja.
0: En mijn moeder twijfelt altijd. Hoe vaak belt jouw moeder je?
2: Nou, ik denk dat wij, dat valt een beetje tegen. Ik denk dat wij ongeveer eens in de 2 weken bellen. Maar we sturen wel als nu dan een appje. Want mijn dochter wordt dit weekend 1. En dus je stuurt toch wel bijna dagelijks of om de dag wel even een berichtje of een videootje. Wat,

0: bos bloemen wat ga je doen?
1: Of een kleine asbak, zoiets, nee. Nee, mijn moederdagcadeau zit natuurlijk nog in een koffer, ergens in Londen ligt. Dus ik moet gaan zorgen dat ik iets anders meeneem. Nou,
0: voor de mensen die het gemist hebben, bij haar terugreis naar Nederland vanuit Amerika en bij haar overstap in Londen is er een roze koffer achtergebleven in een vliegtuig. We zijn nog altijd zoekende. Jouw moeder heet Ineke, Evert. Ja. Wat voor vrouw is dat eigenlijk?
2: Wauw, ja. Nou, een hele leuke, energieke, lieve vrouw. Nog steeds aan het werk. Ze gaat met pensioen komend jaar. Ze heeft 47 jaar voor dezelfde basisschool gewerkt zometeen. En nou ja, ik vind vooral, ik zit ook wel eens met je met in de clinch. Dat is omdat we gewoon persoonlijk heel erg op elkaar lijken, weet je wel. Dat je dezelfde zorgen ook hebt.
1: Ja.
0: Waarover liggen jullie dan met elkaar in de clinch?
2: Nou, dat we heel moeilijke keuzes kunnen maken over bepaalde dingen. Dus dan heb ik eindelijk de knoop doorgehakt en dan zorgt zij ervoor dat ik ga twijfelen bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen.
1: Oh, ze is een soort beschermengel een
2: 100%, ja.
0: Nou, dat is wel herkenbaar voor mij dan. Want mijn moeder die twijfelt ook altijd dan van alles en nog wat. Ik ben zelf ook een twijfelaar. Ik ben ook een weegschaal qua horoscoop. Hoe zit dat met jou?
2: Tweelingen.
0: Oh, tweelingen. Nou.
1: Oh, ja.
0: En mijn moeder twijfelt altijd. Hoe vaak belt jouw moeder je?
2: Nou, ik denk dat wij, dat valt een beetje tegen. Ik denk dat wij ongeveer eens in de 2 weken bellen. Maar we sturen wel als nu dan een appje. Want mijn dochter wordt dit weekend 1. En dus je stuurt toch wel bijna dagelijks of om de dag wel even een berichtje of een videootje of wat dan ook. Ik word wel wat meer gevideobeld sinds zij er is.
1: Oh, ja.
0: Want je moeder is ook oma dus.
2: Hè? Ja.
1: Hoe zit het met jou dan? Want Hilly, dat is jouw moedertje.
0: Ja. Nou, die belt wel elke dag hoor. Die belt elke dag en dan weet ik, als de telefoon gaat en ik zie dat zij belt, dan zegt Karin, terwijl het eten op het vuur staat, nou, zet de pannen maar even weer wat lager, want dan zijn we wel een half uur verder.
2: Oh. En ze luistert jouw shows ook integraal, toch?
0: Ja, maar dat maakt niet uit. We kunnen hier open over spreken, dus...
1: Ja, maar wat ik ook zo lief vind, Hilly belt ook altijd bijvoorbeeld als het stormt. En om te vragen of alles goed gaat.
0: Of als het mistig is.
1: Ja.
0: Of als sneeuw valt en het is glad.
1: Ja.
0: En kun je niet een dag in Oesblieben dan? Wordt dan gevraagd, hè? Kun je niet gewoon een dagje thuis blijven? Laat dan maar aan het doen hoor, zo belangrijk is het ook allemaal niet. En dat vind ik wel mooi, dat ze het relativeert, dit hele
2: Maar
0: wereld.
2: Ga jij zondag die kant op?
0: Dat is natuurlijk wel de bedoeling, dat is wel netjes natuurlijk, hè? Ik moet zeggen dat ik daar nog niet echt over heb gehad. Maar dat moet wel eigenlijk.
1: Ah, je gaat toch naar je moeder toe, Bertje?
2: Ja.
1: Kom op.
0: Anders heb ik maandag echt een heel slecht verhaal.
1: Met een kaart en een bos bloemen, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Minimaal.
0: Oké. Okay. Nou, dan ben Hilly luistert wel. Dan ga ik. En jij? Ga je er naartoe?
1: Ik ga naar mijn moeder.
0: Oké, okay, nou hoop ik dat die roze koffer op tijd terug is. En wat ga jij geven?
2: Wat ga ik geven? Dat vertel ik niet, want ze luisteren natuurlijk. Oh, ja. Dus ja.
0: Blijft een verrassing dan. Nou, lieve moeder.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hé, hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
16: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont, krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
23: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
22: En voor de sta-opstoel van Toon.
24: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
26: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Baan.
27: Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuur hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker had aangevallen, waarop Iran droneaanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt correspondent David Poort.
28: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas, dat is de havenstad in die straat van Hormuz, en Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
27: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen Amerika en Iran. En volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev, de bussen in Utrecht en de Universiteit Utrecht. Ze maken allemaal gebruik van dat datacenter. Daarin staan computerservers en die doen het nog. Maar door de brand moest de stroom afgeschakeld worden. Pas gisteravond kwam die brand onder controle, zegt de burgemeester van Almere.
29: Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten. En de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is een vreselijk, dit wil je niet. We komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld. En natuurlijk is iedereen in veiligheid. En ik vind dat belangrijk om te kunnen zeggen dat we zowel in het gebouw als in de omgeving geen slachtoffers hebben. Dat is heel belangrijk.
27: En Apparatuur ligt stil. Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De man die in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Het gebeurde vorige maand bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. En de Britten zijn gisteren naar de stembus gegaan. Het waren lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Maar er zijn nog maar weinig stemmen geteld. De stembureaus gingen gisteravond laat dicht. Op plekken waar direct is begonnen met tellen heeft de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors verloren. Het weer, veel zon vandaag, het blijft droog en het wordt nog iets warmer dan gisteren. Zo'n 18 graden, in het zuiden 20 graden.
0: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

voor het publiek. Mooie gelegenheid dus om kennis te maken met het reddingswerk, de vrijwilligers, het materieel en die bijzondere rijke geschiedenis van de KNRM. We staan aan de vooravond van de Songfestivalweek. En eigenlijk begint die morgenavond al een beetje met een speciale uitzending van Volksspot hier op NPO Radio 5. Met Helco Span natuurlijk.

0: Nou, als je dit hoort, dan weet je, het Songfestival is dichtbij. En dat is natuurlijk ook zo. We staan aan de vooravond van de Songfestivalweek. Volgende week 2 halve finales. Volgend weekend de grote finale. Helaas zonder Nederland dit jaar. Maar als pleister op de wonden, morgenavond wel een heel mooie show hier op NPO Radio 5. In het programma Volgspot van mijn goede vriend en collega Helco Span. Dag Helco, goedemorgen.
1: Dag Bert, goedemorgen.
0: Want morgenavond laat jij het licht schijnen over de mooiste nummers 2 uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Dat vind ik een mooie vondst, want ja, die nummers 1, die horen bij het nationaal erfgoed, bij het internationaal erfgoed, bij het Europees erfgoed. Maar die nummers 2, ach, die willen we nog wel eens vergeten, terwijl daar toch ook heel veel moois bij zit. Op welk moment besloot je om deze competitie te beginnen?
1: Nou, wij doen in Volkspot, je weet, ik hou net zoals jij enorm van het Songfestival. En wij sluiten Volkspot altijd af met een Songfestivalliedje waar ik dierbare herinneringen aan heb. En toen dachten we, ja, omdat Nederland niet meedoet dit jaar, willen we toch dat gevoel van het festival overeind houden. Hè? Het gevoel van verbinden, mensen bij elkaar brengen, ook laten horen wat een prachtige muziek daar gemaakt is. En toen dachten we, als je nou eens kijkt naar die nummers 2, daar zitten minstens even grote hits bij. Noem maar Eres Tu, noem maar Un, deux, trois, noem maar Beck, Steele, Burrow, Congratulations van Cliff Richard. Daar zitten zoveel leuke liedjes bij. En toen dachten we, als we die nou eens met elkaar in competitie laten gaan, en als we die liedjes nou eens voorleggen aan onze luisteraars, welke van die nummer 2's hit waren nou voor jou echt de liedjes waar jij aan gehecht bent, waar jij van houdt? En dat hebben we geweten. We hebben een competitie opgezet, een stemming geopend 2 weken geleden. En er zijn echt honderden stemmen binnengekomen. En het leuke is, ieder liedje, Bert, ieder nummer 2 hit, dus ook nummers die we echt compleet vergeten zijn, heeft stemmen gekregen. Dus ja, dat zegt ook wel wat.
0: Dat is toch wel mooi, zeg.
2: Dus het leuke is eigenlijk, die nummers 2 maken weer kans om een nummer 1 te worden.
0: Ja, dat is het allemaal. Het is een soort eerherstel wat er morgenavond plaatsvindt in Volkspot.
1: Ja, zo is het. We duwen die nummer 2 net naar dat hoogste treetje morgen. Althans, 1 nummer 2 duwen we net naar dat hoogste treetje. En dat gaan we met een feestelijke uitzending doen, waarbij we de eerste nummer 10 laten horen. Hè? De 10 liedjes die nummer 2 zijn geworden, die volgens de luisteraars dat verdienen. En dan komt er een vakjury in het spel, waar jij ook in zit, Bert, morgen.
0: Ja,
1: dus we gaan elkaar morgen weer treffen. Ja, zeker. Maar je bent in goed gezelschap, hè? Want Gertie zit er ook in van Pijin en Stella Maassen van The Hearts of Soul en componist Tjeerd van Zalen. En jullie gaan dan uit die 10 weer 3 liedjes kiezen. Dat weten we dus morgen iets na 6 als Volkspot begonnen is. En dan heeft de luisteraar 3 uur de tijd om live die beste nummer 2 te kiezen.
0: Oh, dat is ongemeen spannend, Helco. Ik wil toch even een paar nummers 2 met je doorspitten.
1: Ja,
0: die in die top 10 staan. Dat mag ik wel bekendmaken, hè? Die top 10.
1: Zeker, die top 10 mag je bekendmaken. Die is bekend.
0: Ja, dit komt bijvoorbeeld uit 1987, het jaar waarin Johnny Logan won voor de 2e keer, herinner ik me. Met Hold Me Now, dan weet jij wat nummer 2 was.
1: Ja, las niet zo in Dein Herz.

0: Nou, laat de wind maar wijn, zou Daniel Loos gezegd hebben.
1: Ja, zo'n leuk liedje. En het leuke is, ik ben die man gaan opzoeken, die zanger van die groep Wind. Die woont vlak over de grens in de Aalten. Hij is nog steeds actief en die groep bestaat nog steeds. Dus ze zeggen wel eens, ja, Songfestival deelnemers in één dag vliegen. Nou, dat geldt niet voor die groep Wind. Nee, dat kan ik je bezweren.
0: Wat leuk, ik zag die beelden inderdaad voorbij komen op jouw socials, op Instagram. Grappig dat je die artiesten dan helemaal opzoekt, Helco.
1: Ja, dat is voor mij ook leuk, hè. Ja. Begrijp me goed.
0: Dit is denk ik een van de grote kanshebbers op nummer 1. Ik weet er verder niets van, maar deze gaat zeker hoog eindigen.

0: Maar welk jaar, welk land?
1: 1973, Spanje. Ja. En ja, dit lied is zelfs een top 10 hit geworden in Amerika. En daar kennen ze het Songfestival niet. Dus dat geeft ook de tijdloze klasse weer van dit lied, zeker.
0: Ja, ja. En deze uit Frankrijk, verrassend.

0: wonderschoon dit, hè, Amina.
1: Ja, prachtig. En het was 1991 in Rome, toen deed Nederland ook niet mee trouwens. En dat was zo'n spannend festival, want Carola uit Zweden en deze Amina stonden alle twee nummer 1. En toen het aantal 10 punten heeft toen besloten, laten beslissen dat Zweden zou winnen. Maar dit is dus de meest krappe nummer 2 ooit. En ik vind het zo leuk dat hij in die top 10 terecht is gekomen. Ja. Omdat het ook zo'n mooi liedje is en ook een heel wezenlijk liedje, want het gaat over vrouwenrechten. Ja. Dus het Songfestival heeft altijd ook een podium weten te bieden aan mensen die een verhaal willen vertellen dat belangrijk is, ook voor de maatschappij.
0: Ja. Zullen we nog even een paar doorspitten? Ik vind het zo leuk. Ja, toch of
1: ja,
0: niet?
1: Doen we, ja, doen we jou, hoor.
0: Want deze hoort er natuurlijk ook bij.

0: Ja, en dan verschijnt meteen die vrouw met de baard weer op podium. Die ons in de weg zat.
1: Ja. Wel een terechte winnares, hoor. Laat ik dat nou eerlijk zeggen, Conchita Wurst. Maar dat dit tweede werd, dat vervulde ons allemaal met trots. Ja. De enige Nederlandse nummer 2 trouwens. Wij zijn nooit verder op nummer 2 geëindigd.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder. Dat is ook wel bijzonder.
1: Eén keer ja. Maar, ja.
0: Nou, deze, dan, dit is ook een van mijn favorieten wel. Deze uit de jaren 90.

0: Koninkrijk, Imani. And where are you now? Ook nog een hele goede plaat, hè?
1: Ja, zeker. Prachtig, prachtig nummer. Met zoveel overtuiging gezongen. En je weet, de oudste dochter van Edcilia Rombly, die in datzelfde jaar aantrad, die is naar Imani genoemd. Omdat de jonge Edcilia zo onder de indruk was van haar oudere collega eertijds.
0: Wat superleuk, zeg. Om dat te horen. Nou, dat soort dingen gaan we morgenavond ook nog wel horen. Ik heb nu al medelijden met je, Helco, dat we volgende week een Songfestival week hebben waar in Nederland niet meedoet. In wat voor diep gat val jij?
1: Ja en nee. Ik vind het heel erg jammer dat Nederland niet meedoet. Ik begrijp alle emotie daar rondomheen. Dus daar wil ik me helemaal niet over uitspreken. Of dat terecht of onterecht is. Maar ik vind het Songfestival als verbindende factor. Daar moeten we echt in blijven geloven. Ook hoe moeilijk het nu ook is voor heel veel partijen. We moeten daar echt in blijven geloven. En ik heb daar mijn lange leven in geloofd. En dat is al best lang inmiddels. En dat blijf ik ook doen. Dus ik ga toch, ondanks alles, het festival vieren. In de hoop dat er betere tijden komen. En in de verwachting dat er betere tijden komen. Want we dat niet meer geloven, dat geldt voor het hele bestaan. En ook voor alle geopolitieke spanningen. Maar ook voor dan zoiets relatief kleins als het Songfestival. Als we die hoop niet meer hebben dat we weer bij elkaar gaan komen. Ja, hoop verloren is al verloren. Ja. Dus ik ga het met gemengde gevoelens tegemoet. Dat klopt helemaal. Maar ik blijf dat festival echt in mijn hart dragen.
0: Ja, nou daar heb je iedereen van overtuigd. En dat doe je al heel lang. Hartstikke mooi om te horen, Helco. Morgenavond, ik zou iedereen willen vragen om te luisteren. Morgenavond dus vanaf 6 uur hier op NPO Radio 5 in Volgspot. De jacht op de ultieme nummer 2. We kunnen nog veel meer uit gaan zenden. Ik kan congratulations van Cliff Richard erbij pakken, weet ik veel wat. Maar ja, dan hoeft het programma morgenavond niet meer te worden uitgezonden. Lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, we zijn al zo hard aan het werk en de chips liggen al klaar voor morgenavond. Dus ja, die moeten wel op, hè, morgen.
0: Ja, eraan, Bert. Zeker. Ik verheug me erop om daar als jurylid bij aanwezig te mogen zijn.
1: Je bent van harte welkom.
0: Ja, en geen nummer 2, maar wel de ultieme nummer 1. Althans, ja, het moment dat we nooit meer zullen vergeten natuurlijk. Nederland won na 180 jaar het festival. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Wat is eigenlijk jouw ultieme nummer 2, Evert?
1: Barbara Pravi en Voilà, want daar was ik bij in Rotterdam.
0: Ja, tuurlijk, ja, dat was in Nederland. Heb jij ook zo'n nummer 2 of is dat toch Congratulations van Cliff?
2: Ook heel mooi. Ja? Nee, mijn zat er net toevallig al tussen. Dat is Iris Toe van Motje Dance.
0: Oh ja, die is heel mooi. Ja.
2: Prachtig, ja.
0: Nou goed, wat ik vind, dat hoor je dan morgenavond.
2: Ja, allemaal luisteren.
0: Ik hou mijn mond. Morgenavond, vanaf 6 uur.

0: Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Zometeen nieuws van 19:30. Ach, Carolijn, waar ga je het over hebben dan?
1: Nou, wat ik zo meteen vertel, dat zou zomaar eens in een eindexamen terug kunnen komen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die die vragen bedenken. En zo'n docent spreken we zo meteen even.
0: Oké, dus je neemt de som op de proef. Of is het net proef op de som? Ja, het is vandaag Nederlands, hè? Dus...
1: Vandaag Nederlands, maar ik spreek een aardrijkskundedocent.

0: Danny Vera samen met Marlon Michel. Ze doen het samen op deze prachtige single Try Again. 7:45 inmiddels, hoogtijd voor het nieuws. Opnieuw, goedemorgen Carolijn.
1: Goedemorgen. Bij het partijkantoor van D66 is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid via de brievenbus. Dat gebeurde terwijl de jongerenafdeling van de partij daar binnen was. Er raakte niemand gewond, maar bij D66 zijn ze woedend. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie en zegt dat hij zich in democratisch Nederland nooit het zwijgen laat opleggen door geweld. De politie heeft een verdachte opgepakt. In september werden ook al de ruiten van het partijkantoor ingegooid. Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt een volledige ploeg daarvoor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. Of voor reparaties. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven. Want ja, we kunnen nog niet zonder gascentrales, vertelt verslaggever Thomas Spekschoor.
2: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het windstil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by-vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
1: Ja, klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de app die op veel universiteiten en hogescholen wordt gebruikt. Ze lieten ook een boodschap achter en daarin dreigen ze eerder gestolen gegevens openbaar te maken als er niet voor 12 mei wordt betaald. Het zou gaan om informatie over 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Ondanks extra beveiliging door het bedrijf achter de app Canvas wisten de hackers blijkbaar toch weer binnen te dringen. En veel eindexamenleerlingen maken zich klaar voor hun eerste examen zijn gespannen. Vandaag staan wiskunde, Nederlands, filosofie en bedrijfseconomie op het programma. De vragen voor die eindexamens zijn bedacht door docenten. Voor aardrijkskunde zijn er 8 docenten die dat doen. Ook deze docent aardrijkskunde uit Tilburg, ja, Omroep Brabant had daar natuurlijk nog een vraag over.
3: Welke onderwerpen heb jij nu voor dit jaar aangedragen?
4: Ja, dat kan ik niet vertellen natuurlijk, want dat komt misschien wel terug binnenkort in een van de examens.
3: Ben je nou zelf ook nog een beetje zenuwachtig als zo'n eindexamen begint?
4: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen en dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
3: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
4: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
1: Ja, een tijdje terug waren ook al de praktijkexamens, hè, voor VMBO-leerlingen. Zeg het er gewoon even bij.
0: Welk vak vond jij nou echt vreselijk op de middelbare school? Los van
1: wiskunde,
0: je examen.
1: Wiskunde, nee, echt. Heb ik ook, ja. Maar als dat mij goed wordt uitgelegd, dan snap ik het wel. Maar ik had docenten die, nou, waren zo warrig, joh. Nee, had ik helemaal niks aan. Misschien 1 docent die ik snapte. Dat was in de 4e klas. Ja. Ik moest tot 6, dus ja.
0: Ik zie jou glimlachen, even, want wiskunde was natuurlijk een favoriet vak voor jou, denk ik. Hè?
5: Nee, op de middelbare school niet. Eigenlijk precies hetzelfde hoor. Ik heb 1 jaar een docent gehad, die was heel goed en heel leuk ook. En toen vond ik het een heel gaaf vak. En de andere jaren was het gewoon 1 grote abracadabra. Maar weet je, kijk, toen ik daarna informatica ging studeren, dan ga je het heel erg in toegepaste vorm doen. En toen vond ik het wel heel leuk, want dan zag ik heel duidelijk het doel wat je ermee wil bereiken. En dan ben je zelf veel gemotiveerder en dan wordt het veel, veel leuker en veel interessanter.
1: Ja. Ja.
0: En jouw vreselijkste vak?
6: Ja, economie. Maar dat herken ik nu nog steeds terug in mijn dagelijks leven. Want het geld vliegt over de toonbank. En ik zie het allemaal wel. Dus. Ja. Het weer. Het wordt zonnig en droog. Zo'n 18 graden. In het zuiden kan het 20 graden worden.

0: Herman van Veen. En zo vrolijk, minder vrolijk nieuws over Bonnie Tyler. Zij... dat wist ik niet dat dat ook nog aan het zat. Het lijkt het begin van Anne wel. Hoe je dan ook, vrolijk maken. Nee, minder vrolijk maken nieuws over Bonnie Tyler. Die is opgenomen in een ziekenhuis in Portugal. Ligt daar in coma. Je hebt het gevolgd.
1: Een beetje was gisteravond in het nieuws dat zij in kunstmatig coma wordt gehouden na een dringende darmoperatie in een ziekenhuis in Portugal. Hoe het verder op dit moment met haar gaat, dat is nog onbekend.
0: Ja, nou goed. Ik ga even een plaatje draaien van Bonnie Tyler. Lost in Friends vind ik dan ook weer niet zo heel toepasselijk. Nee. Als ze daar in Portugal in coma ligt. Dit is misschien ook niet helemaal toepasselijk.
1: Nee, het is hard ik ook niet helemaal.
0: Nee. Haar eigen diagnose. Nou ja, het is maar een liedje, mensen.

0: ziekenhuis in Portugal. En ligt in coma. Dit was Eva Nahits en is Eva Nahits. De grootste van Nederland. It's a heartache, hoorde je. Albert Hendricks is vandaag jarig, wordt 68. Marijke Meijden uit Ede. 67, Rutger van den Noord uit Rijssen, 51. En Simone Kleinsma, ook jarig, 68. En Sir David Attenborough, ongelooflijk, 100 jaar wordt hij vandaag. Van die natuurdocumentaires, hè? Toch? Ja. Ellie Damveld uit Hengelo wordt vandaag 80. Goedemorgen Ellie, je vrolijke vriend van 5 hier in de vroege ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Dat is dan toch zo'n leeftijd waarop ik denk, nu moet ik plotseling u gaan zeggen.
1: Ja. Ja, het is wel met zo'n achtje ervoor. Nou, dat klinkt wel heel oud, hè?
0: Ja, maar hoe voelt u dat?
1: Ik voel, u mag wel jij zeggen hoor.
0: Oh, gelukkig. Gelukkig.
1: Ja, gewoon.
0: Ja. Ja. En ga je het ook groots vieren? Want dit is natuurlijk een kroonjaar, hè? 8 decennia.
1: Ja, nee, we gaan het niet groots vieren. Dat wil zeggen, vanmiddag kreeg ik bezoek van de familie. Ik heb een zus van 90 en een broer van 87. En dan mijn dochter en mijn schoondochter. En dat gaan we vermijden. En een paar vrienden. Maar we gaan. Mijn zus is 90 en ik ben 80. En dan gaan we van de zomer nog ergens. Ja, of een high tea. Of ergens op een leuk plekje met de familie. Dus nog wat doen.
0: Nou, wat leuk zeg. En wat een sterke genen dan.
1: Ja.
0: Waar zit hem dat in? Enig idee?
1: Geen idee. Gewoon genieten van het leven, hè?
0: En op welke manier doe je dat vooral?
1: Ja, op welke manier? Ja, een beetje. Gewoon opstaan en vrolijk zijn.
0: Zo is het. Zo simpel kan het zijn natuurlijk. Nee, maar ik dacht misschien speciaal iets of zo. Dat je elke dag een ei eet of zo. Of elke dag...
1: Nee, niet elke dag, maar wel vaak.
0: Ja. Nou ja, dat kan het in zitten. En uw man, ik ga toch op u over. Je bent nu 80, dus daar moet u dan maar aan wennen. Uw man is er ook nog gelukkig, hè?
1: Ja, mijn man is 82, ja.
0: Goh, wat een groot geluk. En hoe lang zijn jullie getrouwd?
1: 60 jaar.
0: 60 jaar.
1: In februari waren we 60 jaar getrouwd,
0: En kwam u toen kwam de burgemeester toen langs?
1: Nee. Dat, want de mensen worden tegenwoordig zo oud dat... ik heb wel een brief gehad van de koning en een prachtig bloemstuk van de burgemeester van de gemeente. Maar dus ze doen dat niet meer. Pas bij 65.
0: Nou, dat is toch ook wat, zeg. Nou, zo doen ze dat in Hengelo.
1: Zo doen ze dat in Hengelo, ja.
0: Nou, dan stel ik voor dat u het nog even volhoudt samen met uw man en op naar de 65, hè?
1: Ja, dat gaan we doen, Bert.
0: We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000-rad. Vandaag in de professionele handen van Evert Duikmans.
2: Daar gaan we. Hij is goed geolied, zie ik wel. Nummer 992.
3: Bye bye love. Bye bye happiness.
0: Hello. Is leuk, hè? Die Everly Brothers.
1: Ja, Everly Brothers.
0: Die is bijna net zo oud als u.
1: Ja, uit mijn tijd, hè? Ja, zeker.
0: Nou, dan wordt dat hem, stel ik voor, of niet? Ja, toch?
1: Ja, prima. Ja,
0: vind ik ook, hè?
1: Ja.
0: Dan wens ik u een hele mooie 80ste verjaardag. Op naar 65 jaar huwelijk. En als de burgemeester dan ook niet langskomt, dan kom ik wel langs.
1: Helemaal goed, Bert. Bedankt voor het belletje, hè?
0: Oké. Okay.

0: een lief mens. Ellie Damveld uit Hengelo. Vandaag wordt ze 80. Het Evergreen Top 1000 Rad wees deze plaat voor de aan. Bye Bye Love van Everly Brothers.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend. En normaal gesproken ligt hier natuurlijk de loopruis voor Eline de Ruig. Maar zij wordt vandaag vervangen door Patrick. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je klinkt als David Attenborough, die vandaag 100 jaar wordt.
2: Dankjewel. Ja, ik dacht, ik kan Candlelight op zich nieuw leven inblazen.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Dus voor al uw

0: de lief mens Ellie Damveld uit Hengelo. Vandaag wordt ze 80. Het Evergreen Top 1000 Rad wees deze plaat voor de aan. Bye Bye Love van Everly Brothers.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend. En normaal gesproken ligt hier natuurlijk de loopruis voor Eline Druig. Maar zij wordt vandaag vervangen door Patrick. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je klinkt als David Attenborough, die vandaag 100 jaar wordt.
2: Dankjewel. Ja, ik dacht, ik kan Candlelight op zich nieuw leven inblazen.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Dus voor al uw gedichten, kom naar mij.
0: Wat is er gebeurd met jou, Stel?
2: Nou, dit is een beetje een nawee nog van Koningsdag. Ik heb dat gevierd met duizenden andere mensen in Amsterdam en de Jordaan. En ik denk toch dat ik daar iets heb opgelopen, ik weet het niet.
0: Oké.
2: Ja. En ik heb voorstellingen gespeeld met deze prachtige stem.
0: Oh, wat heerlijk zeg.
2: Ja, dit is genieten.
0: Ja, ik geniet hiervan. Ik ga even extra lang door. Vertel even, waarom is Eline er deze week niet?
2: Nou, Eline die zit weer in het buitenland. Want die gaat naar een prachtige voorstelling van Fayen van der Bos. Die zit natuurlijk in The Greatest Showman. En daar wil ze natuurlijk alles over weten. En daar gaat ze hier binnenkort ook alles over vertellen, denk ik. Dus mocht ik haar taak vandaag weer een beetje overnemen.
0: Oké, en bij die taak, dat weet je, dat staat ook in de kleine lettertjes, is altijd de laatste plaat van het uur aankondigen. Ja. En die ga ik nu starten. Kijk maar mee op het scherm. En je hebt 18 seconden de tijd nog om dit groots aan te kondigen.
2: Oké, lieve dames en heren, hier is Diana Ross met Chain Reaction.
0: Dat wordt wat komend uur, mensen. Heerlijk, ik geniet ervan.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 8:00, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
8: D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten, en die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma.
9: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
8: Er zit een verdachte vast, maar een motief voor de aanval is nog niet bekend. Iran en de Verenigde Staten beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuur hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen en de VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. In Waalwijk is gisteravond een sporthal ontruimd en per direct gesloten. Het dak zou niet in orde zijn. In die sporthal zouden vandaag eindexamens zijn, maar de leerlingen doen die nu in de school zelf. Vandaag beginnen 145.000 leerlingen aan die eindexamens. Een tijdje terug waren al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren heeft de grootste kans om de 100 te halen. Dat heeft te maken met woon- en leefomstandigheden tijdens de kinderjaren. En wie gisteren zijn boodschappen wilde halen in de supermarkt op de studentencampus, de Uithof in Utrecht, kwam ineens in een club met harde muziek terecht. Tussen de zuivelproducten en de bananen stond DJ Lisa Korver te draaien. Aparte plek voor een optreden, maar ze had er wel zin in.
10: Ik zou zeggen dat een supermarkt staat wel zeker in de rare top 5. Een soort van ontsnapping is voor de mensen die in die saaie colleges zitten.
11: Op zich is best wel leuk. Ik was wel een beetje overprikkeld, dat wel. Ik moest nou afrekenen en iedereen stond daar en ik denk, ja, oké.
12: Okay. Druk, maar wel gezellig. Midden op de dag moet kunnen, toch? Ja, ik kon mijn smeerkaas niet halen, maar voor de rest, daar zijn ook winkeltjes, dus dan moet ik het daarbij doen.
8: Het weer zonnig en droog in het westen en zuiden, nu nog wat meer bewolking. Het wordt wat warmer dan gisteren, graad of 18. En in het zuiden kan het de 20 graden gaan aantikken.
7: Goeiedag, Hamer.
13: Hendrikman, Bert Hendrikman,

0: dat wordt een goed weekend voor alle bloemenverkopers in ons land. Dat allemaal natuurlijk naar aanleiding van Moederdag. Komende zondag is het zover. Een mooi moment om je moeder in het zonnetje te zetten met een prachtige bos bloemen. Of om haar juist te herdenken als je haar wellicht al jaren moet missen. En 100 kaarsjes worden uitgeblazen in Engeland door wellicht de grootste natuurliefhebber van het Verenigd Koninkrijk. De Britse bioloog en presentator Sir David Attenborough wordt namelijk 100 jaar met die karakteristieke stem van hem.
1: This extraordinary creature is half blind, half deaf, and this is just about as fast as it can move. That's what's going to happen to you if you live on nothing but leaves.
0: Prachtig, 100 jaar wordt hij vandaag. En juist daarom is het zo grappig dat we vandaag de vieze man in ons midden hebben.
2: Doe maar een pond. Maar mag dan misschien eerst eentje proeven? Dat ik weet. Wel. Ik slok hem ineens door.
0: Met dank aan Pedro, die schreef via de NPO luisteraar van die Patrick, die klinkt als de vieze man.
3: He? Zo voel ik me ook.
0: Voor de mensen die het gemist hebben, je hebt iets te lang Koningsdag gevierd, al bijna 2 weken geleden, maar de nadelen ervan zijn nog hoorbaar. Hoe het ook zij, waar ga jij het zo meteen over hebben?
4: We gaan het natuurlijk hebben over The Voice. Hè. Vanavond is natuurlijk de grote finale. En ook over een nieuw programma wat eraan gaat komen. House of Hide and Seek. Gewoon verstoppertje spelen, superleuk. En natuurlijk even over Ali B. Dat is toch wel het nieuws.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, zometeen meer daarover. Nu eerst Marvin

0: Lori Rafferty en zijn Baker Street. En wie weet loopt zij op dit moment wel rond in die Baker Street. Eline, ze is namelijk op dit moment in Londen.
1: Eline's Show Magazine.
0: Het is gelukkig wel een vervanger en zijn naam is natuurlijk Patrick. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Dag, goedemorgen.
0: Ja, ik dacht even, je stem nu helemaal verdwenen, maar dat valt alleszins mee.
2: Nee.
0: Want over stemmen gesproken, vanavond de grote finale van dit programma. Ja, is altijd spannend natuurlijk, hè. En weer heel veel talent in deze finale, waar we natuurlijk jaren op moesten wachten. We weten allemaal waarom. Maar ja. Zullen we ze even één voor één doornemen, Patrick?
2: Ja. Leuk. Ja, kom maar door. Wie wil je eerst bespreken?
0: Ruben Hillen, uit het team van Suzanne en Freek.

0: Ben ik iets minder van gecharmeerd?
1: Ja, nee, niet Stee, denk ik. Nee, dat wordt het niet. Nee, ze is goed, maar nee, Ruben vind ik beter.
0: Oké, en dan Nilofar uit het team Willy.

0: goede snik in de stem.
1: Ja, ik wou net zeggen, er zit echt emotie in die stem. Dat vind ik echt heel goed. Dus ook een kans hebben, hoor.
0: Ja, en dan, ja, volgens mij gaat de volgende winnen. Dat is mijn favoriet. En van velen, volgens mij. Thijs Veldhuis uit het team van Dinant.
1: Ja.

0: Dat is toch waanzinnig? Ja. Ja, ik vind dit zo ongelooflijk knap. Het, het is alsof hij al gewoon een recorded artist is, toch?
1: Ja, die Thijs, die speelt zelf ook piano. Dat is een componist. Het wordt heel groot. Ziet er fantastisch uit. En volgens mij is dit gewoon de gedoodverfde winnaar. Maar goed, we gaan het zien vanavond. Hartstikke spannend om 8 uur op RTL 4. Is dat iets waar jij ooit dan mee zou hebben kunnen doen?
0: Met deze stem. Absoluut niet. Nee. Had ik maar dat zangtalent en ook gewoon de durf om aan zo'n programma mee te doen. Hè? Want het is nogal wat om aan zo'n groot programma mee te doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk, dus dat is niks voor mij. Maar goed, 1,8 miljoen mensen hebben gekeken de eerste aflevering. Daarna werd het toch al 3,4. Dus dit is gewoon een heel groot succes de Voice. Dus, ja.
1: En succes zorgt ook voor een vervolg. En dat komt er ook natuurlijk, dat wist Eline de Ruig, te ontfutselen van Suzanne en Freek.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, ze had gewoon de primeur. En wanneer dit gaat starten, geen idee. Maar dat er een tweede seizoen komt met deze coaches, dat is wel een feit. Dus,
1: met deze coaches inderdaad, zonder Ali B.
0: Zonder Ali B. Hoewel hij toch nog wel een jaartje vrij rond kan lopen. Want het is nog niet helemaal klaar.
1: Nee, want hij gaat nu in cassatie. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren voordat dat proces dan van start gaat?
0: Ja, dat kan nog wel een jaar duren, hoor, wat ik heb begrepen. Kijk, hij heeft altijd geroepen, ik ben onschuldig, dus hij gaat echt het onderste uit de kan halen. Dus die cassatie, dan gaat eigenlijk buigt dan de Hoge Raad zich over de zaak. En daarin wordt de zaak dan eigenlijk gecontroleerd of het recht goed is toegepast. Dus eigenlijk een beetje een schriftelijk proces. Ja, daar moet hij dus dan weer op wachten. Dan kan hij gewoon lekker thuis doen, hij hoeft niet vast te zitten. Dus maar daarna moet hij wel 3 jaar vast.
1: Maar als aan alle voorwaarden is voldaan, dan is er toch helemaal geen zaak om dat nog weer eens een keer te beoordelen? Of komt er hoe dan ook nog weer een hele... Wordt alles weer opnieuw gedaan?
0: Nee. Er is gewoon één iemand of een paar mensen die gaan het gewoon controleren. Is het allemaal gegaan volgens het boekje? Maar er komt geen proces. En mensen gaan niet meer getuigen. Dat is allemaal klaar.
1: Spannend.
0: Maar ik denk ook wel, voor alle slachtoffers die te maken hebben met dit, is het ook wel, denk ik, goed nieuws. Dat ze eindelijk zich een beetje gehoord voelen in dit hele verhaal.
1: Dat is ook zo. Dat bewees Ellen ten Damme natuurlijk gisteren ook, die hier te gast was bij Daniel in Lunch Lekker. Dus het recht heeft, ik denk, gezegevierd. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Goed, dan nog een leuk nieuw familieprogramma om te zien van dit weekend met... een leuke rol voor jou, House of Hyde en Seek. Wat is dat voor programma?
0: Nou, soms krijg je van die aanvragen in je mail, hè, als je mee wil doen aan een televisieprogramma. En deze kwam bij mij voorbij. Ik denk, van stoppertje spelen. Natuurlijk ga ik dat doen. Dit is fantastisch.
2: Oh, was je daar vroeger goed in?
0: Och, zo goed.
2: Nou, zijn er mensen op de wereld die nog steeds naar jou zoeken?
0: Waarschijnlijk wel. Ja, mijn stem, daar ben ik ook al een paar weken naar op zoek. Gedeeltelijk ben ik nog steeds kind, gelukkig. Ja, ik hou hier heel erg van. Ze hebben een gigantisch huis gebouwd. Het is open aan de achterkant. Het ziet eruit als een soort poppenhuis. En in dat poppenhuis zitten iets van 100 verstopplekken. En je moet je gewoon zo goed mogelijk verstoppen. Degene die dat het beste doet, die wint een mooi geldbedrag voor een zelf uitgekozen goed doel.
1: Oké, het klinkt heel eenvoudig, maar ik ben benieuwd. Morgenavond om 8 uur op RTL 4, House of Hide and Seek.
0: Ja.
1: En dan zondag de grote openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival in Wenen.
0: Ja.
1: Daar verheug jij je op, denk ik, hè?
0: Ja, zeker. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, nu Nederland niet meedoet, zit ik er ook nog niet even lekker in of zo. Ik weet het niet. Ik vind het toch jammer dat ik niet lekker in die songfestivalbubbel zit.
1: Vind ik toch wel jammer. Ja, dat vind ik wel jammer, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Maar we pakken toch even een paar opvallende deelnemers.
0: Zeker.
1: Onder meer thuisland, Oostenrijk.
3: Ja. Nog een tanzschein, dan moet ik streng zijn. Weil ohne tanzschein, lass ik sie nicht rein. Haben sie einen Tanz?
1: Zing jij dit?
0: Wat zo mag ik? Ja, ik word hier toch een lekker blij van. Ik denk jij dat?
1: Oké, dat gaat.
0: Vond je niet leuk?
1: Ja, veel wel grappig.
0: Het gaat zeker niet winnen, maar ik hou wel van dit soort nummers. Er zitten ook heel veel Joost Klein-achtige acts in dat je denkt, hebben we vorig jaar al gezien.
1: Ja.
0: Maar goed, wel Finland vind ik wel een hele mooie.
1: Staat hoog bovenaan bij de boekmakers. Dat klinkt zo.

0: Nou, waarom is dit zo goed eigenlijk?
1: Nou, alles zit erin. Het is gewoon een goede act. Het zijn twee prachtige mooie mensen. Het is leuk om naar te kijken. Er zit vuur in. Er zitten prachtige violisten in. Ja, het swingt lekker. Ja, het pakt mij gewoon heel erg, dit nummer.
0: Oké, nou, dat gaan we volgende week allemaal meemaken. Later gaan we nog even bellen met een der Dolly Dots.
1: Was een fan van vroeger.
0: Ja, dat wel.

0: we hebben, Carolijn?
1: Nou, het allerlaatste nieuws natuurlijk, maar ook het stadion van MVV waar je herinneringen op kon halen met Boudewijn Zende.
0: Dat horen we zo meteen. Maar eerst

0: Alweer een nieuwe single van Ilse de Lange. En weer goed, Something Good, zo heet hij. Het nieuws nu van 8:30.
1: Twee Britten zijn besmet met het Hanta-virus, dat meldt de Britse regering. Vermoedelijk heeft ook een Brit op het eiland St. Helena het virus opgelopen. Op dat eiland in de Atlantische Oceaan maakt het cruiseschip Hondius een stop. De Britse overheid zegt dat er weinig risico is voor het grote publiek. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Door de brand in het datacentrum in Almere zijn er nog steeds in het hele land storingen. Veel organisaties zijn namelijk afhankelijk van dat datacentrum. De Universiteit Utrecht blijft daarom vandaag zelfs de hele dag dicht. Zij hadden waarschijnlijk nergens anders een backup, zegt de Belangenvereniging voor Datacenters.
2: Je ziet dat sommige bedrijven die maar één server, maar één omgeving hebben in dat datacenter, ja, in één keer worden geraakt. Daar is nu eigenlijk alles werkt even niet. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die naast deze locatie nog een andere locatie hebben. Of soms wel twee of drie locatie als backup. Dus daarbij is het zo dat die IT dan overschakelt naar de andere locatie.
1: De omvang van de schade wordt nog in kaart gebracht en pas daarna is duidelijk hoe lang het duurt voordat de systemen weer werken. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij een vakantieverblijf in Heel in Limburg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat verblijf was nog maar net geopend. De brandweer dacht eerst dat een kapotte airco de oorzaak van de brand was, maar later bleek die aangestoken. De brandstichter zou ontsnapt zijn uit de gesloten afdeling van een instelling voor mensen met een beperking, zegt het vakantieverblijf bij Omroep L1. De man heeft bekend en dat gebouw is onherstelbaar beschadigd. En in het stadion van MVV hebben mensen met Alzheimer herinneringen opgehaald. Ze keken naar mooie voetbalfragmenten als goede oefening voor hun hersenen. Bert van Marwijk en Boudewijn Zende waren er ook.
3: Ja, natuurlijk omdat dat je de mensen wat dat betreft een dagje uitgeeft. En dat je ze op een toch wel op een hele ludieke manier probeert te prikkelen. Hè? Want je moet toch even nadenken van oké, waar zit ik naar te kijken?
4: Toch nog aardig, 5-3.
5: Ja, die mensen herinneren zich nog het meeste de dingen van vroeger. En dat zie je dan ook terug. En als je dan de blije gezichten ziet, ja, dat is wel leuk.
1: Ja, ze wisten nog precies dat Rob Rensenbrink in 1978... in de blessuretijd van de WK-finale tegen Argentinië tegen de paal schoot. Maar alle namen van hun kleinkinderen opnoemen was al een stuk lastiger.
6: Ja, dat is toch heel apart,
1: hè? Het is een herinnering die later in het geheugen is opgeslagen.
6: Ja, ja. Die een bal op de paal herinner ik me trouwens ook nog goed, hoor. Dat is ook, zit toch wel een collectieve traumatische geheugen.
1: Ja.
6: Ik weet nog, ik was nog heel klein, maar ik weet nog dat ik boven aan de trap stond. En dat ik vroeg van, en hoe is het afgelopen? Ach kind, ze hebt weer verloren. En dat was natuurlijk een verwijzing naar 74, hè, dat de moeder alle nederlaag. En toen ging het in 78 weer mis. Ja, en die beelden heb ik later natuurlijk nog heel vaak gezien. Nou ja, goed. Maar een heel mooi initiatief daar. Dat is veel belangrijker. Het weer voor vandaag.
1: In het westen en zuiden is het nog bewolkt, maar het wordt zonnig en het blijft ook droog bij een graad of 18.
6: Ronettes heb ik voor je.

0: 12 minuten na 8:30. Ja, ik vind het hartstikke leuk. We gaan even bellen met iemand wat van vroeger een poster op mijn kamer hing. Had jij dat ook, Patrick, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Maar mijn twee oudere nichten waren helemaal fan van de Dolly Dots. En ik keek enorm tegen ze op. Dus ik moest ook posters hebben. Maar ja, ik vond dit fantastisch. Hoe ze eruit zagen. Heerlijk.
0: Groot applaus, ja, dames en heren, voor Anita Helper. Woe! Ja! Dag Anita, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we bellen je natuurlijk niet voor niks. Want ik vind het zo leuk. Er komt een musical over de Dolly Dots in de theaters, hè?
2: Ja. En dat is echt, ja, bizar.
0: Wat maakt het zo bizar dan voor jou?
2: Ja, omdat er elke keer weer, weet je wel, blijkt wat een impact wij in Nederland hebben gehad bij het publiek. De waardering, een grotere kroon cadeau, ja, kunnen we niet krijgen. Nee. Een musical over jezelf, ja, wij zijn daar echt toch wel ontroerd over.
0: Want een musical over jezelf, dat betekent ook dat deze voorstelling het verhaal over het succesverhaal vertelt van de Dots.
2: Ja, dit gaat echt alleen maar over ons. Hoe we ontstaan zijn, wat we meegemaakt hebben. Daarom ook onze personages natuurlijk. Ieder heeft, hè. We zijn er allemaal. In de vorm van hele talentvolle, leuke, goede actrices, ja. Wat willen we nog meer?
0: Ja, nou, je had misschien zelf mee kunnen spelen als je nog meer had gewild.
2: Ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk... Het theater is heel intensief. En vaak. En iedereen heeft zijn eigen leven en zijn werk. En wat wel heel leuk is, is dat er elke aflevering of elke voorstelling... één Dolly Dot aanwezig is.
0: Kijk aan.
2: Dus eigenlijk een soort van Dot van de dag.
0: Ja, dat klinkt wel lekker. Ja, en dat is dan een verrassing natuurlijk voor het publiek. Oh, welke Dot zou het zijn?
2: He? Precies. Ja.
0: En bemoei je jezelf ook met het verhaal? Want het gaat volgend jaar in première.
2: Ja, uiteraard is het tot stand gekomen met de samenwerking met ons. Want wij hebben de verhalen. Bij ons is alles weer opgerakeld. Hilarisch ook vaak. En dieptepunten, hoogtepunten hebben we met z'n allen gedaan. We zijn apart, zeg maar, geweest met de regie en de productie. En ja, dus zij hebben echt alle ins en outs. Dus ja, het wordt echt iets bijzonders.
1: Ja, welk verhaal mag nou echt niet ontbreken in deze musical? Wat is nou echt dat je denkt, nou, dat moest er echt in?
2: Ja, maar dat kan ik dus niet zeggen.
1: Echt niet, maar een klein tipje van de sluier? Gewoon één leuke anekdote?
2: Gewoon echt allemaal voor naar het theater. Ja, de kaartverkoop is al gestart, zag ik.
0: Ja, ja, nou ja, dat pak je dan wel heel slim aan, Anita. Maar nou, laat ik de vraag nog even anders stellen. Als jij terugkijkt op dat hele verhaal van de Dolly Dots. Op welk moment, ja, welk moment zul je dan nooit vergeten?
2: Nou ja, dus schieten twee dingen in mijn gedachten. Ten eerste de trip naar Japan. Dat was echt natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Met z'n zessen. In Tokio. Al heel Japan gezien. Dat was echt een van de bijzonderste reizen die ik heb meegemaakt. En ja, en wat je altijd bijblijft. En wat, ja, weet je, nog steeds ongelooflijk is. Is dat Ria overleed. Ja, en dat is het. Ik bedoel, het is simpel. Ja. Dat was gewoon zo'n... shock. Ja.
0: En dat zal natuurlijk 100% zeker een plek krijgen in deze bijzondere voorstelling.
2: Zeker, ja.
0: Wat doe jij tegenwoordig overigens, Anita?
2: Ik zing nog steeds. Ik was al begonnen met Esther, mijn beste vriendin en collega. Met een ethisch show. De optredens in het land. Dus wij doen een paar compilaties van de Dots. We doen ethisch nummers. Een soort disco show. En we hebben ontzettend veel plezier mee. Nou, de Esse doet daarnaast nog de visagie. En ik werk door de week 3 dagen met veel plezier in een verpleeghuis hier bij mij in Laren.
0: Nou, kijk eens aan. Wat mooi. Ja. En die Dolly Dots die blijven voor altijd aan je kleven. Hè? Dat blijkt maar weer.
2: Die Dolly Dots die komen elke keer weer van... kan het nog groter? Ja. Wat is er? Weet je wat het is? Ja, wij...
1: Het
2: is bizar.
1: Maar het is
2: we
1: toch
2: zijn
1: ook wel
2: er wel echt heel blij mee.
1: En het is toch ook wel mooi dat er weer een hele nieuwe generatie weer helemaal kennis gaat maken met jullie prachtige muziek. Want die muziek daar, dat blijft echt gewoon staan als een huis.
2: De muziek blijft staan. Het lijkt wel alsof het ook alsmaar meer gaat leven.
0: Ja.
2: En gewaardeerd gaat worden.
0: Draait zelf ook nog wel eens thuis?
2: Wat zeg je?
0: Draai je het zelf nog wel eens thuis?
2: Nee.
0: Oh.
2: Maar ik hoor het genoeg voorbij komen op de radio. Dat is ook heel leuk trouwens.
0: Ja, ja, ja. En is dit ook misschien nog... jullie hebben een aantal jaren geleden een mooie comeback gemaakt natuurlijk. Is dit ook de voorbode van een nieuwe comeback?
2: Nee, nee. Kijk, die comeback, het was toen een reunie. Ook een mooie afsluiting, zeiden we. Is er niet de Ziggo Dome? We zaten wel in een rottige periode, om het zo maar te zeggen, omdat die corona daar was. En wat we in zeg maar 3/4 jaar hadden kunnen doen, dat is 3 jaar geworden. Dus het heeft een beetje, het zat heel veel rek in. Okay. Maar nee, dat was een reunie. En dit is ook weer iets, hè, waar we bijvoorbeeld op de persdag dadelijk 21 mei, en zijn we allemaal bij elkaar. Het over de musical gaan hebben.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Donderdag 21 mei inderdaad officiële perspresentatie. En voor wie meer informatie wil, die kan terecht op de site dollydotsmusical.nl. Dus dollydotsmusical.nl. Ik ga natuurlijk een plaat draaien van de Dolly Dots. Is er een Dolly trots, Anita? Een plaat waarvan je zegt, daar ben ik het meest trots op. Die wil ik nu horen.
2: Het nummer wat mij toch het meest raakt en waar ik meer waardering voor heb gekregen. Want wij waren natuurlijk vroeger van die vrolijke, pittige meiden. Maar naarmate je ouder wordt, ja, dan ga je iets dieper in zo'n nummer, zelfs van de Dolly Dots. Ja, dan is dat Ria met die prachtige stem, zoals zij dat alleen maar kon. En dat is echt Olde Roses. Ja.

0: al een plaat waar ik je op verheugd, Hans, of niet?
1: Ik verheug me op alles wat langskomt straks na negenen. Ja, dat is geen cliché. En verder, ja, ik heb gisteren in de stank gezeten bij mij op mijn woonarrek. Dus ik ga, dat mocht hij niet naar buiten. Ik heb alle ramen en deuren dicht gehad. Dus ik ga lekker zwemmen, gewoon lekker buiten.
0: Vanwege die brand in het datacenter gisteren in Almere.
1: Ja, dat was gisteren bij mij, de hele middag.
0: En de as die is neergedaald in de plom van jou. Hou op.
1: Ik word er alsnog naar van.
0: Ja, nee,
1: het is volgens mij allemaal weer gewaaid.
0: Ik dacht al wat rust op je schouders. Maar dat is geen as dus. Nee, eens even kijken. We gaan nog snel even het weekend doornemen. Carmen, wat staat er op jouw planning?
2: Ik ga natuurlijk moederdag vieren. Maar Dylan was ook jarig van de week. Dus dat gaan we ook nog even vieren.
0: En Patrick, wat staat er voor jou op de planning?
3: Ik ga met deze prachtige stem theater in. Ik sta zondag in Drachten. Dus ik ga mijn mond houden voor de rest.
0: Oké, nou het gaat steeds beter met je stem. Dus dat komt vast en zeker helemaal goed. En even wat jij doen?
4: Eerste verjaardag van mijn dochter vieren dit weekend.
0: Wat leuk. Nou, ik ga moederdag vieren. Want het is komende zondag moederdag.
2: Heel goed.
0: Heel belangrijk. En is vandaag, ik moet zo meteen naar de Hoefsmid. Dus,
2: de Hoefsmid, ja.
0: Dat is gewoon voor mijn teennagels.
2: Voor de poten.
0: Voor de poten.
2: Het eelte weghalen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, weet je dat.
1: Is natuurlijk alles.
0: Veel plezier met Hans zo meteen in de arbeidsvereniging. Nou, de maandag weer. Voor nu.
2: Een goede dag.

0: Samen Max.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
5: Ik wil uit!
4: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
6: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
7: Hou je bek, man.
4: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is 9 uur, hier is Caroline Bailly met het NOS-journaal.
10: Goedemorgen Hans, de stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest, zegt de WHO. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet. Het is niet bekend of die aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op dat eiland. De politie heeft de verdachte opgepakt voor het gooien van een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag. Die bom ging gisteravond door de brievenbus. Binnen waren op dat moment 30 jongeren van D66. Niemand raakte gewond. Op straat trekt de schade vanmorgen veel bekijks nog.
11: Het is ongekend. Ja, ik keur het af.
12: Verbaast het u nog?
11: Nou.
13: Op een gegeven moment zijn mensen daar denk ik wel helemaal klaar mee. Kijk, dit is overdreven natuurlijk. Dat had ook mensen gewond kunnen raken.
12: Maar toch snapt hij het wel.
14: Nou, er is heel veel onvrede in Nederland. Dat is het.
10: Politici van links tot rechts noemen het een laffe aanval en keuren het in duidelijke taal af. De Britse premier Starmer heeft waarschijnlijk slecht geslapen. Gisteren waren er verkiezingen in Schotland en Wales en in meer dan 100 gemeenteraden in Engeland. En de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage doet het volgens de eerste uitslagen beter dan de Labour-partij van Starmer zelf, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. We moeten natuurlijk nog een beetje voorzichtig zijn met onze conclusies, want zoals gezegd, in de meeste plaatsen moeten ze nog beginnen met tellen van de stemmen en vanavond pas, ja, zullen we een veel beter beeld hebben van die uitslag.
10: En de bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar, we hoorden het vanmorgen al bij Bert. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. Vaak hebben die ook een boodschap en waarschuwt hij voor klimaatverandering. Vandaag wordt hij dus 100, hij wordt aan alle kanten gefeliciteerd en bedankt het publiek daarvoor.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
10: Ja, een rustige verjaardag wordt het zeker niet. Ter ere van zijn 100ste zette BBC hem een week lang in het zonnetje. Vanavond is er voor hem ook een concert in de Royal Albert Hall in Londen.
17: What a great voice he has.
10: Ja.
17: Ik ben altijd heel jaloers op.
10: En nog zo goed.
17: Ja, nog helder.
10: Zo helder, ja.
17: Ja.
10: Het weer in het zuiden en westen is het nog bewolkt. Wel breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag overal zonnig. Het wordt zo'n 18 graden.
8: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

It captured the spirit of a generation, wisten ze in Amerika toen California Dreaming uitkwam. Folkmuziek ging hand in hand met een uitgekiend poparrangement. En zelfs won Amerika destijds iets terug van die afgenomen van het zelfvertrouwen onder de British Invasion die de Beatles veroorzaakt hadden daar. Radio 5. De mamas en papa's. De week is alweer omgevlogen. Het is vrijdag. We gaan arbeidsvitamine draaien. En van wie komen ze vandaag? Nou, van Bibliotheek Deventer. Het team van de publieksservice bestaat daaruit Wiljo, Ank, Leslie, Lydia, Monique, Petra, Iris, Wim, Katelijn, José, Jeroen, Evelien en Rick Gortemolle. Die een bloemlezing uit de muzikale keuzes van collega's en medewerkers sturen. Ze deden een tijdje geleden ook al mee en nu nog een keertje. En er werken ongeveer 80 medewerkers daar in de bibliotheek. En meer dan 300 vrijwilligers. Jan en Nel Aardman, die wonen in Zevenhoven, Zuid-Holland. Zijn al 50 jaar samen, allebei gepensioneerd. Luisteren dagelijks naar Radio 5, waaronder natuurlijk ook de arbeidsvitamine. Jan is begin april 70 geworden. Ze hadden wel voor een maand muziek kunnen aanvragen, want ze vinden zoveel mooi. Al dus Jan en Nel. Dat ze toch tot een

heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Heerlijk van Neil Diamond uit zijn Bang-periode. Bij Bang Records was dat. En toen moest hij eigenlijk nog echt doorbreken naar het breedste publiek. Het dorp van Wim Sonneveld hoorde je vandaag. En Papa Chico met Tony Esposito. Dadelijk de man met de ellebogen. Hij trad op tijdens de Gala of the Year shows. En een van zijn grote hits komt dadelijk voorbij. Ik heb het over Lee Towers. Maar eerst, Gérard Normand.

Die orchestraties die zijn zo mooi altijd. Ivor Raymonde, Catch Me If You Can, I'm Going Back. Dat was Dusty Springfield natuurlijk. En daarvoor ook nog Lee Towers met I Can See Clearly Now. En dit is een liedje waarvan ik een hoesje had dat helemaal wit was. Wat zat erin? Als je dan opzet, dan krijg je dit te horen. A one hit wonder. Majority One is dit.

moest een beetje Time on My Side van de Rolling Stones voorstellen, geloof ik. Want het zat allemaal naast Touch en Lying All The Time en Monkey On My Back. Het waren de outsiders uit Amsterdam. En het verscheen allemaal op 10 Beat Records destijds. Benny Nijman hoorde je, ik weet niet hoe. Dadelijk wordt er voorgelezen uit het allermooiste boek van de wereld door Gavin James. Maar dat is na de Hollies en Donna Summer.

0: Thank you so much.
1: Ja, mooi. Hij zit er helemaal in.
0: Thank you so much.
1: Gavin James, het is een gebeurtenis van je welste voor hem. The Book of Love, hij zingt het in Whelan's in Dublin live. En deze opname is gelukkig bewaard gebleven. De Voor de Hollies met Bas Stop. En dit is Sammy Davis Jr. met de beste uitvoering van Mr. Bojangles ooit.

0: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
1: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
0: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Stine Jurk, Caroline Bari met het NOS-journaal.
11: Premier Jette zegt dat hij zich niet laat intimideren door de aanval op het D66-kantoor in Den Haag gisteravond. Terwijl er 30 mensen binnen waren, vooral de jonge democraten, werd er een vuurwerkbom door de brievenbus gestopt. Een harde knal volgde en de mensen binnen schrokken zich kapot, maar niemand raakte gewond. Jette denkt dat het om een doelbewuste actie gaat.
12: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
11: Het is onrustig rond het voetbalteam van Curaçao. De spelers hebben aangegeven dat ze toch graag met Dick Advocaat als bondscoach naar het WK willen, meldt onder meer het AD. Advocaat stapte eerder dit jaar op omdat zijn dochter problemen had met haar gezondheid. Omdat het nu beter met haar lijkt te gaan, zou advocaat ook wel wat voelen voor een terugkeer. Maar de Curaçaose Voetbalbond zegt dat ze vasthouden aan de vervanger van advocaat, en dat is Fred Rutte. Het dodental na een explosie in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. De fabriek ontplofte maandag in wat wel de vuurwerkhoofdstad van de wereld wordt genoemd. Er staan er nog duizenden. 51 mensen liggen in het ziekenhuis en er wordt nog één persoon vermist. Een oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Andere vuurwerkfabrieken in de Chinese stad zijn stilgelegd, want er komen veiligheidsinspecties. Morgen en overmorgen zijn de molendagen. Ook de Windhond in Soest is dan te bezoeken. Die molen is net helemaal gerestaureerd. De molenaar geeft aan een verslaggever van RTV Utrecht alvast een kleine demonstratie.
13: Ik duw nu de lichtboom naar beneden. En nu heb ik de stenen losgezet en kunnen ze draaien.
14: En hier zien we de indrukwekkende wieken.
13: En oppassen geblazen.
14: Dat wou ik zeggen, want er is een ongeluk gebeurd. Kind heeft een klap van een wiek gekregen.
13: We zijn er in de molenwereld allemaal erg door geschokt en zijn nogmaals met ons neus op de feiten gedrukt dat veiligheid, om dat hoog in het vaandel te hebben staan.
11: Veiligheid staat dus voorop. Natuurlijk hoopt hij ook komend weekend op een beetje wind en dat er ook veel meel wordt verkocht. Het weer in het westen en zuiden eerst nog bewolkt, maar ook daar breekt op steeds meer plaatsen de zon door en het wordt zo'n 18 graden.
9: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avrotros.
15: De beste evergreens. NPO Radio 5.
16: We got it together, didn't we?

0: ging een enorme spontaniteit uit van de samenwerking van die twee. Bananarama met Funboy Free. Dat waren Terry Hall en Linville Setting en Neville Styles. Ik heb nooit meer van die mannen gehoord, maar het was wel leuk wat ze deden. En ze waren al bezig met The Lunatics Have Taken Over The Asylum. Een rare titel, ben ik nooit vergeten trouwens ook. En Bananarama heeft de laatste adem gekregen uiteindelijk. Dit zijn de arbeidsvitamine. Lekker op Radio 5, goede muziek. We komen nog een heel uur aan. We beginnen dadelijk met Mr. Barry White. Tot zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.

0: En wie nog meer?
1: You are the first.
0: De laatste, my everything. 9 Whites lopen er als nazaten rond op deze aarde. Gretige Barry White leek, behalve de liefde voor zijn echtgenotes Mary en Glodine, later nog veel meer te geven dan die andere muzen. En dat is de muziek natuurlijk. You're the first, the last, my everything. Nou, bij Vitamine, die komen vanochtend van Jan en Nel Aartman uit Zevenhoven. De hobby's zijn wandelen, fietsen, spelletjes doen, puzzelen en muziek. En daarbij komt dat Jan 70 jaar wordt en ze wel een maand muziek hadden kunnen uitzoeken. Een kleine selectie draaien we vanochtend. Het andere deel van de aanvragen is van de bibliotheek in Deventer. Als organisatie van meer dan 80 vaste medewerkers en meer dan 300 vrijwilligers is er naast de kennis van boeken en informatie natuurlijk ook alle ruimte bij ons voor het delen van onze muzikale klassiekers. Al dus Rick Gortemoller.

0: Paul McCartney had zich verschanst op het Schotse platteland. Had daar een boerderij en daar woonde hij lekker en gezellig met Linda McCartney. Maar het bloed begon toch een beetje te kriebelen bij de man die net de Beatles vaarwel had gezegd. En toen kwam er ineens Another Day, een solo plaatje van hem. En daarna met alle grote gevolgen natuurlijk Wings achteraan met heel veel hits. Je loog tegen mij, dat is lekker meezingen. Dat deed Jannie ook uit het harde. Die zegt, ik ga pas om 12 uur echt boodschappen doen. Dus ik blijf lekker luisteren. En Shocking Blue hadden we met Venus.
1: De arbeidsvitamine. Puzzel.
0: Puzzelen doen we dagelijks hier met een spelletje waarbij we vier puzzelstukjes tegen elkaar houden. Ze worden benoemd als 1, 2, 3, 4. Dat is altijd de volgorde waarin ze het eerst langskomen. Ik hoor het je allemaal repeteren, maar ik zeg het nog maar eens een keer voor de mensen die voor het eerst meedoen. En vandaag gaat het om een 13e eeuwse zagen waar je mee moet stoeien. Over de rattenvanger van Hamelen die een heleboel kinderen wegsluisde in die tijd. Of het echt gebeurd is, weet ik niet, maar de gebroeders Grimm die hebben dat ooit te boek gesteld. En het is bezongen. Dus follow me, I'm the Pied Piper. And I show you where it's at.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Ja. Nou, je mag het zeggen via de NPO Luister-app. En dan win je misschien het puzzelboek van arbeidsvitamine. Wat wij als unieke prijs weggeven bij dit spel. Boney M. Met de allergrootste van ze. Rivers of Babylon.

0: wat een ontvloerst geluid. Daar had je dan de zeezenders voor die het als eerste draaiden altijd. En ongetwijfeld zal het van de Engelse radio naar Radio Veronica toegekomen zijn. Met Tineke de Nooi die dit toen signaleerde in koffietijd. Heeft ze hem wel eens ingefluisterd. Steve Roland en The Family Dog met Sympathy. Daarvoor Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars. En daar weer voor ook die hele bekende Boney M hit Rivers of Babylon.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Tango Costa, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Hans.
0: Goedemorgen. Je hebt een binnenvaartschip en dat heb je omgebouwd tot een soort logeervertrek.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Gewoon een drijvend hotel, noemen we het zomaar.
0: Ja, ja. En sinds wanneer doe je dat?
2: Ik vaar op deze boot sinds 2018.
0: Ja. Oh ja, en heb je de eerste andere dingen mee vervoerd?
2: Nee, ik niet zelf. Hij was al zo ingetimmerd. De vorige eigenaar had hem al zo gemaakt.
0: Oh ja, en dan gaan mensen dus op fietsvakantie en dan logeren ze bij jou dan?
2: Ja, inderdaad. Zelf. En dan varen we 10 dagen door Nederland of we gaan richting België en richting Frankrijk.
0: Wat een heerlijk leven zeg.
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, je verdient er nog je geld mee ook?
2: Ja, genoeg om een boterham met kaas, ja.
0: Een boterham met kaas mee te eten, maar wat je vangt ook onderweg, dat maak je ook nog klaar voor ze, geloof ik, hè?
2: Ja, dat gebeurt ook wel eens. Er zijn altijd palingrokerijen en dat soort dingetjes in de buurt.
0: Oh, oké. Nou, dat doe je slim. Zeg, en dan zit je te luisteren naar die puzzel die we net voorbij moeten komen. Wat maak jij van die rattenvanger van Hamelen? Van de Utrechtse Jets trouwens. Wat draai je die versie vandaag?
2: Oh, oké. Okay. Nou, ik heb 1, 2, 4, 3.
1: 1. 2. 4. 3.
0: Ja, mooi zo. Ja. Maar de studio niet het idee dat hij heel erg lastig was. Maar er kwam toch weer heel verschillende oplossingen binnen. Het blijft altijd verrassend met dit spelletje.
2: Ja, dat blijft het zeker, Jan.
0: Ja. Nou, je hebt het goed gedaan. Ik heb voor mij een puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Dankjewel, fijn weekend.
2: Jij ook, goed weekend, goede uitzending.

bij de Lazy River. One Bad Apple werd toen opnieuw uitgebracht. Little Jimmy Osmond leerden we kennen. Puppy Love was een solo single van Donny. En dan had je nog meer. Je had Mary Osmond en ze kwamen uit de Mormoonse kerk en dergelijke. En het was een streng opgevoede familie. Ze stonden helemaal vol met verhalen in de popbladen destijds. Dit was een van de leukste, vind ik altijd. Down by the Lazy River. Daarvoor Night Shift van de Commodores en de arbeidsvitamine. En de Jets met Pied Piper. Mooie allemaal. Dit is ABBA van Arrival. Het titelnummer. Dat was het slotstuk. Destijds vroeg ik het altijd over, want ik dacht, ja, dat ken ik wel. Maar vandaag ga ik er weer eens met uitroeptekens naar luisteren.

droefheid die gepaard ging met dit nummer van Jimmy Somerville. En de Bronski Beat. En later kreeg je ook nog de Communards. En het is een van de grote hits van de jaren 80 geweest. Small Town Boy. Samen met al die andere mooie liedjes die hij gemaakt heeft. Met die hele hoge stem. Ik heb hem hoog zitten, die Jimmy Somerville. Bajura!

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
4: Stihl, sterk werk.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
4: Stihl. Sterk werk.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Hetzelfde uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
3: In het D66-kantoor in Den Haag lag vanmorgen nog veel glas nadat iemand een vuurwerkbom door de brievenbus had gestopt. De 30 mensen binnen raakten niet gewond, maar het is al de tweede keer dat er een aanval op dit pand van D66 was. In september werden de ruiten ingegooid en werd geprobeerd om een brandende container naar binnen te rijden. Premier Jette laat zich niet het zwijgen opleggen en zegt dat politici zich niet laten intimideren.
4: Er zal vandaag heel veel moeten worden opgeruimd en moeten worden hersteld. Maar vanaf maandag gaan alle medewerkers daar gewoon weer aan het werk. Dat geldt ook voor onze jonge democraten die ook meteen hebben laten weten... Ja, dit soort kansloze acties, daardoor gaan wij niet minder ons werk doen.
3: De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over motief is nog niets bekend. Polen krijgt een enorme lening van de EU voor de eigen defensie. Vandaag tekent premier Tusk in Warschau een steunpakket van maar liefst 44 miljard euro. Dat geld is hard nodig, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: De urgentie wordt hier natuurlijk als buurland van Rusland als geen ander gevoeld. Premier Tusk waarschuwt al langer dat Rusland echt op korte termijn de NAVO echt zou kunnen testen. En bovendien zegt de Poolse leider dat het dan de vraag is of Amerika onder Trump te hulp zal schieten. Dus ja, er is haast, denken ze hier.
3: Met het geld wil Polen onder meer antidroonsystemen en luchtafweergeschut kopen. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en bestelbus in brand. De oorzaak is nog niet bekend, de brandweer is volop aan het blussen. En er komt veel zwarte rook vrij. De voertuigen staan op zo'n 20 meter afstand van het tankstation. Daar zijn de pompen uit voorzorg dichtgezet. Op de A16 is de afrit Hendrik Ido Ambacht afgesloten, net als twee rijstroken richting Dordrecht. En voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. Dat betekent dat ook de klachtenlijn van het LAX weer openstaat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn voor de leerlingen bij wie de druk te groot is geworden. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor de ouders. Ja, die wilde ik heel graag laten horen.
2: Ja, ik ook. Ja, ik ben heel benieuwd. Namelijk tips voor de ouders van de psychiater.
3: Voor de ouders, dat gaan we nu even laten horen, want ja... Die ouders die spelen hier ook een rol.
6: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
3: Ja, rustig aan dus ook die ouders. Een tijdje terug waren er al praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. Het weer, het is bijna overal zonnig. In het westen en zuiden nog wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 18 graden.
2: Had jij ook zoveel stress toen je examen ging doen?
3: Ja, echt. Jij?
2: Ja, het is lang geleden, maar ik probeer me te bedenken of ik dan ook hulp nodig had.
3: Ik kan me ook de opluchting nog herinneren toen ik geslaagd was.
2: Die kan ik me nog herinneren, ja. De hele dag, iedereen, ik heb een groot feest gevierd. Jij ook?
3: Ik ook, ja. Maar nog even doorzetten voor al die leerlingen.
2: Zo is het.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Generaties vrouwen kunnen zich spiegelen aan Gloria Gaynor. Sterke vrouw die zich losmaakt van conventies. Ik vraag me af of ze toen ze in de studio dit stond te zingen zich dat ook gerealiseerd had. Kan bijna niet. Zoiets komt uit een heel persoonlijk verhaal waarschijnlijk, denk ik. I Will Survive. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvraag komt van de bibliotheek Deventer. Daar werken Wiljo, Anke en Leslie en Lydia en Monique, Petra, Iris, Dim, Katelijn, José, Jeroen, Evelien en al die andere kanjers. Al dus Rick Gortemoller. Die beschrijft namelijk hoe het niet alleen draait om boeken in Deventer, maar dat ze ook kans hebben om met elkaar muziek te delen. En er zijn andere aanvragen. Die zijn van Jan en Nel Aartman uit Zevenhoven, die als pensionados van het leven genieten. Jan werd 5 april 70. Dat willen ze graag arbeidsvitamine matig gevierd hebben vanochtend.

Wat ik zo leuk vind aan Luf is dat je eigenlijk alle drie de stemmen erin terughoort. Die van Patty, van José en die van Marga. Want als je heel goed luistert, zit dat er allemaal in verweven. Dus dat is een goede mix geweest. Of we kennen die dames zo ongelooflijk goed dat ze gewoon daar helemaal door die sound heen herkennen. En toch passen ze bij elkaar nog steeds. You're the Greatest Lover, daarvoor San Francisco van Scott McKenzie. En de Stranglers hoorde je met Golden Brown. En dit is een echte rock ballad, zoals je die vaak op de radio hoorde. Gezongen door Hart, hier is Alone.

Discovery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

Een absolute smartlap is het nog steeds. En ik begin me af te vragen, terwijl ik altijd een heel normaal buurtje voor me zag waarin ze naast elkaar woonden, dat die grote limousine niet voor niks wegging reden daar. Dus er was iets anders aan de hand. Het was er is iets gebeurd met die Alice langs de weg. Fantaseer ik dan. Marco en Andrea Bocelli.

0: Jason Lott, Chris Andrews met Yesterday Man. En maakt er lekker veel lawaai bij. She's Not There was dat van Santana daarvoor. Dat was het geluk van de zombies. Dat ze ineens een Santana aan zich bonden. Die een hele mooie cover maakte van She's Not There. Nog mooier dan het origineel, als je het mij vraagt. En Because We Believe was van Marco Borsato en Andrea Bocelli. En dit is... Die ken je.
1: I just wanna lay next to you for a while.
0: Michael Jackson. Hij zong het met Syda Garrett destijds. Die was volslagen onbekend, maar een goed duet. Daar kan zelfs een onbekende dame bij. Dat deed ook Santana, want die zong ooit met Michelle Branch. Die kende ook niemand, maar dat is ook nog een oude favoriet van me. Kortom, geniet van I Just Can't Stop Loving You.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de

Ja, die zaten lekker in hun verhaal hoor, destijds. Maar dat is alles verteld, geloof ik, over die plaat. Die de jaren 70 ontsteeg bijna. Rumours met Go Your Own Way. Behoorlijke potherrie trouwens ook. Vraag me af of dat de eerste keer op de radio ook meteen zo overkwam. Want je moest er wel even aan wennen aan het geluid. Maar dat geldt vaak voor al die nummers die weer draaien. Want die hebben allemaal hun tijd nodig om te rijpen. Zo vond ik dit ook een onbegrijpelijk stuk muziek van George Michael. Er zat bijna geen kop en staart aan. En toch...

Dave Edmunds met Here Comes the Weekend. Dat kan geen toeval zijn natuurlijk. Vandaag kwamen de aanvragen van de bibliotheek in Deventer. Hartelijk dank daar allemaal. En ook van Jan en Nel Aardman uit Zevenhoven, waarbij we de 70-jarige eventjes in het licht hielden vandaag. Dus het weekend komt eraan. Daniel Dekker dadelijk. Stefan Stassen is er vanmiddag. De weekendborrel natuurlijk met de jongens. Simone, Gea Wolf en dan nog Felix Murders het weekend. En Jan Rietman en Angela Groothuizen, moest ze allemaal noemen. Je weet je weg vast op te vinden op deze zender, denk ik. En vooral een beetje genieten van de mooie natuur, want die is nog steeds op zijn prachtigst. Met dat mooie groen overal. Zul je een beetje genieten van de vogeltjes? Et les oiseaux chantant van Sweet People is dit. Ik wens je een mooi weekend. Tot maandag.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Kort vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
3: Goedemiddag, Daniel. In de Duitse stad Zinzig in het westen van het land is sinds vanochtend 9 uur een gijzeling bezig in een bank. Het zou mogelijk gaan om de chauffeur van een geldwagen die overvallen werd toen hij bij de bank aankwam. De politie wil er verder weinig over kwijt, ook uit tactische overwegingen.
4: Hintergrund is een mutmaßliche Geiselage in een bank. Über die Anzahl der beteiligten oder betroffenen Personen können wir keine Angaben machen. Das hat auch taktische Gründe. Und insofern müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Lage hier in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt.
3: Ja, afwachten hoe het zich ontwikkelt. Maar ja, zojuist deelde de politie mee dat de situatie statisch is. Problemen met het drinkwater die rond de jaarwisseling ontstonden rond Amersfoort werden veroorzaakt door betonrot. Er was schade aan een drinkwaterkelder, waardoor de enterokokkenbacterie in het water kon komen. Bewoners van de regio Amersfoort moesten daarom hun water eerst koken. De beschadigde drinkwaterkelder wordt nu gerenoveerd en zal totdat weer klaar is niet worden gebruikt. Volgens president Trump staat het staakt het vuren met Iran nog overeind. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen en de VS viel doelen in Iran aan. Maar volgens correspondent David Poort zegt president Trump dus dat het bestand nog geldt.
5: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen. Vanwege Amerikaanse bombardementen dus.
3: En de Verenigde Arabische Emiraten zouden ook drones uit de lucht hebben geschoten. Leroy Echtold blijft ook na dit voetbalseizoen trainer van AZ. En de bedoeling was dat Echtold tijdelijk de ploeg zou trainen nadat Maarten Martens was ontslagen. Maar het bevalt goed. Toen Echtold begon stond AZ 8e en inmiddels staat de club 6e. En de trainer heeft nu een contract voor 2 jaar getekend. Het weer, afwisselend zon en wolken met weinig wind uit het noordoosten. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 graden land in maart. Vanavond en vannacht opklaringen, morgen veel zon en 19 tot 22 graden. Na het weekend een stuk frisser met af en toe regen.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: die zat natuurlijk bij Thin Lizzy. The Boy zat back in town. We zijn weer terug hier op NPO Radio 5 in het tweede deel van Luus Lekker. Leuk dat je er weer bij bent. Met zometeen Wolter Kroes hier met zijn gloednieuwe single.
1: De beleggingstips.
0: En je mag je ook weer met de muziek gaan bemoeien. Komende zondag is het de tweede zondag van de maand mei. En dan is het Moederdag. Ja, mooi. Mooie gelegenheid om alle moeders in het zonnetje te zetten. Of ze te eren als ze niet meer in leven zijn. En dat doen we vandaag dus ook vast muzikaal. We zoeken een liedje waarin een moeder of een mama bezongen wordt. Mother, how are you today? Van Maywood. Dat is de eerste die in mij opkomt. Maar er zijn nog veel meer mooie liedjes over moeders gemaakt natuurlijk. Als je ook een goede suggestie hebt, laat het ons weten. En dat gaat snel via de NPO Luister-app. We hebben het uitgerekend. Dan ben je in 2 seconden hier op het scherm in de studio.

0: Blijf mooi, Michel Fugain was dat. Une belle histoire. En daarvoor, ja, het is alweer wat langer geleden natuurlijk. Maar dat heb je hier snel bij NPO Radio 5. Altijd die evergreens die voorbij komen. En we draaien regelmatig de Beach Boys natuurlijk. En daar waren ze weer met, inderdaad, Breakaway. Bij ons aan de lunchtafel aangeschoven. En niet met lege handen, dat is wel leuk vandaag. Ja, het is echt zo'n vrijdag. Wolter Kroes! Als het mooi weer wordt, dan kom jij altijd wel eventjes...
1: Het is wel weer lekker, hè, buiten 20 graden.
0: Ja.
1: Ja, en onze Ilske is jarig, hè, onze promotiedame. Happy birthday to you.
0: Ja, nou mooi, dus we hebben een taartje vandaag. Ja,
1: maar jullie hebben net paling ook gegeten, hoor ik. Ja. Dat is toch geen combi?
0: Nee, dat is... Nou ja, dat weet ik niet eigenlijk.
1: Palingtaart.
0: Het is gewoon een dessert, eigenlijk.
1: Ja, dat wel.
0: Ik draaide net een mooi Frans liedje. Nee, heb jij ook een voorliefde voor, hè, voor die Franse liedjes? Ik weet nog dat wij een keer met z'n tweeën onder de Eiffeltoren hebben gestaan.
1: Weet je nog?
0: Jeetje. Wat...
1: Mooie verhalen.
0: Wat gingen we daar ook weer doen? Dat weet ik niet
1: meer. Ik ook niet meer. Maar het was wel ontzettend leuk.
0: Ja, het was wel leuk, ja.
1: Samen met allemaal mensen van de trots. Toen, hè?
0: Ja. Er was iets met een liedje ook. Jij was toen bezig met een album, toch? Met,
1: Formidabel volgens mij.
0: Nou, hier.
1: Dat is het. Dat ging over Formidabel.
0: Weer boven nu, hè?
1: Jij bent voor mij, Formidabel.
0: Ja, je had toen allerlei hertalingen
1: gedaan. Groener plaat.
0: Ja, liedjes van grote artiesten.
1: Onder andere As de Voer.
0: Ja.
1: En Presley, Tom Jones hebben we gedaan. En ja, toen zijn we naar aanleiding daarvan hebben we... Ik vond vooral de verhalen die we samen hebben gehad daar... Over het privé, mooie dingen, minder mooie dingen.
0: Nee, niet alles vertellen nu.
1: Dat heeft wel indruk. Dat maakte wel indruk. Ja. En dan in Parijs, jeetje mina. Ja,
0: mooie tijd. Nou, leuk dat je er weer bent. Jouw nieuwe single is uitgekomen op 24 april.
1: Ja.
0: Dus hoe zijn de eerste reacties?
1: Ja, geweldig. Tenten gaan alweer helemaal uit zijn dak. Dus.
0: Ja, je bent veel aan het optreden. En ik zag,
1: het is heel druk.
0: Hoe kan dat nou dat mensen dat dan allemaal meteen massaal meezingen?
1: Ja, het is zo simpel, het repertoire. Jij bent mijn roet, roet, roet, roet de solei.
0: Oh, ja.
1: En als je dat twee keer zingt, ja, dan brullen ze het allemaal mee weer.
0: Ja.
1: Maar is gewoon leuk. Heerlijke zomerplaat.
0: Ja, nou, we gaan hem zo meteen draaien. De laatste keer dat je hier was, kan ik me ook nog wel herinneren. Dat was zo rond de feestdagen. Toen was je hier met je dochter.
1: Klopt, met Pam.
0: Ja.
1: Ja, Pam gaat goed. Pam gaat lekker. Ja, die is met van alles bezig. Ze zit nu zelfs in een ABBA-act. Dus dat doet ze ook nog weer erbij.
0: Jullie hebben een duet toen opgenomen, de Ladies of Tramp.
1: Klopt. Ja, fantastische stem heeft ze.
0: En waar zat ze nou in, maar... zei je?
1: Nou, ze deed altijd musicals. Ze heeft Les Miserables gedaan en zo. Maar ja, dat wereldje is echt, echt heel moeilijk om daar continu maar in te blijven werken. Want er komt elk jaar komen er heel veel kids van school af die dan meteen weer aangenomen worden. En toen heeft Pam gezegd, joh, ik ga heel wat anders doen. Ik ga alleen maar werken. En ze zit bij een filmmaatschappij, doet ze dingetjes. Ze doet geloof ik 4 banen. Maar allemaal met muziek heeft het te maken. En die werkt graag een slag in de ronde.
0: Moet je voor die musicals iedere keer weer een opnieuw auditie doen?
1: Ja,
0: of zo?
1: Je moet continu auditeren. Continu. En dat doet ze ook nog steeds, hè. Want dat vindt zij het allerleukste wat er is. Maar het is gewoon heel moeilijk, dat vak. Het is veel moeilijker dan wat wij doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Als je eenmaal een hit gehad hebt en je speelt heel veel... en je doet je best, dan blijf je teruggeboekt worden.
0: Ja.
1: Het is in die musicalwereld toch net iets anders. Je moet opnieuw in audities doen.
0: Je moest nog aan je denken toen... ik zat een programma te kijken over het wereldkampioenschap voetbal. Dat komt natuurlijk dichterbij.
1: Komt eraan. Ja, ik heb toevallig net mijn agenda voor juni gezien. Nou, ik schrok me weer helemaal te pletten.
0: Ja, want...
1: Helemaal vol.
0: Ja, want Vivo Holland, die gaat natuurlijk...
1: Ja, die gaat weer helemaal los.
0: Ja.
1: Ik maak ook geen nieuwe plaat. Ik ga het niet doen, Daniel.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, geen nieuwe WK-plaat.
0: Oh, nee.
1: Ik word elke keer verslagen door mijn eigen plaat, dus het heeft geen zin.
0: Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Een soort kerstliedje dat je iedere keer weer kan gebruiken.
1: Dit is mijn Last Christmas-plaat.
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: Ja, een beetje.
0: Had niemand van tevoren kunnen bedenken. Maar dat zijn altijd leuke dingen in het leven, toch, Wolter?
1: Nee, 2008 kwam die uit. Nou, hij is inmiddels 4 keer uitgebracht geweest in verschillende uitvoeringen.
0: Zijn we in die tijd wel een keertje ergens kampioen geworden? Of,
1: Nee, nou, bijna. Wel, nou, toen de eerste keer, 2008, toen ging het heel goed. Toen ging het echt heel goed met Nederlands elftal. Toen stond hij ook op 1, die plaat. Maar ja, er zijn daarna nog heel veel versies geweest. Maar elke keer komt die eerste weer terug.
0: Ja, maar het ligt natuurlijk niet aan het liedje dat wij geen kampioen worden.
1: Nee, het komt niet omdat we geen kampioen worden. We hebben allemaal dat eufemisme. We zijn allemaal vreselijk gek op ons Nederlands elftal en op Nederland.
0: Maar wat denk jij? Ik hoop er natuurlijk weer het beste van, maar...
1: Ik heb geen idee.
0: Je hebt geen idee?
1: Nee, daarom breng ik ook geen nieuwe FIFA uit.
0: Nee. Maar ik zat wel te denken, ja, er waren 4 ploegen over in de Champions League. Hè, dat Europese grote voetbaltoernooi.
1: Ja.
0: En dan spelen daar 4 ploegen die over zijn.
1: Ja.
0: Arsenal, Paris Saint-Germain.
1: Geen Nederland.
0: Ja, er zitten geen Nederlanders in die elftal ook.
1: Nee. Maar volgens Ruud Gullit hebben we een bijzonder goed elftal, hoorde ik hem laatst zeggen. Dus laten we hopen dat hij gelijk heeft.
0: Ja, we gaan toch weer met z'n allen kijken.
1: Of dan zijn er weer
0: of
1: bij.
0: Of dat midden in de macht is, of Vivo Olonia.
1: We zijn er toch bij.
0: Maar ga je ook naar Amerika?
1: Nee, dat is ook iets dat ik echt... we mogen nooit over politiek lullen natuurlijk als artiest. Hè. Nou doe ik het toch een heel klein beetje. Het trekt me gewoon niet om naar Amerika te gaan.
0: Nee?
1: Er is zoveel aan de hand op dit moment in de wereld. En volgens mij hebben de fans daar ook moeite mee. Want er gaan er niet zoveel heen, geloof ik.
0: Ja, maar dat komt ook omdat het heel erg duur is.
1: Het is pepertje duur. Ook dat nog eens een keer.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook de KNVB er niet over gehoord. Dus wat dat betreft... als jij mijn agenda in juni ziet...
0: Nou, het feestje is ook hier natuurlijk.
1: Dan wil ik helemaal niet weg ook.
0: Nee, dat moet je ook helemaal niet doen. Nee. Lekker bij ons blijven. En nou, voordat ik het vergeet, ook nog even feliciteren. Want ik ken hem met je vader.
1: Ja. Nou, mijn schoonvader, hè?
0: Schoonvader
1: is dat, ja. Ja, Fransie. 80 jaar geworden.
0: Ja, en in gezondheid ook.
1: Supergoeie gezondheid. En rijdt nog steeds elk weekend mee naar de optredens. Waar dan ook. Of het nou in Nederland, Spanje, Oostenrijk. Het maakt niks uit. Hij is er altijd bij.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: En als hij niet gaat, dan gaan mijn kinderen mee. Dus ja, superleuk.
0: Goed zo. Nou, leuk dat je bent. Zometeen je nieuwe single. Maar omdat het vrijdag is en omdat het zoek mooi weer is. En omdat het Wolterkroes is. Nog even deze. Blijf lekker op. Een mooie voor het weekend, jongens. En meisjes.
2: Alles uit het leven.
3: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog

is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Wells en It's Raining Man. En daarvoor hebben we nog Brian Ferry, The Price of Love. En ja, een oudje van Wolter Kroes, nog steeds actueel. We kunnen we wel zeggen.
1: Zo, steeds meer.
0: Steeds meer eigenlijk,
1: hè? Het meest aangevraagde liedje op het moment.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is heel gek.
0: Alles uit leven, niet te lange tenen.
1: Nee, maar mensen die... Je merkt gewoon dat de mensen behoefte nu hebben echt aan vrolijkheid, gezelligheid door alles wat er om ons heen gebeurt. Ik heb zelfs het idee dat Nederland in brand staat af en toe, als ik de nieuwsberichten allemaal kijk.
0: Zo.
1: Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Je bedoelt de benzineprijzen?
1: Ja, benzineprijzen ook. Ik rij elektrisch, vriend.
0: Oh. Ja, nee. Dat...
1: En ze hebben me vervloekt, jongen, die collega's van me. Je gaat toch niet elektrisch rijden? Nou, ik ben blij dat ik het gedaan heb.
0: Ja, uiteindelijk wel. Het scheelt wel in de afrekenen van de brandstof natuurlijk. Ja, hoewel de stroom ook een stukje duurder wordt.
1: Ja, die wordt ook duur, hè?
0: Ja. Ja,
1: maar er gebeurt zoveel in Nederland nu dat... Het is bijna verdrietig om er naar te kijken.
0: Ja. Iedereen het hoofd koel houden.
1: Ja, maar vooral die regering van ons, die moet er goed op letten. Wat er echt leeft in ons land. En dat zien wij wel gebeuren. En dat,

0: Ik heb het idee dat zij gewoon op een soort bubbel zitten. En dat niet zien willen. Nee. Op de een of andere manier.
1: Zijn veel mensen boos, Holter?
0: Ja, daarom hebben wij het nu zo onwijs druk met optredens. Omdat de mensen gezelligheid en vrolijkheid willen.
1: Zijn er toch altijd weer mensen die er van profiteren?
0: Dat is nou dat per ongeluk. Ja, per ongeluk wel.
1: Ben
0: ja.
1: Jij dan in dit geval? Nee, veel vrolijkheid en zeker op deze vrijdag. Zo meteen je nieuwe single. Dan kijken we al naar uit Route Soleil. Maar we gaan nu eerst naar het laatste nieuws, want hier is Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Verschillende Nederlandse universiteiten, hbo's en mbo's hebben de app Canvas geblokkeerd in de hoop de schade te beperken. De studie-app wordt wereldwijd gebruikt, maar is gisteren opnieuw gehackt. De hackersbende Shiny Hunters zegt gegevens van miljoenen studenten en medewerkers te hebben gestolen en eist nu geld. In het Duitse Zinzi, in zo'n 25 kilometer ten zuiden van Bonn, is nog steeds een gijzeling aan de gang in een bank. Na de eerste melding om 9 uur vanochtend werd het centrum van Zinzi meteen afgezet. Inmiddels is duidelijk dat er meerdere gijzelaars en gijzelnemers in de bank zijn. Volgens de politie volgen de gijzelnemers waarschijnlijk ook het nieuws, dus ze zijn terughoudend met de informatie. En de taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat de data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. En daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt trouwens eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. En een grote rel bij Real Madrid. Twee voetballers zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. En dat ging er heftig aan toe, zegt verslaggever Jan Kees van der Kun.
3: Een vechtpartij, ja echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni.
2: Valverde doet in ieder geval zondag niet mee bij Real Madrid. De club zegt dat hij een hoofdblessure heeft. En doet onderzoek naar het incident. Tja. Het weer, afwisselend zon en wolken met weinig wind uit het noordoosten. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 landinwaarts. Morgen veel zon en 19 tot 22 graden.
1: Dankjewel, Ewout, en een fijn weekend, hè?
0: Ja, jij ook, dankjewel.

0: Namens jullie allemaal natuurlijk, een van de populairste bands nog steeds. Met prachtige liedjes. Dit was Let's Dance.
1: De beleggingstips.
0: Zondag is moederdag. De Amerikaanse Anna Jarvis, een alleenstaande lerares uit Philadelphia, die is in 1914 met moederdag begonnen. Ze bewonderde haar eigen moeder en de rol die de moeders in de maatschappij hadden. Dat is natuurlijk ook zo. In die traditie die vieren we terecht. 112 jaar later nog steeds. We zoeken in de beleggingstips naar liedjes over moeders en mothers. Natuurlijk, om met Engels te spreken. Moeties. Met de Duitsers spreken. Deze kwam

0: je suggestie insturen. Moederdag wordt natuurlijk in Huizen Kroes ook wel gevierd.
1: Zeker, zeker. Sterker nog, wij doen het morgenavond met mijn ouders even.
0: Met pakjes en zo, surprises?
1: Nee, ze krijgen gewoon bosbloemen.
0: Ik weet niet of dat gaat in de Zaanstreek.
1: Nee.
0: Je bent zo je eigen gebruiken daar, toch?
1: Gewoon een bosbloem, hè. Ze komen lekker bij ons eten morgenavond.
0: Ja, zo gezellig, man. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Maar je doet toch ook wel wat voor je eigen vrouw?
1: Zeker.
0: Is ook moeder.
1: Ja, dat doe ik van alles voor.
0: Ja, gaat uit.
1: Eens vertellen op de radio.
0: Bij ons thuis is het ook niet iedere dag moederdag eigenlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik snap eigenlijk niet waarom we dat nou op zondag... Nee,
1: Tess en ik hebben het gewoon heel goed samen. Hartstikke leuk. En we gaan veel naar Spanje op het moment.
0: Oh ja.
1: Ik heb een huisje in Spanje gekocht. Een heerlijke oude finca.
0: Gefeliciteerd. Ja, je hoeft niet precies het adres te geven, maar waar in Spanje?
1: Het is in de provincie van Malaga. Vlakbij Malaga.
0: Oké, nou mooi.
1: Echt te gek.
0: Dat is wel mooi daar ook.
1: In de heuvels, lekker, apart helemaal.
0: Kun je bij Jan Smit langs?
1: Ja, maar die woont in Marbella.
0: Ja, nou, maar
1: dat is een stapje te ver voor me.
0: Is het niet te ver?
1: Nee, niet te ver. Maar okay. Ik hou meer van het echte Spaanse kneuterige. Lekker de tuin in lopen.
0: Maar jij houdt ook echt...
1: Sinaasappeltjes plukken in mijn eigen boom nu.
0: Heerlijk.
1: Dat is fantastisch.
0: Wat leuk, man. Gefeliciteerd ermee.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Daar werk je natuurlijk ook heel hard voor, Walter.
1: De boot is eruit. Mijn zoon zei vorig jaar toen we op vakantie waren... Pap, ik heb liever een huis in de zon als een boot in de regen. En wat heeft hij gehuild toen die boot te koop kwam?
0: Ja, nee, maar.
1: Dat is één of één of de ander.
0: Want varen vinden jullie natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar je kunt daar toch ook een stukje varen?
1: Dat komt wel weer.
0: Pak je gewoon die veerboot?
1: Nee, we hebben nu een nieuw tijdperk. je kan ook de veerboot pakken.
0: Ja, zit je zo op die veerboot? Ik zie je morgen wel weer. Ga je even lekker naar Ibiza en weer.
1: Zeker.
0: Nou, dat zijn nog wel veel onderdelen. Je had het net over juni natuurlijk de wereldkampioenschap voetbalmaand. Die wordt natuurlijk hier uitgebreid gevierd.
1: Ik ben zo dankbaar dat het nog steeds allemaal gebeurt. Want ik zit gewoon tot oktober, november hebben we gewoon die agenda alweer gevuld dit jaar.
0: En wanneer moet je naar Spanje? Je kan helemaal niet naar Spanje.
1: Ik heb de hele maand augustus vrijgehouden.
0: Oké, heel goed. Ja, want ik zie dat je wel, je gaat ook in mei, heb je nog een aantal hele mooie optredens staan.
1: Zeker.
0: Op 10 mei ben je, nu snap ik waarom je de moederdag al gaat vieren. Want je bent op de bokkentocht in Zaandam.
1: Ja, we hebben een Zaanse bokkentocht.
0: Wat is dat?
1: Dat is traditie. Heb je alle kroegen van Zaandam, die vieren dan een feestje. Ja, en ik ben toch een Zaankanter. Ik ben een echte Zaankanter. En ja, dat vinden de Zaankanters leuk als dan Kroes komt optreden een keer.
0: Ja,
1: dat gebeurt niet zo vaak in de Zaanstreek.
0: Ook de maand mei dus aardig gevuld. Als je nog een gokje wil wagen, moet je vrijdag 29 mei naar Venlo. Want dan kun je het Holland Casino...
1: die staan er ook tegenwoordig bij, hè? De casino's. Leuk. Ja,
0: daar kan je dan even alles op rood zetten en...
1: proberen.
0: Kijk hoe dat dan weer afloopt.
1: Ja. Nee, maar het gaat supergoed allemaal. Daar ben ik heel blij om. Ik doe het 37 jaar, hè, nu.
0: Ja.
1: Dus dan, als je dan nog steeds zo'n carrière mag hebben... dankzij het publiek, dankzij jullie alles... kun je alleen maar dankbaar zijn.
0: Ja. Maar je maakt wel mooie dingen,
1: doe mijn best.
0: Ja, je maakt altijd vrolijke muziek. Je hebt een aantal hele mooie ballads uitgebracht door de jaren heen.
1: Maar het is jammer dat die tijd een beetje voorbij is nu met de ballads. Dat niet meer scoort op dit moment echt. Het is, mensen willen echt vrolijkheid, gezelligheid, veel good muziek.
0: Ja, dat is Roek door Soleil zeker geworden, feestelijk zomernummer. Vertel eens eventjes, hoe ben je hier aangekomen, dat liedje?
1: Nou, dat is wel een mooi verhaal. Ik weet niet of jij toevallig Jan Tekstra kent.
0: Ja, zeker.
1: Ja, een fantastische tekstschrijver.
0: Heel erg.
1: Vroeger ook met Borsato veel gewerkt heeft hij. En ja, Jan die kwam op een gegeven moment met een demootje aanzetten. Een gitaartje en zijn stem. En echt van, jij bent mijn roet. Echt een balladachtige, beetje feel-good-achtig melodietje had hij ervan gemaakt. Ja, ik hoorde daar gelijk een zomerknijter in. Dus toen zijn we hem even om gaan bouwen. Ja, dat vond hij helemaal te gek.
0: Wil hij het niet voor zichzelf houden?
1: Nee. Hij zegt, ik heb echt voor jou geschreven, Wol. Samen met nog iemand, met een dame. Ik vergeet elke keer die dame de naam. Maar ja, dat ik Jan goed ken. En ik zeg, ja Jan, dit is gewoon zo te gek, dit liedje. Nou, zet hup, opnemen die plaat. Dus dat hebben we gedaan.
0: Ja, goed
1: en ik ben fan van Jan Tekstra.
0: Ja.
1: Ook Het Water bijvoorbeeld, wie Borsato vroeger ook gezongen heeft.
0: Door hem, hè?
1: Dat heeft hij ook gedaan. Nou, moet je maar eens luisteren, lieve luisteraars. Jan Tekstra, Het Water. Kippenvel loopt over je rug zo goed.
0: Hier bij NPO Radio 5 kennen we Jan Tekstra echt wel goed.
1: Ja.
0: En hij heeft prachtige nummers geschreven. En deze dus ook. Hij is eigenlijk van alle markten thuis zo'n beetje.
1: Leuk, hè? Ja, en hij gaat weer schrijven voor me. Dus dat vind ik helemaal te gek.
0: Ja, wat zit er nog meer aan te komen eigenlijk?
1: Ja, een nieuw repertoire.
0: Ja?
1: Ik ben toevallig vanmorgen in de studio geweest om voor jullie weer een nieuwe jingle te maken.
0: Ga ik zo meteen even laten horen.
1: Ja, van Roek de Soleil, maar dan voor jullie voor NPO 5. En toen ben ik gelijk met John Dirne, dat is mijn producer. Zijn we gelijk weer met twee nieuwe tracks zijn we gelijk begonnen. Ja, daar komen echt fantastische liedjes aan.
0: Goed zo.
1: Gewoon doorgaan, hè?
0: Ja, nee, tuurlijk. Leuk dat je er weer even was, Walter.
1: Dank je wel.
0: We raken nooit uitgepraat, maar we gaan je nieuwe single natuurlijk draaien.
1: Jij bent mijn roet.
0: Helemaal goed, maak er maar een weekend van, hè? En een een hele fijne moederdag alvast.
1: Vrolijke zomer, jongens.
0: Ja. Hey.

0: Chicago. En de voordeur nieuwe van Wolter Kroes, Route du Soleil.
1: De beleggingstips.
0: Ja, de stembussen gaan een beetje sluiten. Er komen nog steeds heel veel goede suggesties binnen. Ik zag een Real Mother for You van Johnny Guitar Watson. Ook een goede trouwens. Have You Seen Your Mother, Baby van de Rolling Stones. En Je Moedertje natuurlijk van Corrie Konings. En deze.
2: Ga aan mijn moeder vragen. Ik zweer je dat ze dat
0: Bloem
2: zijn.
0: Natuurlijk. Even aan mijn moeder vragen.
2: Sylvia's mother.
0: Oh, prachtig.
2: Sylvia's busy. Too busy to come to the phone.
0: Dr. Rook, waar we hier niet te druk was om aan de telefoon te komen, is André. André, goedemiddag.
3: Goedemiddag vanuit zonnige Minnetra.
0: Goed zo, nou een zonnige groet terug vanuit Showbiz City, Hilversum. Over.
3: Fijn.
0: Ja. Kondig jij het liedje even aan, want dit is misschien wel de ultieme moederdagsong, toch?
3: Vind ik wel. Er zijn zoveel nummers gemaakt over moeders en mama's. Ga je gang maar. Maar Genesis en mama is mooist.

0: samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. Waar jij klappen?
2: Ja, even.

0: Ik had gewoon in één keer het gevoel om te klappen, ja.
1: Ik ook. Lieve mensen, lieve reizigers, het is exact 2:00. We gaan zo rijden met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding, dat kan nu al. En dat gaat via die glasheldere NPO Luister-app. Ja. En Tim, we hebben een noodnummer vanmiddag.
0: Ja, dat is open en dat is 0800-3000-555.
1: Kun je dat nog een keer herhalen?
0: Ja, dat is 0800-3000-555.
1: Ja, en dan 3000 is met 3.
0: Dat is 3 en dan 3 keer 0. Dus 3-0-0-0-5-5-5.
1: Oh, dat is makkelijk, ja. Nu eerst het laatste nieuws met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Stefan. De gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Brittannië van gisteren lijken zoals verwacht uit te lopen op een deceptie voor de regeringspartij Labour, maar ook voor de conservatieven. Dat betekent dat er andere partijen hebben gewonnen. Correspondent Arjen van der Horst.
3: Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, is met afstand de grote winnaar. Die pakt zetels van zowel Labour als de conservatieven. En er is ook winst voor de liberaal-democraten en de Green Party. Nou, voor die laatste is de winst nog relatief bescheiden. Maar het is wachten op de uitslagen in Londen. En in de hoofdstad hopen de Groenen hun grote slag te slaan.
2: Nou, dat zou best kunnen, want in een van de kiesdistricten in Londen is de Groene Partij inderdaad de grootste geworden. En dat betekent ook dat er een groene burgemeester komt in Londen. In de Duitse plaats Zintzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden er meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en de politie is massaal aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het Openbaar Ministerie heeft de porno-site Motherless offline gehaald. Op de website waren beelden te vinden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. NOS en Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat, maar niet offline was gehaald. Overigens is het niet uitgesloten dat de website via een omweg terugkeert, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
4: De website van die porno-site die staat niet in Nederland. En die zouden ze dus ook weer aan andere servers kunnen knopen. Maar goed, die site is ook al sinds 2024 in Nederland actief. Het is ook maar de vraag hoe goed ze backups hebben gemaakt en hoe snel weer ergens anders up and running kunnen zijn.
2: Ja, excuses voor de geluidskwaliteit.
1: Geeft niet.
2: Hikjes. En na 2 maanden vertraging zijn in het Drents Museum in Assen stukken aangekomen van de Indiase kunstenaar Amrita Shergill. India stelde het transport van de kunst uit vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En de oorspronkelijke planning was dat de expositie in Assen openging op 22 maart. De opening staat nu gepland voor komende donderdag. Het weer dan, afwisselend zon en wolken met weinig wind uit het noordoosten. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 landinwaarts. Vanavond en vannacht de opklaringen. Morgen veel zon en 19 tot 22 graden. Na het weekend een stuk frisser met af en toe regen.
1: Dankjewel Ewout, tot zometeen.
0: Ja, straks. Tot zometeen.
5: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom. Vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
6: The Magical Mystery Tour. Steven.

0: biodansen eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is het een beetje, ja.
0: En toen heette er nog geen biodansen, maar dat was gewoon lekker in het open veld, liefst naakt. En dan samen ritmisch chanten, dat is zingen, maar ook dansen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat is hartstikke leuk. Dat is, dus het heet ook Let's All Chant en het is van de Michael Zeger Band.
1: Zeger, dacht ik.
0: Jij dacht Zeger?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Daniel Dekker, en ja, die weet het.
1: Ja.
0: En die zegt Zeger. Die zegt Michael Zeger Band.
1: Nou, dat zal het wel kloppen. Want ja. hij heeft een, hij is ridder, hè?
0: Ja, ja, ridder. Ja, ridder. Precies. Als dat dat niet klopt, dan kan hij zijn lintje inleveren, denk ik.
1: Ja.
0: Goed, laten we beginnen.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, lieve reizigers, we zwaaien even naar Daniel Dekker. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste man. Markante man met diverse diploma's die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En natuurlijk een hartelijk welkom voor iedereen die op dit moment is ingecheckt. En dat is Beer Gertenbach, dat is Wim Wans. Dat is Carla Wieringa. Er komt zoveel

0: reisschema.
1: Ja, een hele goede middag. Mijn naam is Tim Dame en ik ben uw touranimator voor de komende 2 uur. En ik heb het reisschema voor u. Het is vandaag de Nationale Dag van de Wandelmeester. En daardoor rijdt de bus vandaag stapvoets naast het wandelpad. We spreken daar een officiële en zeer ervaren wandelmeester die in het wandelcircuit opereert onder de naam Wim Kwant uit Winsum. Ja, en dan mogen we ook nog een stukje meewandelen met Irene den Oude. Zij is ervan overtuigd dat we wandelen en daten perfect samengaan. En haar succesverhalen liegen er niet om, beste reizigers. We bieden een wandeltop 5 aan waar u als reiziger kunt stemmen op de allermooiste wandelmuziek. Erik Schredder die legt in 28 seconden het belang van wandelen uit. En onze NPO Luister-app staat ook de komende 2 uur wagenwijd open voor elke wandelaar, wandelclub, wandelmeester die zichzelf wil inchecken vanuit waar dan ook. Dan krijgt u van mij nog het wandelweer. Vanmiddag zowel zon als stapelwolken met flink wat meer zonuren in het noorden. Als je het afzet tegen het zuiden, blijft wel droog en het kwik ligt heel netjes zo rond de 18.
2: 18, ja. Rond de 18.
1: Rond de 18. Ik wens u allen een heel fijne reis.
2: Dankjewel en tot zover.
1: Tot zover.
3: Take a seat. Sit back and relax.

0: Dit is de Magical Mystery Tour. En we rijden nu terug naar 1962.
1: De benen kwamen goed los toen in het Amsterdamse bos het wandelseizoen werd geopend. Een dertigtal atleten zetten er op initiatief van de vereniging De Lange Afstandtippelaars stevig de pas in om de 10 kilometer zo snel mogelijk af te leggen. De prestaties die hier verricht worden moet u vooral niet onderschatten. Want niet alleen dat het voetenwerk bijzonder inspannend is, ook het heup- en armwerk eist het uiterste van de spieren.
2: Ongelooflijk, wat loopt dit programma lekker. Hoe heet deze zender?

0: is dit toch eigenlijk een heel goed nummer, hè?
1: Zeker, ook ritmisch gezien.
0: Waar zal op te wandelen? Henk Westbroek uit 1992. The For Loving Spoonful, Do You Believe in Magic uit 1965. Ah, lieve mensen. Je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour. Een geheel virtuele busreis op jouw golflengte natuurlijk hier. NPO Radio 5. En ja, Tim, het is vandaag een belangrijke dag. Want het is de Nationale Dag van de Wandelmeester.
1: Ja.
0: Daar staan wij vaak bij stil, hè?
1: Zeker, ja, uiteraard.
0: Ja. We hebben ze even uitgezocht. Er zijn niet zo heel veel wandelmeesters in Nederland.
1: Nee, en dat maakt het ook meteen echt een wel serieus beroep. Want je hebt er een aantal. Je hebt uit Voorde Harry Jansen.
0: Harry Jansen, die hebben we overigens nog even proberen te bellen. Harry Jansen.
1: Ja.
0: Maar die is op dit moment niet aan het wandelen, maar hij is met zijn caravan ergens.
1: En dan moet je ook streng zijn als wandelmeester.
0: Hij zegt, we hebben hem wel aan de lijn gehad, dus maar bel mij eventjes volgend jaar terug.
1: Ja. Hij zei, ik trek hier een streep in het zand. Ja. Dit is even mijn vakantie. Ja. Volgende week ben ik weer wandelmeester.
0: Wandelen en de caravan. En volgend jaar is hij weer wandelmeester. Dus dan gaan we Harry dan bellen.
1: Precies.
0: Dan hebben we Hans Schippers uit Weesp. Hans Schipper, moet ik zeggen, uit Weesp. Ja, dat is een legendarisch figuur. Die heeft zelfs een eigen wandelpad. Het Hans Schippers Schipper wandelpad. Dan heb je uit het prachtige Winsum wandelmeester Wim Kwant. En die gaat zich zometeen voorstellen in een zelfportret van een reiziger. Ja. Maar er is meer.
1: Ja, er is meer, want ik heb me verdiept in die hele wereld van het wandelen. En dat is dat heeft me een hele middag opgeslokt.
0: Nou.
1: Dat is zo rijk aan activiteiten en clubs en routes en dat soort dingen. Ik heb hier bijvoorbeeld, je moet maar zeggen of ik zin in heb, maar ik heb een lijst met wandelclubs met minder dan 100 deelnemers.
0: Oké, neem de tijd, hè.
1: En daar zou ik graag een paar van noemen.
0: Neem de tijd.
1: Goed, je hebt dus het Eindhovens Wandelclubje. Je hebt Frisse Neus, dat is een wandelclub in Midden-Nederland. Het Groene Hart Wandelclub. Je hebt het Wandelgenootschap, Harry's Wandelclub, Alweer Wandelclub Eindhoven.
0: Wel in Eindhoven, ja.
1: Zeker, ja. Dat is een mooie omgeving. De Overlopers, Nivon Lange Afstand Wandelclub Nijmegen. Je hebt Boetebeentjes, je hebt Heerlijkwandelen.nl, wandelgroep Walkie Talkie Sliedrecht. Zelf een mooie.
0: Dan wandelgroepen voor hondenliefhebbers.
1: Hondenwandelclub.nl, ja.
0: Ja, en dan heb je nog een hele scene van wandelclubs. Heb je mij verteld over voor singles, hè? Speciale single
1: wandelen. Dat is een hele wereld ook. Je hebt de wandeldate, daarover later meer.
0: Ja.
1: En je hebt ook nog wandelgroep Het Loopje.
0: Ja.
1: Dat is ook voor singles.
0: En dan volgens het internet de wandelclubs voor homoseksuelen.
1: Ja, dan heb je voor vrouwen de Potige Dames. Damespad.nl, De Vlam. En voor de heren Op Hoge Poten.
0: Dan hebben we nog wandelclubs voor wandelaars met lager energieniveau.
1: Ja, bijvoorbeeld door een burn-out of fysieke klachten heb je wandelgroep De Slakkengang. Je hebt de Stichting Gezond Natuurwandelen. Het is echt een ongelooflijk warm bad eigenlijk. Ja.
0: Nou, wat ik sowieso leuk zou vinden is om zeg maar heel veel van die wandelverenigingen, want er zullen er nog veel meer zijn, om die een beetje in kaart te gaan brengen tijdens de busreis. Dat is leuk om eens te weten. En als je zelf wandelt op dit moment, of je bent een wandelaar, spreek even iets in via de gratis NPO luisterapp.
1: Ja, een kort signalement.
0: Ja. En zeker voor mensen die op dit moment aan het wandelen zijn, die kunnen een mooie sfeerreportage maken. En dat gaan we ook direct uitzenden ook.
1: Zeker.
0: Op deze dag van de wandelmeester. Dan hebben we natuurlijk ook, zoals altijd, een wandeltop 5. En we hebben, je moet dit zien, een top 5, die is een voorkeurstop 5. En we kunnen eventjes wat kleine stukjes laten horen wat er op dit moment in staat. Op 1 staat op dit moment Gerard van Maasakkers met Hey. Op 5 staat hij.
1: Staat op 5 nu.
0: Oh, yes, ik dacht
1: niet
0: ja, op 5, sorry.
1: Ja.
0: Op 5 staat Gerard van. Sorry, Gerard. Op 5, vanochtend stond hij nog op 1.

0: Die moet eigenlijk ook op één. I Walk the Line van Johnny Cash.
1: And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine. I walk the line.
0: Vind ik een moeilijk ritme, maar wel lekker om op te lopen.
2: Lekker wandelritme.
0: Proclaimers is natuurlijk een banger.

0: Dan hebben we op 2 Lou Reed met Walk on the Wild Side. Walk on the Wild Side.
1: She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
0: Ja, dit is het ook wel, dat is een heel apart wandelen dan, hè. En op nummer 1, You Never Walk Alone. En dan in welke uitvoering dan ook, hè.

0: Ja, You Never Walk Alone staat op dit moment op nummer 1. Maar het is een voorkeurstop 5, kan nog van alles veranderen. Als jij denkt van ja, Gerard van Maasakkers moet op 1 of Johnny Cash. Of je hebt zelf een wandelnummer van je denkt van nou, die hoort erbij. Die moet in die top 5. Laat het ons weten. Maken we dan een hele leuke top 5 van door de uitzending heen. Ja. En dan eindigen we aan het einde van de bierschut met de nummer 1.
1: Ja, en het is nog ruim een uur open. Ja. Dus je kunt nog stemmen.
0: En dan kunnen we ook nog wel een leuke prijs tegenover stellen.
1: Uiteraard.
0: Voor mensen die meedoen. En
1: zeker.
0: Wat is die prijs?
1: Ik zit zomaar even te denken aan...
0: Nou, denk er nog even over na. Ja. We willen graag afsluiten dit blokje met een fragment van Erik Scherder. Nee, dan zeg ik het zelf niet goed. Het is Erik Scherder. Erik Scherder, die kennen we natuurlijk allemaal, hè? Maar dat is toch even belangrijk en het is een mooi fragment over het effect van wandelen. Geniet ervan.
2: Als je gaat wandelen, dan krijg je ontzettend veel prikkels binnen. En dat is heel gunstig voor de activiteit, voor je prefrontale cortex. Dit deel controleert heel veel functies. Bijvoorbeeld remmende functies op je stemming, negatieve stemming, angsten bijvoorbeeld, of tobben. Daar remt dit gedeelte heel goed op. Dus als je gaat wandelen, je activeert dit deel. Hoe beter je weer controle krijgt op die negatieve emoties.

0: ik voel dit soort nummers in mijn buik. Dat voel ik echt een soort, wat je ook wel eens met verliefdheid hebt, een soort, geen kramp, maar ja, ja.
1: Wel vreugdeachtig.
0: Ja, fijn gevoel in mijn buik. Maar als je verliefd bent, dan kun je ook pijn in je buik hebben.
1: Ja, dit is een fijn gevoel.
0: Dit is fijne pijn, zou ik maar zeggen.
1: Oké.
0: Paul McCartney met zijn single Days We Left Behind. En we kunnen trouwens melden dat we hebben nog geen contact gehad hierover met Henk van Steeg. Maar we kunnen misschien morgen wel de nieuwe single primeuren. En dat is samen met Ringo Starr.
1: Zo, hallo.
0: Moet ik even gaan overleggen of dat gaat lukken, maar ik hoop het wel.
1: Dat, morgen al?
0: Morgen al.
1: Hopen dat dat lukt.
0: Dan even over de wandeltop 5, want het is de dag van de wandelmeester. De wandeltop 5, ja, daar wordt enorm veel op gereageerd. Mensen die komen met Gerard van Maasakker met Heeg God ermee moet op 1.
1: Ja.
0: Maar ook allemaal suggesties, hè Wim? Wim. Tim? Ja, dat komt omdat ik net eerder Erik Scherder kwam bij niet uit. Erik Scherder is het.
1: Maar wat mooi wat hij zei, toch?
0: Ja, fantastisch. Ja, maar dat is Erik Scherder.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Goed.
1: Ja, Vivi die zegt, hier komt een wandelende voor de lijst. Dat is de Walking to New Orleans van Fats Domino.
0: Oh,
1: of die in de lijst.
0: Goeie suggestie.
1: Henny zegt Walking on the Moon van The Police. Ik zie hier nog voorbij komen The Walking Brothers. No Regrets.
0: Ja, Vincent die loopt helemaal leeg. Hè? Zie je dat ook?
1: Zie ik het inderdaad.
0: Love and Walk Away van The Church, Walking in Memphis. Paul Garrick, When You Walk to the Moon. Volgens mij kwam hij ook nog met The Walker Brothers, No Regrets. Ja.
1: Gina is een alleenwandelaar. Altijd alleen. Altijd luisterend naar muziek. En zij wil graag always Walk Alone. Die wil ze gewoon op één hebben staan.
0: Oké, nou we moeten het allemaal, ik weet niet hoe we dat gaan noemen. We gaan het allemaal eventjes administreren. En anders komen we straks met de voorlopige top 5
1: weer
0: uit.
1: Ja, zeker.
0: Goed, dan hebben we nog een ingesproken bericht van een wandelaar.
1: Van een wandelmeester.
0: Oh, ja, oké.
1: Van een echte.
0: Nee, dat is hem niet hoor.
1: Oh.
0: Nee.
1: Hier is hij, ja.
2: Goedemiddag. Ik ben Arie de Haan, wandelmeester van de wandelsportvereniging Oostendam.
0: Oh, nou dat is fantastisch.
1: Zo,
0: dat is mooi, want we hadden een paar wandelmeesters gevonden. Maar Arie Haan zitten we daar nu bij.
1: Zeker.
0: Ben jij ook een wandelmeester of denk je dat je een wandelmeester bent? Of zijn er meerdere mensen om je heen die zeggen van nou jij bent een wandelmeester? Spreek het eventjes in. Dan is nu tijd om kennis te maken met een, dat is een wandelaar. Je hebt wandelaars en je hebt wandelaars, maar dit is buitencategorie.
1: Ja, en ook nog eens een wandelmeester.
0: En een wandelmeester. En hij opereert onder de naam Wim Kwant.
3: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Wim Kwant.
4: Hallo, ik ben Wim Kwant. Ik woon in het allermooiste dorp van Nederland, Winsum boven Groningen. En ik ben vanuit de handel nu in de wandel. Begonnen met een rondje dorp. En vanuit daar doorvloeiend is eigenlijk het gekomen wat het nu is. En dat is dagelijks wandelen. En sinds een jaar of 5 doe ik dat met zoveel passie en liefde. En dat probeer ik ook met andere mensen te delen. En om die reden geef ik mijn uren zelf weg om een gezellige wandeling te organiseren met wie dat dan ook leuk vindt. In deze ingewikkelde wereld wordt het allemaal heel simpel. En je bent aangewezen op je rugzak. Je bent aangewezen op jezelf. Je bent aangewezen op de natuur. Op alles wat er zintuigelijk bij je binnenkomt. En geur en zicht. En alles wordt zo intens als je alleen op pad bent. En je krijgt niks meer van de wereld mee. Dus je wordt eigenlijk een soort mini-projectje van jezelf. Wat ertoe leidt...

Dat je een soort gelukzalig moment over je heen krijgt, in mijn geval. Vanuit Winsum ben ik naar Santiago de Compostela gelopen. Dat was een route van mij van 2100 kilometer. Dat was voor mij de meest indrukwekkende wandeltocht die ik heb mogen doen. Door euforie overkomt je dat. Toen ik de Pyreneeën overging, uiteindelijk toen ik daar was, dan had ik het idee dat ik bijna vloog. Nou ja, en je loopt daar met zoveel mensen die dezelfde passie hebben, met prachtige verhalen. En heerlijk om dat te mogen doen. Ja, daar heb ik een schatkist vol van verhalen heb ik daarvan. En of het nou een pastoor uit Italië is, waar ik wel mee gelopen heb, of een Thaise monnik, of het was een Duitse schone. Ik heb ze allemaal naast me gehad en het meest fantastische verhaal ervan mogen horen en mogen delen. Dat gaat eigenlijk vanzelf en iedereen loopt daar niet alleen met een fysieke rugzak, maar ook met een mentale rugzak. Voor mij heel waardevol om zelf weer een beetje terug te vinden wie ik eigenlijk zelf ben, in plaats van de drukke ondernemer die ik altijd geweest ben. En die antwoorden heb ik daar, gekregen. Ja. Ik denk dat ik als persoon veel meer open ben gekomen. Als ondernemer had ik het gevoel dat ik een rol gespeeld heb. Ook veel dat ik harde beslissingen moest nemen. Waar ik ook niet altijd trots op was. En dat zat me soms best wel in de weg. En ik ben nou eigenlijk weer mezelf wie ik was voor mijn ondernemerschap. Je hebt ook de tijd om te reflecteren, met jezelf in gesprek te gaan of met een ander. En dat maakt dat je het er allemaal op een rijtje krijgt, in mijn geval. Heel lang in mijn wandelleven was voor mij een heel mooi nummer van U2. Dat was beeldend voor mij. Dat was I still haven't found what I'm looking for. Nou, het was een soort metafoor dat ik op zoek was naar iets wat ik, wat ik nog niet gevonden had. Ik denk dat ik dat nou inmiddels gevonden heb. Ja, dus ik draai nou niet meer zoveel. Was getekend, Wim Kwant, Winsum.

0: chauffeur even de aandacht voor het volgende.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vijfdimensionale radioreis die niet

0: 1979, The Pointer Sisters met Happiness. En daarvoor You Too met I Still Haven't Found What I'm Looking For. En dat was een plaat aangevraagd door Wim Kwant, onze wandelaar. Wat een mooi portret was dat, hè?
1: Heel mooi, ja. Hoopvol. Ja,
0: en zo mooi dat hij zei dat hij tijdens het wandelen zichzelf heeft teruggevonden. Ja. En daarvoor was dit eigenlijk zijn lijflied, laten we maar zeggen. En hij zegt, ja, nu luister ik het bijna niet meer.
1: Ja,
0: was een grapje natuurlijk ook, maar waarschijnlijk is het ook wel zo. Wat zou je zeggen?
1: Nee, ja, je kunt er lullig over doen, over dat wandelen. Maar het is, als je zo naar zo'n Wim Kwant luistert en naar zo'n Erik Schredder, dan... Ja. Komt toch wel binnen.
0: Ik heb een hond, Annie, dat weet je.
1: Ja.
0: En ik wandel steeds vaker. En heerlijk.
1: Ook je, ja.
0: Ja, het is echt heel fijn. Dan denk ik van, nou, moet ik helemaal wandelen en als het regent. Maar je wordt altijd, voel je je beter.
1: Ja, het ruimt op, ook mentaal gezien.
0: En dat is wat al die wandelmeisters, meesters heet in Duits.
1: Meisters, ja.
0: En dat is ook het mooie van deze Dag van de Wandelmeester. En dat vieren wij dan ook van harte. Eens even kijken, we krijgen ook gewoon appjes binnen nog, hè?
1: Zeker weten.
0: Laten we eens even luisteren.
1: Ja.
0: Wie hebben we als eerste?
1: Ik denk
0: Leo.
1: Leo, ja.
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo stapt in vanaf Zonnig Holten. Weekje vakantie gehad in Italië, Cesena. Nu weer aan het werk in Holten, Heideweg 65. Stap nu in de bus in. Ga lekker even 2 uur genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
0: Waarschijnlijk gewandeld in Italië, in Siena, denk ik, hè, was het. Dan hebben we Harry van der Maat, onze grote vriend. En die wandelt, die denk ik, dat is echt een wandelaar.
1: Dat lijkt me ook wel.
3: Ja, Tim en natuurlijk ook Koen en zeker Stefan. Ik ben al jarenlang meester, want ik loop het ommetje van dokter Scherder al vanaf 17/3/2021 iedere dag tenminste 20 minuten. En ik weet het niet hoe het komt, maar het houdt me redelijk jong. Dus bij deze...
0: Ja, we zijn hem onlangs toch tegen het lijf gelopen.
1: Ja.
0: Nou, die ziet er inderdaad jong uit.
1: Heel goed uit, ja, zeker weten.
0: Nou, nog niet, ik bedoel, de 30 is een beetje overdreven, maar toch in de 50 geef je hem wel. Terwijl hij toch
1: absoluut
0: al in de 70 is. Goed, en dat is dankzij wandelen dus. Er komen heel veel suggesties binnen voor de wandeltop 5. Denk bijvoorbeeld even aan Franco Cabioni, die zegt walk on by, the on a work. Walking Back to Happiness, Dorit, Helen Shapiro.
1: Oh.
0: Er was ook iemand die zei, ja, hier wandel ik heel erg lekker op. Just Walking in the Rain van Johnny Ray.
4: Just walking in the rain.
0: Ja. En heerlijk.
4: Getting soaking wet.
0: Goed, suggestie voor de wandel top 5. Heb je ook suggesties? Laat het even weten via die gratis NPO luisterapp. En ben je op dit moment aan het wandelen? Laat het ook even weten. En door in te spreken via die glasheldere NPO luisterapp.
1: Ja.
0: Mee eens?
1: Ja, en als je een wandelclub hebt.
0: Ja, zeker.
1: Dat mag ook, hè? Dan laat het even weten.
0: Want die zijn we in kaart aan het brengen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel, Tim.
5: De Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.
1: Oh. Uh-oh. Wat moet ik nu doen?

0: Het is net alsof hij het hier in de bus zingt, hè, David McMillan.
1: Door de intercom.
0: David McWilliams, door de intercom. 1967, The Days of Pearly Spencer. En daarvoor, ja, heel veel mensen kwamen ook met suggesties voor de wandeltop top 5. Om ook Shugley Hooper erin te doen. Uit 1950. Nou zeg ik Shugley Hooper. Het is Shugley Hooper, ja, maar mijn vader zei altijd Shugley Hooper.
1: Oh, nou.
0: Zei ik altijd, het is Hooper. En dan zei het later weer Shugley Hooper. Maar goed, Shugley Hooper was natuurlijk geweldig. 1995, de wandelclub. Wat hebben we nog meer, Tim?
1: Nou, we hebben nog een aantal wandelclubs binnengekregen. Ja. Joke die zegt wandelclub Voetje voor Voetje uit Zuidoost.
0: Die schrijf ik op, hè?
1: Ja, heb jij die al?
0: Ja.
1: Voetje voor Voetje,
0: ja.
1: Zuidoost.
0: Ja.
1: Jack zegt, jullie vergeten de mooiste wandelvereniging van De Peel. Dat is wandelvereniging LGD Deurne.
0: Ja.
1: Nop Brieks heeft de wandelclub Der Einzelganger. 1 lid. Geen zin in geklets tijdens het wandelen. Ik ga voor bomen en vogels. En ik ben net terug vanuit een wandelvakantie Griekenland.
0: Dat is leuk. Want ik heb hier, want er komen heel veel muzikale suggesties natuurlijk voor die top 5 binnen. Zelfs iemand die denkt dat wij een top 50 gaan maken.
1: Ja. Nou.
0: Lekker wandelen, top 50. Of nou, de Erik Scherder, wandel top 50. Ik denk dat hij dat wel zou willen presenteren.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, hij kwam met een volgende suggestie voor de lijst. En dat is Walking by Myself van Gary Moore. Walking.

0: Maar ja, ook natuurlijk kun je je afvragen of je wel dat moet gaan draaien als je aan het wandelen bent. Want je wil natuurlijk gewoon de muziek om je heen horen, de vogels, de wind.
1: De muziek van de omgeving, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nog een suggestie voor de wandeltop 5?
1: Die kwam net binnen van Louis van de Ploeg. En die zegt, papi, loop toch niet zo snel. Van Herman van

0: zo'n verdrietig nummer ook een beetje. Ja, helemaal van Keken. Ja, als jij het wil, laat het weten. Als je ook helemaal van Keken graag in die top 5 wil horen. Geef ons even een seintje via die glasheldere NPO Radio 5 app. Dan heb ik hier staan Thank God I'm a Country Boy in de live uitvoering van John Denver. Dat is, heeft niets met de wandel top 5 te maken.
1: Nee. Maar misschien kan toch nog.
0: Tuurlijk, het kan ook jouw favoriete wandelnummer zijn. Het hoeft niet specifiek wandelen te gaan. Nee. Het kan ook wel eens zijn. Hè?
1: Misschien loop je nu ergens en het neemt, kan ineens bezit van je nemen.
0: Ja, laten we gaan luisteren. Oh, hier komt Walk on the Wild Side van Lou Reed komt nu ook weer binnen.
1: Oh, oké. Okay. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to ride, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the

0: Davy, hè, Wim?
1: Ja, Tim? Inderdaad, ja. Wim? Kim?
0: Nee, ik zei Wim, maar ik bedoelde Tim.
1: Zo, hé.
0: Ach.
1: Dat is Ewout al.
0: Dat is Ewout. Hoe laat is het?
1: Het is bijna 3 uur.
0: Oh.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Exact 3 uur, we gaan zo meteen weer rijden en wandelen met de Magical Mystery Tour. In check op kosten van de reisleiding kan nog steeds, waar dan ook ter wereld, via die glasheldere NPO-luisterapp. Ja, daar kan je ook iets inspreken. Dat is wat mooi, hè, Tim?
1: Zeker.
0: Je hebt dat ook wel eens gedaan op je vakantieadres, dat je iets insprak. Hoe is dat eigenlijk?
1: Dat is best wel spannend, want je laat de knop los en het is weg. En het is uit je handen, maar het is ook bevrijdend en louterend.
0: Dank je wel. Nu eerst het laatste nieuws met niemand minder dan Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Stefan. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader was nergens meer te bekennen. Mogelijk is hij verdwenen direct nadat hij de 2 had opgesloten.

0: Vanochtend rond 9 uur kreeg de Duitse politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. En lang was onduidelijk om hoeveel mensen het ging. Het kabinet wil snel een aantal maatregelen invoeren om het asielbeleid aan te scherpen. Minister Van den Brink van Asiel wil bestaande wetten zo aanpassen dat asielzoekers die het strafbaars hebben gedaan sneller als ongewenst worden aangemerkt. En wie vervolgens niet vertrekt, kan een jaar in de gevangenis belanden. Van den Brink wil snel met scherpere maatregelen komen nadat een half maand geleden de asielplannen van oud-minister Faber werden weggestemd door de Eerste Kamer. De computerinbraak in de studie-app Canvas heeft grote gevolgen voor studenten. Met de app kunnen studenten lesmateriaal bekijken en opdrachten inleveren. Maar gisteren werd Canvas voor de tweede keer in de week tijd gehackt. Om verdere schade te voorkomen hebben universiteiten het systeem nu uitgeschakeld. En dat maakt studeren een stuk ingewikkelder.
1: Ik hoop wel echt voor zondag, want we hebben zondag een deadline.
2: Oh, klopt.
1: Voor wat? We moeten een verslag schrijven, want wij zitten in psychologie, dus we moeten een verslag schrijven. Moet zondag worden ingeleverd, maar als Canvas niet doet, dan kunnen we niet inleveren.
0: De hackersbende Shiny Hunters zegt gegevens van miljoenen studenten en medewerkers te hebben gestolen en eist nu geld. En die groep zat ook achter de hack bij Odido. Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
3: Dat betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is die juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
0: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig bij 16 tot 20 graden. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking en maximaal 22 graden.
4: Dankjewel Ewa, tot zometeen bij de weekendborrel.
0: Ja, tot straks inderdaad.
4: Tot straks.
5: De Magical Mystery Tour. Steven

0: Ik vind het zoveel mooi van David Bowie. Dit natuurlijk ook, This Is Not America, David Bowie samen met de Pat Metheny Group uit 1985. Ik denk dat je makkelijk een David Bowie top 40 zou kunnen uitzenden. Oh. Want hij heeft zoveel verschillende dingen gemaakt.
1: Ja.
0: Vanaf de jaren 60 tot aan eind 90.
1: Top 50 en daarna ook nog.
0: Hè? Ja. Top 50 zou nog kunnen. Ja, maar zou dat mogen, weet je? Wie moet je daar toestemming voor vragen?
1: Ja, dat moet echt
0: ook vanuit luisteraars komen. Hè?
1: Ja.
0: Als er nou heel veel mensen zijn die zeggen... ja, moet je doen. Je krijgt dan appjes, dan kun je het laten zien aan Patrick.
1: Ja.
0: En dan zeg je, Pat, moet je eens kijken.
1: Dat is eigenlijk handtekeningen in de politiek, zo werkt dat. Want anders is het vechten tegen de bierkaai.
0: Wat?
1: Anders is het vechten tegen de bierkaai.
0: Anders is het vechten tegen de bierkaai.
1: Nee, het is ook, ja.
0: En dat wil je niet, hoor, tegen de bierkaai. Dat is niet makkelijk. Goed, zullen we eens gaan starten? Vanuit de welkom terug, lieve mensen, bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Dat is een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En lieve reizigers hier in de bus, nog steeds aanwezig de immer goedlachse, markante buschauffeur. De man met diverse diploma's, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, je hoorde de laatste stem, tour operator, geluksanimator. En ja, hij opereert onder de naam Tim Dame. Ja, zoon natuurlijk van Jo Dame, laten we dat niet vergeten. Ja. Tim, wat wil je zeggen?
1: Nou, ik wilde even stilstaan met het feit dat we een audio-appje binnenkregen van Dirk zojuist. Ja. Tijdens het nieuws van Ewout.
0: Ja.
1: Dus die wilde ik even laten horen. Als
0: ja, achtergrondmuziekje wat zachter.
1: Ja, dat laat me maar doen, ja.
3: Ik nu ergens en het neemt... Hoi, mannen van de Magical Mystery Tour. Ik sta dus al heel de dag hout te versnipperen in het bos. En die machine, die loopt als een zonnetje. Denk, misschien past dat ook nog wel in deze middag.
0: Ja, dit is toch om in te lijsten, zoiets. Deze gaan we straks nog een keertje uitzenden. Het zou helemaal mooi zijn, Dirk, als je even dat zonnetje kunt laten horen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Even in praktijk brengen wat je aan het doen bent. Ja. Zeker.
0: Misschien denk je van, we hebben ze nou weer een thema-uitzending. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje zo. Het gaat over wandelen. Nou, wandelen is niks mis mee.
1: Nee, het is zelfs heel goed voor je.
0: Ja, heel goed voor je. En we hebben een wandeltop 5. We hebben natuurlijk, dat is allemaal in het kader van de dag van de wandelmeester. Er wordt weinig aandacht aan besteed, vind ik.
1: Nauwelijks, nergens. Nee.
0: Villa BVD, kijken we wel, hoor je dat wel eens?
1: Welke, wat bedoel je?
0: Villa BVD.
1: Dit is Villa op,
4: de Magical Mystery Tour.
0: Nou ja, laat het maar. Ja.

0: reizigers. Hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Ja, door weer en wind te trotseren, hoor je sterker van.

0: En Mick Jagger die liep blootvoets, hoor je dat? I'm walking barefoot.
1: Ja. Ja.
0: Vond ik altijd zo leuk op zo'n nummer, dat op het einde dat ze gaan praten. Vind ik sowieso leuk met nummers wat eindigt met praten.
1: Ja.
0: Heb je altijd dingetjes waar je dan op zit te wachten?
1: Ja.
0: Heb jij dat ook?
1: Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee.
0: Nee.
1: Maar misschien vanaf nu wel, ja.
0: En daarvoor hoorde je de Crystals met de Duran Run.
1: Ja. Oh,
0: god. Is het zo'n een hele... Luister even. Ach.
1: Ja.
0: Weet je wat dit is?
1: Ja.
0: Ja, dat eventjes. Dan moet je dit er eventjes bij horen. Wacht even hoor. Dit geluid hoor je. Ja.

0: Ja.
1: En dat komt hier vandaan.
2: Nee.
1: Waar komt hier vandaan?
3: Nee. En het neemt... Hoi, mannen van de Magic Mystery Tour. Ik sta dus al heel de dag hout te versnipperen in het bos. En die machine, die loopt als een zonnetje. Kijk, misschien past dat ook nog wel in deze middag.
1: Ja, ik vond dit zo mooi. En had ik gevraagd, laat het even horen en dan krijgen we dit terug. Laten we dit even met z'n allen beluisteren.
4: Oh.
1: Is dit even...
4: Oeh.
1: Is het klaar?
4: Ik vind het mooiste als er echt een blok doorheen gaat.
1: Wil je dragen, dit is maar een kleine opname, hè?
4: Ja.
1: Want hij zet natuurlijk nu wel zijn telefoon uit, neem ik aan. Vlad?
4: Nu gaat het zonnetje uit.
0: Dat was dus even een beetje lastig om en de app te bedienen, ja, en op te nemen en dan misschien te bedienen. Maar het loopt nog steeds als een zonnetje. Fijne middag.
4: Oh, wat fijn.
1: Ja, dit soort mensen, daar worden wij gelukkig van in de bus. Reiziger Dirk. We zullen hem niet snel vergeten. Hartstikke mooi, Dirk. En blijf ons dingen sturen. Ook moet je elke dag dit doen, dan willen we het elke dag wel horen, liefst. Nogmaals, van harte welkom. Je reist met de Magic Mystery Tour hier op deze schitterende zender, NPO Radio 5. En dit is een busreis geheel op jouw golflengte. Tim Dame, eens even kijken. Wij hebben van alles binnengekregen weer, hè?
4: Ja, we hebben Hans, die zegt, ik sta me net te scheren toen ik de thema-uitzending hoorde, wandelen. Nou, mijn motto is, alles wat je kan fietsen, moet je zeker niet lopen. Prettige uitzending. Hans.
1: Dat is leuk.
4: Ja. Niels komt nog door met zijn wandelclub, dat is WWAWWW. Wij wandelen...
1: Nee, laat maar.
4: Ja, wij wandelen.
1: Wij wandelen.
4: Ja.
1: Dan hebben wij, Tim, en dat moet je even duiden, want jij hebt iets binnengekregen over de wandeldate.nl. Dat is een speciale wandelclub voor singles.
4: Ja, dat is wandeldate.nl inderdaad. Dat is voor singles. En Nederland en België, het is echt een enorm succes. Want dankzij die site vonden al meer dan 2000 leden hun partner.
1: Ja.
4: En daarnaast zijn er al 145 succesverhalen gedeeld door koppels die elkaar dankzij een wandeling leren kennen tijdens die date.
1: En volgens mij vertelde jij mij ook dat er ook diverse wandelbaby's zijn geboren.
4: Zeker. Ja, ook een aantal.
1: En nou is er iemand die zit daar natuurlijk achter. En dat is een oprichter en een beheerder van dewandeldate.nl. Dat is Irene den Oude. En daar hebben wij het nummer van.
4: Ja, dat hebben we.
1: Dan kunnen we even... Hallo Irene.
5: Hallo, ja, ik ben er.
1: Ja, Irene, klopt dit succesverhaal?
5: Ja, nee, alles wat je verteld hebt tot nu toe klopt helemaal. Ja. Dus,
1: Wat wil je daar nog aan toevoegen?
5: Ja, nou, ik verwacht natuurlijk allerlei scherpe vragen van jou. Maar ja, het is een datingsite voor wandelaars waar mensen één op één met elkaar kunnen afspreken. En je kan ook meedoen aan groepswandelingen.
1: Ja.
5: Dus ik doe niet heel veel aan promotie, maar mensen weten de site best goed te vinden. En er zijn iets van 6000 mensen lid. En zo gemiddeld 2 keer per week, zeg maar, ontstaat er een nieuw koppel. Dus het is succesvol.
1: En ja. hoe denk je dat dat komt?
5: Nou, ik denk dat het komt omdat het een hele goede niche dating site is. Er zijn natuurlijk heel veel dating sites. Maar dit is de enige site die zich speciaal richt op wandelaars. En ook wat uitgebreider, dus wandelen, fietsen, outdoor sporten en natuur.
1: Ja.
5: En juist de mensen die heel graag wandelen en van natuur houden, hebben het liefst een partner die dat ook heeft.
1: Ja.
5: Want dan kan je lekker gezellig samen wandelen. Het is sowieso een bepaald slag mensen, zeg maar, een bepaald type mensen. En het blijkt gewoon voor deze een hele goede niche te zijn. Ja. En
1: het lijkt me ook echt, want wandelen is natuurlijk sowieso fijn. Stel voor dat je met iemand aan het wandelen bent, denk je van, ja, het wordt hem niet, of in ieder geval, maar het is wel een lekkere wandeling. En we hebben wel een aantal mooie vogels gezien. En daarna neem je afscheid en wij zijn wat mij betreft uitgewandeld.
4: Win-win.
1: Ja.
5: Ja, nee, dat is precies. Dat is wat mensen ook altijd teruggeven. Dat het sowieso heel fijn is om een mooie wandeling te maken. En ja, soms zien ze elkaar daarna nooit meer. Maar vaak worden de mensen ook wandelvrienden, zeg maar. Dus geen partner voor de liefde, maar toch wel dat ze vrienden blijven.
1: Heb jij een partner of een wandelpartner?
5: Ik heb.
1: Ja.
5: Ik ben zelf best wel lang single geweest. En eigenlijk heb ik dit ook bedacht na mijn scheiding. Dat ik dacht van ja, wat vind ik zelf nou belangrijk? En ik kwam uit op wandelen en natuur. Ik was op zoek naar ander werk. En toen heb ik deze site verzonnen en opgericht.
1: Ja.
5: Maar ik heb nooit gezocht op mijn eigen site. Dat vond ik gewoon niet professioneel. Nee, en ik wilde niet dat zakelijk en privé door elkaar gingen lopen. Maar op een andere datingsite, die ik lekker niet bij naam ga noemen. Nee, nu niet meer. Maar, ja. Nee, maar daar heb ik vorig jaar mijn vriend gevonden. Die ook heel erg van wandelen houdt.
1: Okay. Irene, ik heb nog een scherpe vraag voor je.
5: Ja, vertel.
1: Morgen.
5: Ja?
1: Dan is
5: ja, morgen is...
1: Morgen is 9 mei 2026.
5: Ja.
1: En dan?
4: Dat is toch geen vraag?
1: Nee, nee inderdaad. Ja. En dan komt mijn vraag. Oh. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren in Den Bosch?
5: Oh ja. Nou, morgen is inderdaad een van de groepswandelingen. Morgen is het dan voor singles van 46 tot en met 60 jaar.
1: Ja.
5: En iedere keer, zeg maar iedere maand, is er een groepswandeling steeds in een andere provincie en steeds voor een andere leeftijdsgroep. En dat is ook wat de mensen er heel fijn aan vinden. Dat zijn natuurlijk allemaal singles en die lopen het liefst met leeftijdsgenoten. En
1: ik
5: zorg ook altijd dat er evenveel mannen als vrouwen zijn. Dus zeg maar max 10 mannen, max 10 vrouwen.
1: Dus het is al vol?
5: Die vanmorgen is wel... volgens mij zijn er nog twee plekjes. Maar,
1: voor een man of een man en vrouw zoek je nog?
5: Ja, vanmorgen... Ik heb eerlijk gezegd de rest van de dag niet meer gekeken. Maar vanmorgen was er nog één voor een man en één voor een vrouw.
1: Ja, twee vrouwen gaan natuurlijk ook, hè? Twee mannen.
5: Ja, nee, maar... zeg maar, de plekjes die er nu nog zijn... dat is één voor een man en één voor een vrouw. Maar we hebben ook wandelingen voor alleen maar vrouwen die op vrouwen vallen... en mannen die op mannen vallen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat daar minder belangstelling voor is tot nu toe.
1: Dus ja, dat kan je. Maar als je het helemaal hebt gezegd, dat gaat het balletje rollen, hè? Dus,
5: ja, je weet.
1: Irene, heel erg bedankt.
5: Ja.
1: Tim, wil jij nog een laatste vraag zeggen of vragen of afscheid nemen?
4: Ik ga afscheid nemen. Of ga jij vandaag nog wandelen?
5: Jazeker. Ik ben nu in Schotland. Ik ga waarschijnlijk wandelen. Ja, ik ga sowieso morgen wandelen, want we zitten nu bij de Ben Nevis, de hoogste berg. En 1400 meter is die ongeveer.
4: Hoe heet die
5: berg? Ben Nevis.
4: Oh, Ben Nevis. Daar nooit van gehoord. Nee.
5: Ja, Nevis.
1: Heerlijk, dus we bellen nu met Schotland. Ik ga je bedankt dat we even mochten bellen met je.
4: Ja.
5: Ja. En, jullie ook bedankt.
1: Neem je afscheid?
4: Ja, bedankt Irene.
5: Ja,
4: okay.
5: Jullie ook bedankt. Heel leuk.
1: Ja.
5: En succes met het programma.
1: Oké, dag.
5: Dag.
1: Doei doei. Hang jij op of hang ik op?
5: Ik voel me af of ik nog jullie collega krijg. Maar zal ik ophangen?
1: Ik kan je even aan de buschauffeur geven.
5: Ja.
1: Ja, krijg je de buschauffeur.
4: Doei.
5: Oké, dag.
6: De schijf van NPO Radio 5. One side of me is warm and quiet.

0: Mijn naam is Pierre Terburg en ik werk al 5,5 jaar bij de RET als zelfstandig metrobestuurder. Ja, en daar wou ik het dan voorlopig even bij laten.
1: Karin van Viersen uit Zoetermeer. Ik wandel en zing graag.

0: Naam van de site, Tim?
1: Wie vraagt dat?
0: Bianca.
1: Oh, Bianca. Wandeldate.
0: Wat?
1: Dewandeldate.nl.
0: Dewandeldate.nl.
1: Van Irene bedoel je?
0: Ja, van Irene.
1: Ja.
0: Die nu in Schotland zit op
1: die
0: berg.
1: Ja, die ja.
0: En dat gaat dan morgen is en er zijn er nog twee plekken voor een man en een vrouw.
1: Ja, in Den Bosch.
0: Ja, nou het zou leuk zijn als die twee zich aanmelden via de bus. Dat zou ook leuk zijn, hè?
1: Zeker weten.
0: Nou, dan hebben wij nog staan op deze geweldig leuke dag natuurlijk. De dag van de wandelmeester. De wandeltop 5, dat ben je van ons gewend. En we hadden een wandeltop 5 aan het begin van de uitzending. Daar is al wat verandering in gekomen.
1: Ja, want het is een levend organisme wat dat betreft. Ja, er komt heel veel binnen en er is een voorlopige top 5 nu.
0: Nou, wil jij die even doornemen?
1: Ja, op 5. Loop door van Ramses Shaffi.
0: Nou, daar kunnen we even een stukje van laten horen.
1: Oké. Loop door.

0: in een doodgewone zaak.
1: Ja, loop door van Ramses Shaffy staat op 5.
2: You Never Walk Alone, in welke uitvoering dan ook. Net nog op 2, nu op 4. Daarna op 3, Walking By Myself van Gary Moore. Op 2, Walk on the Wild Side van Lou Reed. En op 1 staat nu

0: op dit moment Gerard van Maasakkers met Hey, hey ga er mee!
1: Ja, en er kan nog van alles veranderen. Als jij zegt van nou, kom eens door met een nummer die je nog niet kent, zet die nou in die top 5. Of dat je zegt van ja, Lou Reed, Walk on the Wild Side, wat is dat mooi gekozen. Dus er komen veel mensen op binnen. Op 2, kan ook naar 1. Nou, het kan allemaal veranderen, ja, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
0: Maar ben er wel snel bij. Want
1: wat zeg je?
0: Nou, het gaat wel een keer dicht, hè, zometeen. Dus ja, ben er snel bij als je iets wil veranderen.
1: Dan nog eens even kijken op de app wat er bij jou allemaal binnenkomt nog.
0: Harry, die stuurt, dit is een verzameling wandelmedailles van mijn vader met een foto erbij. Hij liep op zijn 85ste nog de Vierdaagse. Mijn vader was een wereldwandelaar. Bezocht 10 landen over de hele wereld om te wandelen. En hij heeft geregistreerd alleen al, hè, 45.000 kilometer gewandeld.
1: Ja.
0: De vader van Harry.
1: Durf jij ook Jacques Leitens even aan?
2: Die zie ik niet binnenkomen.
1: Ja, dat zijn, die heeft een, die is van de bijna haiku's.
0: Oh, Jacques, ja. Ja. Even kijken, zegt 2 wandelmuziek bijna haiku's. De eerste bevat Achterhoeks dialect. Dat durf ik niet aan. Ja, dat moet ik echt niet doen.
1: Nee.
0: Dat moet ik niet doen. Die andere...
1: Dat is die sportwandelaar.
0: De sportwandelaar, ja. Sportwandelaar vraagt zich af... Loop ik in Bunnik of Bunnik in loop ik?
1: Die is ook goed, zeg. Ja. En dat heeft hij, die heeft hij overigens niet van zichzelf. Hij zegt, dat heb ik te danken aan mijn medezangers bij het Etens Mannenkoor. Die goed zijn in Achterhoeks dialect en van wandelhouden. Goed uit Doetinchem, Sjaak Leitens, onze bijna haiku-man. Ja,
0: Marianne zegt nog, wandelen is luchten van de ziel. Toch even meenemen dan.
1: Nou, wil je dat nog een keer zeggen dan?
0: Ja, Marianne die zegt, wandelen is luchten van de ziel.
1: Wandelen is

0: 2021. Als ik hier weer zie, Thomas Agda was dat, Paul de Munnik, Maan en Typhoon.
1: Zo.
0: Dat is een mooi bondgezelschap, hè? Goed, lieve mensen. Het is nu, op dit moment is het 39 minuten over drie. Zometeen natuurlijk de weekendborrel. Daar aanwezig Ewout natuurlijk, Ewout de Jong, de nieuwslezer.
1: Ja, we hebben het allemaal mee.
0: We hebben Bart, de producer. We hebben Jan Paparazzi, we hebben Corné Klein. Even over wandelen gesproken, over wandelmeister. Wie van de twee of wie van de drie eigenlijk vind jij echt een typische wandelaar?
1: Ja, dan ga ik toch voor Corné, denk
0: ik. Ik ook. Ik had ook al gezegd dat er, hij is volgens mij ook een wandelaar in zijn eentje.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, hij is naar Canarische eilanden geweest.
1: Ach, dat is waar ook, ja.
0: Dus waarschijnlijk, ik denk ook. Bart
1: de rest
0: niet,
1: van het team Bart, absoluut niet.
0: Jan Paparazzi, nee. Ook denk ik niet. Nee. Geen echte wandelaar. Maar je weet het niet.
1: Alles met de auto, denk ik.
0: Hoewel, die rent wel, Jan Paparazzi.
1: Maar dat is geen wandel, hè?
0: Nee, maar goed, en dan kan je ook wel wandelen tussendoor. Ja. Jan Paparazzi trouwens, als we daar toch over hebben, voordat jij begint met je vraag. Die is binnenkort jarig.
1: Donderdag, begreep ik.
0: Donderdag, dan gaan we ze even groot aanpakken.
1: Zeker, ja.
0: Goed, Tim, ben jij klaar voor je vraag, je doorgeefvraag?
1: Ja.

0: heb het ook bedacht, die doorgeefvraag. Omdat jij bang bent voor bekende mensen die te gast zijn bij de weekendbouw.
1: Behoorlijk, ja.
0: Ja, dacht je van, dat is een hele leuke manier om een vraag te stellen. Terwijl je het fysiek niet hoeft te doen, want de vraag wordt zo meteen uitgezonden.
1: Ja, dat is heel fijn.
0: En het is niet de eerste beste, hè?
1: Nee,
0: het is... Zometeen komt.
1: Heb jij het al gezegd?
0: Nee, ik nog niet. Nee. Jij moet het nu zeggen.
1: Het is Gordon en Replay.
0: Ja, dat is van, dit is wel eventjes buiten categorie.
1: Zeker weten.
0: Vraag klaar?
1: Ja hoor, ik ga beginnen. Beste Gordon, beste Replay, na 25 goudgemalen jaren hebben jullie een nieuwe single uitgebracht. Ik las dat jullie vriendschap hetzelfde is gebleven. Nog steeds lachen, gieren en brullen jullie samen. Maar laten we elkaar geen mietje noemen. 25 jaar, dat is ook niet niks. En daarom is de doorgeefvraag: wie is er in al die jaren het meest veranderd en hoe? En dan heb ik het niet over de fysieke, maar over het innerlijke. Het innerlijke, ja.
0: Antwoord op die vraag hoor je zo ergens rond 4 en 5.
1: Ja.
0: Maar durf jij bijvoorbeeld Gordon, durf jij daarmee op de foto?
1: Absoluut niet. Nee.
0: Ik ook niet.

0: Dat was maar er één, hoor. Lulu Kennedy, volgens mij, te zijn. En wat een stem, hè?
1: Zo, absoluut.
0: Dat zou je wandelpartner zijn, zeg.
1: Nou,
0: hoor. Wat een tempo ook, hè?
1: Ja, nee.
0: Heerlijk tempo. Lulu en de Lovers waren dat een...

kader van de Dag van de Wandelmeister. En onze computer, we hebben een heel mooi apparaatje. En dat, die gaat nu door alle mensen die hebben meegedaan aan de Wandeltop 5. Gaat hij doorheen en gaat uit zichzelf iemand bellen. En die heeft dan ook gewonnen. Kan even duwen.

0: Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Thea Vogels uit Nina.
2: Ja!
1: Ja,
2: Thea! Ja, je hoort het al aan de muziek, hè?
1: Ja, hoor.
0: Thea, dit is de uiter. Je hebt sowieso gewonnen.
1: Dat vind ik leuk.
0: Maar jij mag ook bekendmaken welke er is geëindigd op nummer 1 voor de wandelvierdaagse. Zometeen,
1: ja.
0: Wacht eventjes.
1: Oh, ja, ik zal even wachten.
0: Wacht eventjes, ja?
2: Ja, wil je zeggen? In de spanning opbouwen, dus dat je zegt op 5, op 4, op 3. En dan ja.
0: Oké.
1: Okay. 2.
0: Oké, okay. Ja. En dan doe jij 1, hè, Thea?
2: Ja, doe jij 1.
1: Ja.
2: Dus als hij 2 heeft gezegd, dan kom, en dan
1: ja,
2: zeg jij...
1: Ja, dan komt 1, dat
2: op,
1: snap ik.
2: Op 1? Ja. Ja, nee, maar dat het even goed is. En dan zeg jij op 1, en dan kom jij. Ja.
0: Oké, okay, op nummer 5 in de wandel top 5 staat Loop Door van Ramse Shaffi. Op 4, You Never Walk Alone, in welke uitvoering dan ook. Op 3, I Walk the Line van Johnny Cash. Op nummer 2, Lou Reed, oh wauw, Walk on the Wild Side. En op nummer 1, Thea Vogels.
1: Ja, daar staat hij, onze eigen Gerard van Maasakkers met Hey God mee.
2: Ja! Gefeliciteerd, Thea, wat heb je gewonnen?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee. Dus vertel het eens.
0: Thea, jij wint een balpen, een bordspel of 2 kaartjes voor de actietriller Normal. Mag jij kiezen?
1: Welke film?
2: Ja, voor een balspel.
0: Balspel? Nee.
1: Balpen of een balspel?
0: Normal. Dat is een, dat is een actietriller.
1: Oh, nee.
0: Heb je
1: ik heb zelf actie genoeg. Nee, we hebben zelf actie genoeg.
0: Balpen of een bordspel?
2: Ik moet nu wel horen, want ik ga het zo zingen.
1: Doe maar een bordspel.
0: Een bordspel? Remember the music. Kom naar jou toe.
1: Dankjewel.
2: Dan gaan wij luisteren naar Heer Gordon mee. Gerard van Maasakkers met zijn vaste mannen. Met onder andere Frank Lammers en Guus Meeuwis.
1: Oké, dankjewel. Fijn.

0: elke zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Dit zou toch wat zijn op moederdag. Martin zoekt zijn onbekende moeder die hem heeft afgestaan. Martha Martens woonde in het jaar 1971 in de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. En in die zomer beviel Martha Martens waarschijnlijk in een Haag ziekenhuis.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot

0: gezondheid. Moet ik even denken aan Irene van de dating site. Ja. De
1: Irene wandel, van Oud.
0: Ja, wandeldating site. Nog even de naam noemen van de wandeldate site.
1: Ja, dewandeldate.nl.
0: Ja. En die belde vanaf een prachtige berg in Schotland.
1: Ja.
0: En volgens mij woont zij, dus Kate Bush woont ook in Schotland, dacht ik hoor.
1: Wow.
0: Althans, dat zou heel leuk zijn voor het verhaal. Goed, Tim, ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Zeker. Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. Namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen.
0: Dankjewel.
1: Buschauffeur Cor Snijder. En mijzelf, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, dames en heren, lieve reizigers. Dit is de eindbestemming en voor morgen ook de plek van vertrek. Als het leven zelf eigenlijk. En zometeen de weekendborrel met de radiomagneet Cor Nijklijn. En natuurlijk de enige echte Jan Paparazzi. Yeah! En dan ontvangen ze de complete replay. Yeah! En dan in het midden staat Gordon. Yeah! Wat een middag wordt dat zeg. En we hebben ook nog Ewout de Jong. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2:02 op deze betoverende zender NPO Radio 5.
1: Zo.
0: Tot morgen, Tim.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen, Cor. Dat is buschauffeur.
1: Cor.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: Bij mij woont zij, dus Kate Bush woont ook in Schotland, dacht ik hoor.
1: Nou.
0: Althans, dat zou heel leuk zijn voor het verhaal. Goed, Tim, ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Zeker. Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. Namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen.
0: Dankjewel.
1: Buschauffeur Cor Snijder. En mijzelf, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, dames en heren, lieve reizigers. Dit is de eindbestemming en voor morgen ook de plek van vertrek. Als het leven zelf eigenlijk. En zometeen de weekendborrel met de radiomagneet Cor Nijderlein. En natuurlijk de enige echte Jan Paparazzi. Yeah! En dan ontvangen ze de complete replay. En dan in het midden staat Gordon. Wat een middag wordt dat zeg. En we hebben ook nog Ewout de Jong. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2:02 op deze betoverende zender NPO Radio 5.
1: Zo.
0: Tot morgen, Tim.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen, Cor. Is de buschauffeur.
1: Cor.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ah, ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hoi, weg man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is precies 4:00, Radio 5 NOS Journaal met Ewout. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Corné. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Het schip waar het Hanta-virus op is uitgebroken komt zondag aan bij de Canarische eilanden. Ongeveer 150 mensen die nog aan boord zijn worden vervolgens naar hun thuisland gevlogen. Minister Berendsen zegt dat er drukplannen voor worden gemaakt.
16: Nou, er is nu al medische hulp op het schip aanwezig. Dat betekent dat er een beter beeld gevormd kan worden van de risico's op het schip. Eventueel mensen met symptomen, et cetera. Dat wordt nu in beeld gebracht. Vervolgens in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie wordt de hele operatie opgezet. Maar de specifieke details daarvan, op het moment dat die helemaal helder zijn, gaan we dat eerst delen met de passagiers zelf en de naasten van de passagiers voordat we dat openlijk doen.
15: Het is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd bij een bank in de Duitse plaats Sinzig. Vanochtend kreeg de politie een melding dat er een gijzeling aan de gang was. En een uur geleden vielen agenten het bankgebouw binnen en vonden daar twee mensen die waren opgesloten. De dader of daders zijn niet meer gevonden. Mogelijk zijn ze al eerder vertrokken. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn drie verdiepingen verwoest. Het zijn ruimtes met onder meer noodaggregaten. Het duurde lang voordat...

0: dat het vuur onder controle was, omdat de brandweer niet naar binnen kon. In het datacentrum staan de servers van bedrijven, instellingen en gemeenten. Die servers bleven heel, maar de stroom viel uit, waardoor de systemen toch plat gingen. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden daar last van. En paus Leo XIV is vandaag precies 1 jaar paus. Het eerste jaar begon rustig voor de paus, maar dat veranderde een maand geleden, zegt correspondent Andrea Vrede.
1: Maar hij is opeens in de, laten we maar zeggen, mainstream media, de grote niet-katholieke media in de hele wereld, op de radar gekomen toen rond Pasen president Trump het nodig vond om hem persoonlijk aan te vallen. Aantijgingen, beschuldigingen, ja, eigenlijk zelfs ronduit scheldpartijen. En dat was toch wel heel uitzonderlijk. Leo, de paus, reageerde daar buitengewoon rustig en beheerst op. En dat zette hem opeens op de kaart.
0: En paus Leo viert zijn 1-jarig jubileum niet in Rome, maar in Pompeji. Dat is voor katholieken ook een bedevaartsoord. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen 16 en 20 graden. Morgen begint zonnig, later wat wolken, maar het wordt wel iets warmer. Maximaal 22 graden.
2: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: 4-6. Alleen maar Nederlandse producties. En hij is volop aan het toeren. Vanavond staat hij in een uitverkochte schouwburg. Dat is in Middelburg. En later nog shows van Frank Boeien in Deventer, Groningen, Utrecht en Tilburg. Jan Wallo, ook jij goedemiddag.
1: Ja, Cornelis, wil jij je even voorstellen aan de luisteraars van deze zender? Want je was er een paar weken, lag je ervan af, hè?
0: Kom maar door met die beledigingen over mijn vakantie.
1: Jij lag op het strand van Lanzarote.
0: Ja, Lanzarote, het was heerlijk.
1: Ja, het was heerlijk, ja.
0: Twee weken even zon. Wat heb ik gedaan? Ik heb in de zon gelegen, ik heb gegeten, ik heb gedronken en geslapen.
1: Ja, en gesport, hè, iedere ochtend.
0: En gesport.
1: Iedere ochtend.
0: Ja, niemand gelooft me, als ze mijn lichaam zien tenminste. Dan, maar het is wel zo, om 6:30 ging de wekker. Dan ging ik om 7:00 sporten.
1: Was jij in de gym te vinden?
0: Was ik in de gym te vinden. Tot 8:00 en dan lekker douchen en ontbijten. Heerlijk.
1: En dan begint de vakantiedag. Ja, ja, lekker.
0: Ik moet wel zeggen, het was onder dwang. Ja. Het was onder dwang. Ik zei elke dag van, nee, ik ga niet mee. Ik blijf er even liggen. Ja. Ik wil even uitslapen, maar het was onder dwang. Jan, het is een, het klinkt een beetje cliché, maar het is een bomvolle show.
1: Nou, inderdaad, we hebben heel veel gasten vanmiddag. 4 gasten namelijk.
0: Oh jee, ja, die hebben we uitgenodigd.
1: We hebben de boys van Replay uitgenodigd. Mark Darkriet met zijn beste vrienden. En we hebben Gordon in de house, want ze hebben namelijk een plaat gemaakt.
0: Ja. Oh, dat wordt heel gezellig. De vrijdagmiddag weekend borrel met Jan Paparazzi, Corné Klein, Bart de Protégé, Replay en Gordon.

0: Ik heb gelijk geprobeerd om Gordon aan de bitterballen te krijgen. Is niet gelukt, zeg
1: nee.
0: ik eerlijk.
1: Nee, ik moet je wel eens zeggen, die kaas ziet er heel lekker uit. Maar ja? Nee, doet me een beetje denken aan mijn ex. Maar...
0: Zet het even mee. 11 kilo in de min. Gigantisch.
1: Ja, vanochtend was ik het eigenlijk het dunste ooit sinds... Ja? Of het lichtste ooit sinds 20 jaar.
0: 20 jaar?
1: Ja. De laatste keer dat ik zo dun was, presenteerde ik een programma met Linda de Mol. Dus dat is echt heel lang geleden. Toen ik echt nog succes had.
2: Ik zeg hem zelf
3: maar. Het zijn jouw woorden. Ja,
0: wij zeggen niks, wij zeggen niks.
1: Nee, maar ja. Wat zijn jullie stil, boys? Nee. Ik ben alleen ben.
3: Nee, we zijn er gewoon. We laten jou netjes even uitpraten, ja, jongen. Nou, het is altijd gezellig hier.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar Mark, jij hebt natuurlijk die strijd ook gevoerd.
3: Tuurlijk. Ik zeg altijd levenslang. Levenslang.
0: Ja. Echt waar?
3: Ik blijf gewoon... Eten is gewoon lekker. Het is leuk.
0: Ja.
3: Het is lekker, het is gezellig.
0: Uh-huh.
3: Maar ja, ik heb er nu wel controle over. Maar het blijft altijd opletten. Maar ik heb respect voor Gordon, hoe hij dit doet. Dit is eigenlijk gewoon een bodybuilders dieet, wat hij doet.
1: Ja.
3: Dat is niet normaal.
0: Bizar.
1: Maar het is zo mooi om de formule te weten van hoe het nu werkt.
0: Ja, daar wil ik je zo meteen even over spreken, na de uitzending. Maar denken jullie dat er hoop is voor het lichaam van Jan?
4: Bijvoorbeeld.
1: Nou, ik zou vertellen, als je het daar nalaat aan de wetenschap, wordt het teruggestuurd.

0: telefoonnummer van Gordon.
1: 002-345-709, that's my number.
2: Nou, van Trinity.
3: Hij stond vroeger in mijn jasje als maat. Oh, dat was jij, Mark.
0: Nou, wanneer, ik moet wel weten, want we hebben het steeds over dat gewicht en dat afvallen. Wanneer is wanneer komt het blad uit, zeg maar, waar je op staat?
3: Oktober.
0: Ja. Oktober
3: komt het uit.
0: Dus ja. Je hebt nog even.
3: Nee, want...
4: Voor de show of na de show? 9 oktober van ons.
3: Tijdens,
4: kijk.
3: Nee, ja, het is 12 of 13 oktober, dus vlak daarna.
4: Oké, top.
3: Maar eind juli is de fotoshoot.
0: En je streeft dan ook echt naar een sixpack? Die moet er echt komen?
3: Ik zou je nog sterker vertellen.
0: Die is er al?
3: Nee, mijn trainer zegt, bij jou wordt het een eightpack. Acht blokken.
0: Echt waar?
3: Ja, ik heb 8 blokken. Ja, het is niet geloven, ze zijn nu weer geparkeerd. Ja. Maar nee, maar het is serieus.
5: Collega, jij even kijken, want jij.
0: Nee, ik ben wel iets afgevallen, een kilo of 6,5.
4: Ja, ja.
0: Maar ik moet nog ook 15.
4: Maar heel even, hè, mannen. Is het niet wat dat jullie met z'n tweetjes gewoon gaan trainen voor die mensheld? Is dat niet wat voor jullie? Gewoon met z'n tweeën.
5: Ik denk in eerste instantie gelijk aan Cornee natuurlijk.
4: Nee, allebei. Jullie zijn maatjes.
0: Ja, maar ik zat elke dag in de sportschool. Elke dag, hè?
4: Is dat niks voor jullie?
0: 6:30 in de ochtend, sportschool. Ja, elke dag.
3: Jij? Nu nog?
0: Nee, op Lanzarote gewoon. Ik was op vakantie. Elke dag, sportschool.
4: Nee, maar kan je...
0: Was onder dwang. Het was onder dwang. Man.
4: Ja.
0: Man.
3: Oh.
0: Ja, hallo.
3: Serieus?
0: Ja.
3: Wat een diepe teleurstelling is dit.
0: Ik hoop niet dat...
3: Je was gek op jou. Ze is overleden.
0: Ik hoop niet dat Henkie de... Ik hoop niet dat Henkie de Pank zit te luisteren nu, maar... Henkie de Pankie spank me.
4: Maar we waren bij Emily, waren we vanmiddag.
5: Ja, en, NL,
4: ja, daar hebben we dus jullie even besproken.
5: Oh,
4: ja. En toen zei ze van, is dat niet wat om die twee even gewoon even aan te pakken om zo'n mooie fotoshoot te maken? Ja, zou dat, als jullie die aanvraag zouden krijgen van een mensheld wat Gordon heeft, zeggen jullie dan ja of zeggen jullie dan nee?
3: Nou, dat is toch duidelijk?
5: Dan zeggen wij...
0: wij zeggen in koor, denk ik. Jan?
5: Nee.
0: 3, 2...
5: Dat vind jij dat je moet doen, Gordon?
3: Nou, ik zou dan wel de achterkant van het blad nemen.
4: Start maar weer in een connect.
5: Oh, jongens.

0: Ja, ja, ik niet eens.
1: Dit is Gordon.
2: Ik dacht met lekker.
3: Dit is Gordon, dit is een succesperiode.
2: Het is van voor mijn tijd.
4: Kijk, van Henk weet ik al, die zit ergens in een hutje in Rotterdam.
5: Nee, lekkere track. Nee, echt lekker. Ja,
4: maar dit was mijn laatste leuker officiële nummer 1 hit.
1: Geschreven door René Schuurmans.
4: Ja.
1: Laat de zon in je hart.
4: Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Dat was hij eigenlijk vergeten.
1: Ja, goeie plaat, hoor. Ja.
4: Meer dingen vergeten.
1: Henk, hoe is het met je rijbewijs?
4: Dat is een hele goede vraag. We spreken elkaar zo.
3: Ik heb het altijd over Henk zijn rijbewijs.
1: Altijd zijn rijbewijs. Ja.
4: Maar ja, goed. Beter ik bedoel, Tino Martin vragen.
1: Ik vond het de laatste keer dat ze hier waren, vond ik het eigenlijk ook een beetje sneu natuurlijk. Toen waren Sam en Marty waren al hier. En Henk zat in de trein vanuit Rotterdam. Maar de trein ging voorbij station Mediapark. Ja, en hij belandde in Amsterdam. Ja, ja. Hij belandde in Amsterdam. En toen kwam hij eindelijk hier. Toen was het programma afgelopen. Ja.
4: Maar Henk is op te vallen algemeen bekend. Uitgestapt met Centraal Station.
5: Nee, wij kunnen niet zonder Henk.
1: Even serieus, vrienden. We hebben de doorgeefvraag van Stefan Stassen. Het programma hiervoor, de Magical Mystery Tour. Deze is voor jullie.
3: Beste Gordon, beste Replay, na 25 goudgemalen jaren hebben jullie een nieuwe single uitgebracht. Ik las dat jullie vriendschap hetzelfde is gebleven. Nog steeds lachen, gieren en brullen jullie samen. Maar laten we elkaar geen mietje noemen. 25 jaar, dat is ook niet niks. En daarom is de doorgeefvraag: wie is er in al die jaren het meest veranderd en hoe? En dan heb ik het niet over de fysieke, maar over het innerlijke. Het innerlijke. Ja,
1: goede vraag. Ja. Zij hebben altijd goede vragen. Bij ons is het meestal van: hoe was je vakantie? Wat heb je lekker geskiet? Weet je wel?
5: Ja, ja, ja.
1: Dat soort vragen. Dit is echt een goede vraag.
5: Ja, geef me antwoord.
4: Ik denk Henk.
5: Nee. Sammy?
6: Henk is nog precies hetzelfde. Ja.
5: Ik denk Gordon.
6: Ja. Ja, in een positieve zin, moet ik zeggen. Ja? Ja, heel erg, heel erg.
1: Maar hoe uitziet dat dan? Je moet het ook uitleggen natuurlijk.
4: Ja, ik wil hem even laten zien.
5: Dat is niet veranderd.
4: Ik heb niet alleen een zwarte stem, hoor.
1: Het was niet fysiek, hè, Gordon? Het was niet fysiek. Maar goed, van Henk weten we. Hij heeft nog steeds geen rijbewijs, dus er is weinig veranderd.
3: Wordt daar gewerkt.
1: Zeg maar, bij jou, hoe ben jij dan het meest veranderd? Of kunnen anderen dat zeggen? Mark, kan jij dat zeggen?
6: Ik denk dat ik misschien iets meer geduld heb of zo.
5: Je wordt een dagje ouder.
6: Meer iedereen, open voor andere ideeën, voor andere mensen. En weet je, mijn weg is niet de enige wat de beste is. Nog steeds eigenlijk, maar ik accepteer andere. Nee, ik ben gewoon meer open voor andere ideeën. En ik bedoel, er zijn meer de wegen naar Rome.
1: Mm-hmm. En Henk, als jij zou moeten zeggen hoe Mark veranderd is in die 25 jaar?
7: Hij is nu
6: rustiger.
7: Iets rustiger geworden.
6: Hij is nog steeds druk.
7: Bij optredens en zo. Okay. Hebben we ook gemerkt dat hij nu de laatste tijd, dat hij wat beter, dat hij zichzelf wat beter in de hand kan houden. Want
6: meer
7: hij
6: balans.
7: Is iemand dat wanneer we grote shows hebben of zo, of grote optredens, dan loopt hij te ijsberen en zo. En zijn handen die worden zweterig, kleverig en zo.
5: Nou, ik ben gewoon een perfectionist.
7: En dan is
5: dat
7: hij
5: is
7: helemaal gespannen.
4: Ja, maar je bent wel ook
5: een zenuwachtig. Ik ben een perfectionist. Ik wil gewoon alles
6: maar
5: perfect.
6: Een perfectionist zei ik, hè. Is niet per se positief. Maar nee, dus hij is wel veel te hard voor zichzelf. Dat bedoelt hij waarschijnlijk. Misschien als ik het zo mag invullen. Maar hij is positiever, rustiger geworden, gebalanceerder, vind ik.
1: Gebalanceerder.
4: Ja, laat mij het dan even zeggen. Na 25 jaar zijn deze jongens nog steeds echt kanjers.
5: Ja.
4: Ik bedoel, wij kennen elkaar nu al zo lang. Echt, er is een soort vibe tussen ons. Als we bij elkaar zijn, is het altijd goed. We kunnen ook alles zeggen tegen elkaar.
5: Dat is het.
4: En ik versta ze soms niet.
5: Nee. Maar het is wat Gordon. Wat Gordon ook zegt, als je elkaar bij wijze van spreken, als we hem 10 jaar niet zouden zien of spreken, en hij belt, is het gelijk goed. Dus het maakt niet uit hoe lang de tijd tussen zit als je elkaar niet hebt gezien. Het voelt altijd goed.
1: Ja, Mattie.
5: Ja.
1: En als jij dan moet zeggen over Gordon hoe hij het meest veranderd is, los van die 11 kilo.
5: Hij is zijn hart is meer open dan vroeger. Vroeger was hij echt wel een beetje gesloten.
3: Hij
5: vond
3: een
5: ik.
3: Te hebben eigenlijk. Ja.
5: Vond ik. Nou. Nee.
1: Je mag hem slaan.
4: Ik dacht, hij zei mijn kontje.
5: En nu stelt hij zich meer open. Dus nu hebben we best wel wat vroeger. Als ik met hem een serieus gesprek had, kon niet. Was gewoon om de seconde grappen. Klopt. Ja. En nu dan zeg ik, hey, dit is de echte Gordon. Okay. Nee, kunnen we echt wel mooie gesprekken hebben, voeren we samen.
1: Ja,
5: dus echt. Maar we houden van hem, hè? Me lobby you.
1: Ja. Precies, ja. Want Henk die gaat straks nog...
4: met de trein naar huis.
1: Ja, die gaat de aankondiging nog doen, toch?
5: Ja.
1: Oh, ja. Die heb ik dus straks even gehoord.
5: Die heb je gehoord, hè?
1: Ja, die was briljant. Maar goed, eerst even een oude hit van Replay.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot

0: mijn overbuurvrouw dit.
1: Treintje?
0: Ja, de goudkust van op koude. Treintje en Total Touch met Touch Me There.
2: Wat zou ze bedoeld hebben met Touch Me There? Ja. Dat vraag ik me dan weer af.
1: Ja, wat denk je? Wat
2: denk
1: je?
2: Ik denk de kattenluik.
1: Ja, vertel. Nou, Blushing verkocht. Dat was natuurlijk grotere nieuws. Ja. Het overviel denk ik heel veel mensen.
2: Ja, het is nog niet overgemaakt.
1: Nee. Maar... Even checken. Nou, waarom? Kun je het in een paar zinnen uitleggen?
2: Nou, ik was helemaal niet van plan om het te verkopen. Maar vlak voordat ik naar Japan op vakantie ging, een aantal weken geleden, kreeg ik een belletje van een goede vriendin van mij. Die al het restaurant Rusland had overgenomen. En die is onderdeel van een grote horeca-imperium in Utrecht. Die hebben al 16, 17 zaken. En ze zegt, Cor, ja, zou jij misschien... bereid zijn om Blushing te verkopen. En ik dacht, ja, nee. Ik bedoel,
1: de eerste gedachte was nee.
2: Nee. Want we zijn net 2 jaar open en het gaat goed. Ja. Het is een mooie zaak en bla bla bla. En toen zei ze het bedrag.
0: En toen zei jij, oké. Nee, dit is mijn rekening nummer, kom maar door.
2: Ik ben naar Japan gegaan, heb ik mijn bank gebeld. En nee. Ik heb daar heel over na moeten denken. Maar toen heb ik gedacht, ik zou sowieso verhuizen uit Blarikam. Ik zou terug gaan naar Amsterdam.
1: Waarom?
2: Ja, omdat ik werd helemaal gek naast het bedrijf. Leveranciers in de ochtend, personeel, mensen.
1: Nooit rust.
0: Je bent er toch niet in de ochtend, dan zit je op de bak.
2: Ja, nee, maar dat was in het eerste jaar niet zo.
0: Okay.
2: Ja, echt. Dus het was heftig en ik wilde terug naar Amsterdam. En toen dacht ik van, oké, het geeft ook heel veel ruimte weer voor andere dingen. Dus,
3: zoals met ons, zoals met
1: je? Inderdaad, ja, tuurlijk, nogal.
2: En toen heb ik eigenlijk in de vakantie besloten, weet je wat, ik ga doen. En het is heel snel gegaan, dus over 2 weken is de overdracht en dan is het weg. Het doet heel veel pijn, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar het was altijd je kindje, zei je.
2: Ja, goed, maar ik haat kinderen. Maar, nee, ik vind kinderen leuk op foto's. Ja. Ik kreeg laatst een röntgenfoto van mijn zus. Nou, wat is die kleine gegroeid? Heb jij nog leuke vragen?
1: Leuke vragen.
0: Nou ja, mijn vraag is eigenlijk, want we gaan een nieuwe single draaien. Wie heeft wie gebeld? Was het Gordon Replay of Replay Gordon?
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
3: Wij hebben hem gebeld, want we hebben natuurlijk onze 30-jarig jubileum in Ahoy, 9 oktober. Ja. En we hebben een aantal mooie gasten, gaan we binnenkort bekendmaken. En één iemand kan natuurlijk niet ontbreken, en dat is onze broeder Gordon. Dus we hebben hem gebeld. Ja. Ik zeg, wil je komen? Hij zei, tuurlijk ben ik erbij. Zo is het begonnen.
2: We eerst 2 keer opgehangen.
3: En toen daarna kregen we een uitnodiging bij jullie collega's van 538 om de Zero's, om een oud liedje Weet dat ik van je hou te doen. Ja. En dat explodeerde zo erg. Ja. En toen zei Gordon van, is het niet leuk om nog een plaat samen te doen?
2: Want
3: en toen dachten wij van, oké, staan de mensen daarop te wachten? Zitten ze daarop te wachten?
2: Nee.
3: Toen dachten we, je weet het niet.
2: Nee,
3: toen zei ik van, oké, weet je wat, ik heb mijn vrienden gebeld. Hans en Thomas, die kennen jullie ook natuurlijk. Hans en Thomas,
2: zeker.
3: Jeffrey de Haas, Nathan Green en Georgia Timeford hebben met z'n vijf, met Me Lobby You zijn we gekomen. Ja. En toen heb ik Gordon gebeld. Ik zeg, waar ben je? Ik zeg, ik ben nu thuis, ik kom nu naar je toe. Dan mag je de single horen. Ik zeg, kijk maar of je hem wat vindt. En toen, wat zei je toen?
2: Nou, dat kan niet op zender.
3: Nou ja, hier zijn we dan.
2: Het is iets met een vreselijke ziekte.
0: Henk, aan jou de eer. Ik heb het vanmorgen gehoord bij Emily om hem nog een keer zo aan te kondigen.
3: Oh.
0: Doe je best.
4: Goedemiddag, luisteraars. Arkimang, luister. We hebben een nieuwe pokoe voor jullie. En Amaning, Me Lobby You. Dus... zowel de luisteraars hier in Nederland als ook in Suriname. Oe, alka pokoe, een mek grap.
2: Alle demo draaien, maar no!

0: bewolkt in Hilversum, maar de zon gaat schijnen. Hey. Nog met deze. Garden and Replay. Hey.
1: Dankjewel.
0: Wat een goede nieuwe plaat. Wat een
2: Dankjewel. Ja, we vonden, ja, heel trots op.
0: Ja. Ja, zeker ja. Blijft ook zo in je hoofd zitten. Ik bedoel, het hele pand bij ons bij Avrotros heeft al de hele dag... Me love you.
2: Ja, nou als je nog een kandidaat zoekt voor het Eurovisie. Dus,
3: Hey, hoe lang is dat geweest?
0: Mannen, hoe ziet jullie weekend eruit? Wat ga je doen, Gordon?
2: Ik heb een gangbang.
3: Niet met ons.
2: Nee, heel rustig. Ja. Ik, sinds ik dat regime heb, ben ik gewoon heel saai. Ja. Dus ik ga morgenochtend weer trainen. En ik ga naar de zaken. Mm. En dat is eigenlijk gewoon een vaste prik. En ik wandel heel veel.
0: De Wekker, maandag weer.
2: Nee.
0: En Mark?
4: Wij lekker optreden. Morgen weer training geven in de gym. Maar we hebben morgen...

0: optreden, moederdag, twee optredens. Dus we zijn er lekker druk.
1: Zijn er nog bijzondere dingen?
2: Ja, nee, ik zou hetzelfde herhalen als Mark. Dat is onze bezigheid. Ja. Optreden morgen en zondag. En luister naar Me Love You.
3: Hey, en Henk, leest elke zondag het spoorboekje.
4: En dat spoorboekje heet de Bijbel.
1: Ja. Henk heeft morgen zijn eerste rijles.
5: Super gezellig, jongens.
6: Dankjewel. Yes. Dankjewel.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 5 uur en het Radio 5 NOS-journaal, gelezen door Ewout de Jong. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Premier Jette wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer er controles nodig zijn.
12: Het gaat uiteindelijk echt om de vraag, waar zitten risico's voor illegale grensoversteken? Waar heb je de grootste pakkans? En hoe kan je daar de beschikbare capaciteit ook het beste op inzetten?
11: Volgens asielminister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen achter die grenzen. De minister wil ook met andere maatregelen de huidige asielwetten strenger maken. Asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd wil hij sneller het land uit laten zetten. Rusland heeft vandaag meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd, terwijl het land een staakt het vuren had aangekondigd. Morgen viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en wilde daarom vandaag en morgen een tijdelijke pauze in de gevechten. Maar volgens president Zelensky stuurde Rusland ondanks dat drones naar zijn land. Andersom zegt Rusland dat er meer dan 260 drones van Oekraïne zijn neergehaald. De politie in België heeft een netwerk van de Turkse maffia opgerold. En daarbij zijn 18 mannen aangehouden. Ook zijn 26 huizen doorzocht. De mannen tussen de 22 en 40 jaar zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende gebruikte volgens de Belgische politie veel geweld. Bij de huiszoekingen werden vuurwapens, auto's, dure horloges en stapels contant geld in beslag genomen. Al dus de politie. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is geëindigd in een sprint. De strijd om de eerste etappewinst ging uiteindelijk tussen een Fransman en een Deen.
13: Manier of Lund, het wordt Paul Manier, de Fransman die de eerste etappe op zijn naam schrijft van de Ronde van Italië. Ontsierd door die massale valpartij, wint Paul Manier de etappe en hij

0: is dus ook de eerste leider in het algemeen klassement.
1: Ja, de etappe werd nog ontsierd, want kort voor de finish was er een grote valpartij. Dylan Groenewegen was daar ook een van de slachtoffers van. En daardoor had hij geen enkele kans meer op de etappewinst. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Morgen flink wat zon en warm, 19 tot 22 graden. Na het weekend meer wolken, af en toe regen en nog hooguit een graad of 14.
2: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Lunch Lekker. Elke dag op NPO Radio 5 tussen 12 en 2. En zojuist dus de nieuwe single van Gordon en Replay, Me Love You. Wat een fijne plaat is dat. Lekker zomers. Het tweede uur van de weekendborrel. Janneman, ga je nog een beetje lekker?
1: Ik ga als een raket, ja, zeker. Ik heb zo meteen, al zeg ik het zelf, Corné, en ik zeg het zelf, een prachtig verhaal over een plaat van, ja, je gelooft er bijna niet, maar een plaat die 70 jaar oud is zometeen. 70 jaar geleden gemaakt. Aan het eind van de jaren 50. Een plaat van de Spelbrekers staat centraal met het nummer Oh, wat ben je mooi.
0: Ik ben nu al benieuwd.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt bizar, de
1: bijzonder
0: Spelbrekers.
1: Verhaal ook, bijzonder verhaal.
0: Het verhaal van Jan Paparazzi straks in dit uur van de weekendborrel. En we hebben nog een Deutscher Dierkletzer. Heb je daar zelf een suggestie voor? Een favoriete Duitsstalige liedje? Laat het weten via de app NPO Luister. Dat is NPO Luister voor de Deutsche Dierkletzer. En zometeen natuurlijk jouw kans op de weekendborrel rugzak bij de tv-topper van toen. En we hebben er weer een hele gave uitgezocht. Een hele gave. Na, na, na, na, na. Dit is de weekendborrel met Vanessa.

0: TV-toppers van toen.
1: We gaan in de weekendborrel weer een rugzak weggeven van de weekendborrel met logo van NPO Radio 5 van de weekendborrel. Afbeelding van Jan Paparazzi en Cornelis Enrique Josephus Maria Klein.
2: Geboren in Kaatsheuvel. Loon op Zand, dat staat op
1: mijn paspoort, maar het dorp is Kaatsheuvel natuurlijk.
2: Oké.
1: Beetje ingewikkeld. Hoe zit dat bij jou? Val je dan onder Rotterdam?
2: Rotterdam staat er.
1: Gewoon Rotterdam. Wat weet jij van het fragment, Jan? Kan jij...

0: Komt het uit de 60's?
1: Het is een hele langlopende serie geweest. Oorspronkelijk uit de jaren 60, begon in 68. Heeft ook in de jaren 70 gelopen, ook in Nederland op tv. De Avro Televisie zond dit uit. Jaren 80 ook, en er zijn nog een aantal remakes gemaakt... ook deze eeuw van deze serie.
0: Ja,
1: dit is echt een soort klassieker. We gaan door alle tijden heen, dit.
0: Ja, precies. Dit is het fragment Luister Goed.

0: welke tv-serie is dit? Je antwoord is van harte welkom via onze app. Gratis app, moet ik zeggen. NPO Luister. En het is jouw kans op de vrijdagmiddag weekendborrel rugzak. Welk tv-programma is dit? Ik heb de vakantie alweer geboekt.
1: Ja, waar gaan we heen?
0: Wat denk je?
1: Mexico!
0: Zeker.

0: Het is de grootste Nederlandstalige hit van dit moment. Justin de Wild, zo heet hij. Dit was Cheerio. En daarvoor mijn volgende vakantiebestemming, Mexico. Van Bolland en Bolland. Grapje natuurlijk, geintje natuurlijk. Het is 17:55. Het verhaal van Jan Paparazzi over de spelbrekers.
1: Ja, met het nummer Oh, wat ben je mooi, Corné. Een klassieker uit de late jaren 50. Het is bijna onvoorstelbaar, lieve luisteraars van NPO Radio 5. Maar met dit nummer gaan we vandaag 70 jaar terug in de tijd. Terug naar het jaar 1956. Naar de spelbrekers met Oh, wat ben je mooi. En de spelbrekers, wie waren dat? Dat waren twee olijk uitziende heren, Theo Rekkers en Huug Kok, afkomstig uit Rotterdam. Ze hadden elkaar in 1943 in de bange jaren 40-45 ontmoet, toen ze te werk gesteld werden in een Duitse munitiefabriek in de Tweede Wereldoorlog en besloten samen liedjes te gaan zingen. Nou, daar hadden ze redelijk succes mee in de jaren 50, met titels als De Voetbalpolonaise in Parijs en niet te vergeten hun vroege klassieker Ik neem vandaag een snipperdag.
2: Ik neem voor een keertje een snipperdag, een snipperdag.
1: Ja, ja, Corné. Toen was geluk heel gewoon, hè. Dat heb je wel door, zeker. Ja, we zitten nu in de jaren 50, in de tijd van het snabbelcircuit. En eind jaren 50, begin jaren 60 zijn ze zo populair dat ze in 1962, let wel, worden gevraagd om mee te doen voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. En dat doen ze ook voor Nederland met deze plaat. Kleine kokette Katinka.
2: Kleine kokette Katinka. Kijk nou eens een keertje om.
1: Ja, kijk, Corné, dit gebeurt allemaal op tv. Het Eurovisie Songfestival op 18 maart 1962 in Luxemburg. En daardoor gebeurde veel meer op die datum. Want bij hun live optreden viel toen na 20 seconden het licht uit. En dat licht ging tijdens hun optreden niet meer aan. Dus 2,5 minuut lang bleef het stikdonker op tv. In de zwart-wit tv-tijd. Hoorden mensen geluid van twee zingende heren. Maar voor de rest niks. Dus het resultaat, het Songfestival in 1962 voor Nederland, 0 punten. Nederland werd laatste dat jaar.
0: Dat is ook niet helemaal eerlijk, toch?
1: Nee, maar ja, zo is het besloten destijds. Ja. Kleine kokette gaat tinken, maar het groeide toch uit bij ons tot een echte klassieker. Nou, dan ontmoeten ze in de jaren 60 André van Duin. Die naam valt ook even vandaag. Die komt ook uit Rotterdam, zoals we weten. En ze hebben een klik samen. En die twee heren van de spelbrekers worden dan de managers van André van Duin. Wat Gerard Joling zeg maar heeft met Wino en Glenn. Dat waren deze twee heren, de Wino en Glenn van de jaren 60 van André van Duin. Nou, en dat zijn ze hun hele leven geweest, managers van André van Duin, met hun bureau aan de Avenue Concordia 134B in Rotterdam-Kralingen. En André van Duin is altijd vol lof over deze twee heren geweest als manager. Hij zei in interviews regelmatig dat ze hem voor veel valkuilen in de showbiz hebben behoed. André zag de heren als het verlengstuk van zijn eigen ouders. En niet veel mensen weten het, Corné, maar André is altijd zo blij met ze geweest als manager dat hij ze altijd tot hun dood is blijven doorbetalen. Ook toen ze stopten met pensioen gingen, kregen ze maandelijks een uitkering van André van Duin. Tot aan hun overlijden in respectievelijk 2011 en 2012.
0: Is er iemand te vinden die dat bij ons ook wil doen?
1: Nou, er moet wel iemand tussen zitten. We hebben zoveel luisteraars. Dus ja, er moet

0: iemand tussen zitten, ja.
1: Wel Gordon.
0: Ja, wel Gordon. Nou, nog even over André van Duin. Dan Corné, in zijn legendarische radioprogramma De Dik voor Mekaar Show. Daar zaten altijd een aantal typetjes in, zoals je weet. En André van Duin haalde die typetjes altijd uit zijn eigen omgeving. Oom Joop bijvoorbeeld, uit De Dik voor Mekaar Show. Die was niet geïnspireerd op Joop van den Ende, maar op de vader van meneer De Groot. Die heette ook Joop. En die was een ontzettende opvliegende man. Heel opvliegend karakter had hij. En de dames uit Die Dik voor Mekaar Show ken je ook nog wel, denk ik, Corné. Beb en Toos.
1: Zeker.
0: Nou, dan mag jij raden hoe de vrouwen heten van de heren van de Spelbrekers.
1: Ik gok Beb en Toos.
0: Inderdaad, Beb en Toos van de Spelbrekers. En hier zijn ze met hun hit O, wat ben je mooi.

0: Kijk, zelfs Simone komt helemaal hubbelend en wobbelend te winnen. Oh, wat ben je mooi van de spelbrekers. En als ik zeg, oh, wat ben je mooi. Oeh, dan ben je al heel snel bij het nieuws met Ewout. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Corné, dankjewel. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor de servers uitvielen. En dat veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. Volgens het bedrijf in Almere zijn door de brand geen data verloren gegaan. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Vorige maand in de buurt van Barendrecht. Het is volgens deskundigen waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Of hij zich in Zuid-Holland zal vestigen is afwachten. In Nederland leven de laatste jaren steeds meer wolven. Ze zijn inmiddels overal gezien, maar er zijn roedels vastgesteld in Utrecht, Gelderland, Friesland en Drenthe. De supermarkt in het Brabantse dorp Sleewijk mag toch niet op zondag open. De gemeente liet het niet toe en daarop stapte de super naar de rechter. Maar kreeg daar geen gelijk en daar zijn sommige inwoners blij mee.
2: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. 10 is niet zoveel, denk ik. En de 4e daarvan is, hou mijn dag, de zondag, in ere.
3: Op zich vind ik het eigenlijk best wel goed. Het is natuurlijk een rustdag.
4: Het is niet nodig om zondags je boodschap

0: betalen.
1: Ik vind het echt onnodig.
2: Maar onder jongere inwoners valt het besluit toch minder goed.
3: Dan heb ik op zondag gewoon zin in Rabon en dan kan ik het niet halen.
4: Zit je op de zondagochtend, dan ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen. Maar dat kan dan helaas niet.
2: Ja, ook andere supermarkten hadden een rechtszaak aangespannen om op zondag open te kunnen, maar kregen ongelijk. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. De documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar op verzoek van onder meer president Trump zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het gaat om veronderstelde UFO-waarnemingen, waarvan sommige al uit de jaren 40 stammen. En er zit er ook een melding bij uit Nederland uit 1948. Toen zou er aan de kust een UFO zijn gesignaleerd. De New York Times omschrijft de beelden als vaag en het zou van alles kunnen zijn. Het weer vanavond en vannacht de opklaringen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Morgen flink wat zon en warm, 19 tot 22 graden. Na het weekend meer wolken, af en toe regen en nog hooguit een graad of 14.
5: Hey Wout, gezellig, dankjewel. Pak nog even een kaasje, een worstje, we hebben nog een bitterbal. Ze zijn wel koud, maar wel lekker. Ja, vind ik ze.

0: Radio 5 in de Weekendborrel.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Marianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Marianne, uit het prachtige Maastricht.
2: Ja, uit het prachtige Maastricht.
0: Het prachtige Maastricht, het is echt zo'n mooie, gave, fijne stad, vind ik dat.
2: Ja, altijd. Ja, altijd. Je hebt eigenlijk van alles daar. Allerlei soorten culturen daar. Je kunt overal terrasjes zitten. Heerlijk.
0: Ja, het vrije toch met al die restaurantjes eromheen. Ja, is dat, nou, dat is echt de place to be, toch?
2: Ja, nou, liefst is nou over het Onze Lieve Vrouwenplein. Dat is toch mooi, ja.
0: Wat voor plein is dat?
3: Onze Lieve Vrouwenplein.
2: Onze Lieve Vrouwenplein.
0: Oh, nog mooier.
2: Nog mooier. Heb je nog meer van die ouderwetse restaurantjes liggen? Vrij toch wat wordt te veel bezorgd door de... De Nederland, de toeristen, zeg ik maar.
0: Ja,
2: en als je naar het Onze Lieve Vrouwenplein gaat, dat is nog gezelliger. Dan heb je allemaal die kleine zijstraatjes, of nog van die kleine restaurantjes voor te zitten.
3: Ik heb er heel gezellig.
0: Ja, ik ook, ja. Maar het is niet echt slim dat Marianne dit zegt, want we hebben 300.000 luisteraars, die zitten volgende week allemaal op dat plein.
3: Op het Onze Lieve Vrouwenplein, ja.
2: Klein is groot genoeg.
0: Dat is groot genoeg. Okay, ja. En heb je dan ook nog een bepaald restaurant wat je zou kunnen tippen?
2: Dat vraagt me de naam. Ik weet wel, maar dat ligt dan op bij de markt. Dat is de Gouverneur.
0: De Gouverneur?
2: De Gouverneur. Daar krijg je dus eigenlijk allerlei soorten biertjes. Ik heb nog nooit zo'n grote menukaart gezien of staan, maar je hebt allerlei soorten biertjes. En dat is 0.0 met alcohol, dus zonder alcohol, met fruit erin. Heerlijk. Okay. Ik ben er vanmiddag nog geweest.
0: Oké. En wat heb je daar gedronken? Wat voor biertje was jouw biertje?
2: Kasteel Tropical.
3: Kasteel Tropical, ja.
2: Dat is het.
3: Ja, met welke smaak?
2: Mango zat erin, aardbei zat erin, passievrucht zat erin. Het best lekker, maar geen alcohol.
0: Een biertje met mango, met aardbei, met passievrucht.
2: Nee, ik weet passievrucht erin en er zat nog iets in, dat weet ik even niet meer. Dat was echt lekker.
0: Het klinkt heel erg lekker, maar we gaan het even hebben over ons fragment. Ik start hem nog even, Marianne, komt u nog een keer.
2: Ja. Pa-pa-pa-ram-pa.
0: Hawaii 5-0.
2: Hawaii 5-0. Hawaii
0: 5-0. Helemaal goed, Marianne.
2: Ja, ik heb altijd vroeger... nou heb ik ook die serie gezien. Maar ik heb ook die serie de originele gezien ook.
0: Ja, was dat in de 60s of in de 70s of in de 80s?
2: Ja, die is begonnen geloof ik in 1968 tot en met 80 geloof ik. Ja, en ik ben zelf van begin 60, dus ik heb dat gewoon gevolgd.
0: Je bent goed op de hoogte.
3: Nou, zeker.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, die oude muziek. En als je ook die muziek zo hoort, dan denk je van, oh ja, dat was dat ook weer. Dan ga je wat terugzoeken, ga je weer opzoeken. Dan denk je, oh ja, dat was dat.
3: Ja, leuk is
0: fantastisch,
3: dat.
0: Fantastisch.
2: Ja.
0: Nou, Marianne,
2: goede tijd.
0: Super dat je gehad hebt en dat we je in de uitzending hebben. Jij krijgt de Weekendborrel rugzak zo snel mogelijk thuisgestuurd.
2: Oh, dankjewel. Ja,
0: er is nog een kans, want Bart woont een beetje in de buurt, onze producer, dat hij hem op de fiets komt brengen.
3: Ja. Ben je vanavond thuis?
2: Ik ben vanavond thuis,
3: Je weet maar nooit. Voor half tien wordt het dan.
2: Dan moet je wel even bellen voor het adres.
0: Dat komt helemaal goed. Fijn weekend, Marianne.
2: Doei. Ja, doei. Oké, hoi.
4: De Deutsche Dialekte.

0: Weekendborrel, het absolute begin van je weekend, Jan.
1: Dat kan je wel zeggen, Corné. Vrijdagmiddag 4-6, NPO Radio 5.
0: Precies, en wat ga jij doen dit weekend?
1: Niet zo heel veel eerlijk gezegd. Morgen even naar Ster NL Radio. Morgenmiddag voor de radioshow met Jan Smit uiteraard.
0: Ja, onze dochterzender.
1: Tussen 3 en 5. Ja. En voor de rest zondag nog even naar Ster NL voor een radioprogramma. De Schatkamer met oude Nederlandstalige plaatjes die je nergens meer hoort.
0: Geweldig.
1: En voor de rest eigenlijk niks, Corné. Ja, thuis... ik zal niet zeggen uitzitten.
0: Geen plukje?
1: Nee, er is niks open. Zit er allemaal niet in.
0: Het plukje zit in Mexico?
1: Ja, het zit in Mexico, ja.
0: Alweer?
1: Ja, die zijn een maand dicht.
0: Oh.
1: Ja, dat is een fantastisch restaurant, het plukje in Soest.
0: Ja,
1: maar dus het is geen reclame, want ze zijn altijd dicht.
0: Ik moet het even uitleggen, het is een favoriete restaurant van Jan,
1: ja.
0: Het plukje.
1: Ja.
0: En de eigenaar is altijd weg.
1: Ja, hij is 3 weken open, 3 weken dicht, 3 weken open, 3 weken dicht. Dus ja, en nu is hij weer dicht. Dus
0: en dan
1: ja.
0: Gaat hij naar Mexico.
1: Naar Mexico, ja.
0: Altijd?
1: Ja, altijd naar Mexico.
0: Maar is het niet een soort van dope line?
1: Ja, ik weet niet veel. Dat moet je mij niet vragen. Raar. Ja, dat is inderdaad een beetje diek. Ik zal eens aan hem vragen, als hij weer open is.
0: Een beetje duister dan.
1: En jij?
0: En, nou ja. Ik

0: Avrotros, de omroep voor ons. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.

0: Jelle Trost, de omroep voor ons.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
5: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
10: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
13: Goedenavond, Simone. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren. Komende jaarwisseling gaat het vuurwerkverbod in en is het afsteken van vuurwerk officieel verboden. Alleen buurtverenigingen mogen dan nog wel wat afsteken, zoals compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche zelf zei vorig jaar veel meer geld nodig te hebben dan de 100 miljoen die nu wordt uitgetrokken. Volgens hen is er bijna 900 miljoen euro nodig. Drinkwaterbedrijf Vitens gaat de opslagkelder renoveren waar rond de jaarwisseling de enterokokkenbacterie is gevonden. De bacterie in het drinkwater zorgde voor een wekenlang kokenadvies in de regio Amersfoort. Door betonrot was in de kelder een lek ontstaan, maar dat was bij eerdere inspecties nog niet opgemerkt, zegt de woordvoerder van Vitens.
14: Tijdens zo'n inspectie wordt dan ook de inschatting gemaakt of we bijvoorbeeld onderhoud naar voren moeten halen. En in het geval van deze Rijnwaterkelder moet je het een beetje vergelijken met een auto die dus probleemloos door de APK komt, maar waar er wel een sluimerend probleem in zit, waar je geen weet van hebt. En dat probleem pakken we nu dus aan.
13: Justitieminister Van Wil noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Op de site waren beelden te zien van kindermisbruik en verkrachtingen. En die stond al zeker 2 jaar online. Dat er pas actie werd ondernomen na berichten van Nieuwsuur en NOS noemt de minister niet erg.
15: Dat vind ik nooit zo verkeerd als wij actie ondernemen naar aanleiding van berichten in de media. Ik denk dat dat ook een belangrijke functie is van de media om dingen aan de kaak te stellen die we anders misschien niet voor het voetlicht hadden gekregen. En dan zouden we wel gek zijn als we daar niet op zouden reageren.
13: Zangeres Bonnie Tyler ligt in coma. Ze moest met spoed een darmoperatie ondergaan in Portugal, waar ze een huis heeft. Dat ging goed, maar afgelopen nacht hebben artsen haar in coma gebracht om haar herstel te bevorderen.
16: They say this is to aid her recovery. Now she's 75 years old. She never stops working. She's always touring. She's got gigs that she's supposed to be doing later this month. I would think that's unlikely.
13: Eind mei zou de bijna 75-jarige Bonnie Tyler op Malta beginnen aan een nieuwe tour. Eind deze maand dus. Maar het is dus, zoals je net hoorde, het is dus onzeker of dat door kan gaan. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Morgen flink wat zon en warm. 19 tot 22 graden. Na het weekend meer wolken, af en toe regen en nog hooguit een graad of 14. De avond.

0: die hoort, dan wil je meteen op salsa les. Oké, we gaan. Van harte welkom, dit is je swingende vrijdagavondstart. Fijn dat je erbij bent. Even zwaaien naar Corné, Klein en Jan Paparazzi. Die rijden net weg met piepende bandjes. Doei! Rij voorzichtig, jongens. Ik neem je mee naar 8 uur met de allerbeste evergreens. Straks hoor je een vleugje muziek van de zoon van Queen, drummer Roger Taylor. Ik heb een vergeten huisband uit Detroit voor je opgedoken met een weergaloos instrumentaaltje. En we gaan smullen van een zalige klikjesdrilling. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Oprah Winfrey heeft gezegd... You are not your circumstances. You are your possibilities. If you know that, you can do anything. Is er een liedje dat nu bij je komt aanwaaien? Je bent niet je omstandigheden, je bent je mogelijkheden. En als je dat beseft, dan kun je alles doen. De NPO Luisterapp staat open voor je suggesties.

0: Geweldig dit. Rob Hoekes Rhythm and Blues Group met Marjo. Daarvoor Stray Cats Runaway Boys.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: George Jones wordt door veel mensen beschouwd als een van de grootste countryzangers ooit. Hij heeft zo'n 100 albums gemaakt.

0: verdiende daarmee de bijnaam The Rolls Royce of Country Music. Maar het begon allemaal heel klein. Gewoon thuis in Texas, ergens eind jaren 30 van de vorige eeuw. Wanneer hij dan in diepe slaap was, in zijn bedje ligt en zacht wakker wordt gemaakt door zijn moeder. Want zij had hem namelijk beloofd hem iedere keer wakker te maken wanneer Bill Monroe op de radio was bij de Grand Ole Opry.
1: The Grand Ole Opry carries on right down the middle of the old road. And it's Bill Monroe and the Bluegrass Boys doing a breakdown. Bile them cabbies down. All right, Bill, you got it.

Queen. Werd geschreven door de drummer, de inmiddels 76-jarige Roger Taylor. Hij treedt nog steeds op en hij is ook mentor van zijn zoon Rufus. Die drumt ook en heeft een eigen band genaamd The Darkness.

rock and roll cowboy. Nou, even rust in de tent maar. Met de 20-jarige Nieve uit Bavel bij Breda. Zo mooi dit. Wat een talent.

0: The Mansion met Aquarius, Let the Sunshine In. En die weergeloze muziek werd gespeeld door de legendarische groep sessiemuzikanten genaamd The Wrecking Crew. Daar is dus een hele interessante documentaire over gemaakt. Die kan je zien via YouTube onder andere. Die docu die heet gewoon The Wrecking Crew. En het is echt een kijktip voor je weekend.
1: Vrijdag, Klikjesdag.
0: Ik ga drie liedjes achter elkaar draaien uit de stapel verzoekjes en suggesties van de afgelopen tijd. Om te beginnen een bericht van Chris uit Hardenberg. Hij schrijft: dagavondstart. Ik heb eindelijk mijn zolder opgeruimd. Daar staan honderden LP's. En toen vond ik dus Hamilton Bohannon en dacht, dat is nou typisch vrijdagavondgevoel.

zondagavond in. Met Simone Walraven op NPO Radio 5. Klikjesdrieling.

Ik had helemaal geen idee dat de Pet Shop Boys een album hadden gemaakt genaamd Bilingual, tweetalig. Kwam uit in 1996 en was geïnspireerd door hun tijd in Zuid-Amerika. Se a vida e, that's the way life is, was dat? Dankjewel, Katrien Blakenveen uit Scheveningen, voor deze tip tijdens de Vida-drilling. En ze schrijft erbij dat ze bij dit nummer heeft ontdekt dat haar man Pieter legendarische heupen heeft. Oké, Katrien, dankjewel voor de details. Daarvoor Gordon Lightfoot met Brave Mountaineers, 1972. Heel fijn idee van David Klomp tijdens de Brave-drilling. Nou, hartstikke bedankt weer. Alle suggesties zijn we heel blij mee. Blijf ze sturen. Want wie weet komt de volgende keer jouw liedje voorbij op de vrijdag. Wij gaan door met de Trunks Wild Thing.

0: Bonnie Raitt. 76 jaar jong is ze. En dit nummer gaat over onverwachte liefde op latere leeftijd. Wanneer je de hoop eigenlijk al hebt opgegeven, maar dan komt er opeens iemand voorbij die je leven weer compleet op zijn kop zet. What You're Doing To Me heet het. Kwam uit in 2016 en ze zit nog steeds lekker in haar vel. Eind mei begint ze weer aan een grote Amerikaanse tour.
1: De avondspreuk.
0: Oprah Winfrey heeft gezegd: You are not your circumstances, you are your possibilities. If you know that, you can do anything. Je bent niet je omstandigheden, je bent je mogelijkheden. Als je dat beseft, kun je alles doen. Nou, mooi! Er zijn weer hele leuke ideeën binnengekomen in de NPO Luisterapp voor een mooi liedje bij deze spreuk. Ik zie Bob Seger, Turn the Page, Kayak, Chance for a Lifetime. Maar ook Dan Peek komt binnen van de band America. Je hoort hem van zijn soloalbum met All Things Are Possible.

0: Hotspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

Los Lobos en hun cover van Come On Let's Go van Richie Valens. Ze maakten het speciaal voor een film over Richie's leven. Tot zo aan de andere zijde van 7 met onder andere onze avondster Frank Sinatra. Plus nog veel meer muziek. Nog net even.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont, krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont, krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Bank die het een tikkie anders doet.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen dan nog. En ook buurtverenigingen mogen nog wel wat siervuurwerk afsteken, zoals compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Zinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
5: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
4: Of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe, een bergetappe. Het weer, opklaringen, vannacht overwegend helder. Temperatuur daalt dan naar een graad of 7. Er staat weinig wind. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: nieuwe muziek van de Rider Michael Walden.
1: Ja.
0: Je hoort ook een klassieker van onze avondster Frank Sinatra. En onze huisband gaat je testen bij De Notenkraker door een evergreen in een compleet ander genre te spelen. Maar

Zo mooi blijft dit. James Brown. It's a man's, man's, man's world. But it ain't nothing about it without a woman, zegt hij. The Politicians, dat was de naam van een groep uit Detroit die in de jaren 70 als huisband fungeerde voor twee platenlabels in de stad. Beetje zoals de Funk Brothers bij Motown. En zij deden af en toe ook hun eigen optredens in lokale clubs en zo. Maar verder dan dat reikte hun bekendheid eigenlijk niet. Daarom nu even in het zonnetje bij de avondstart. Je hoort ze uit 1972 met een instrumentaaltje. Free Your Mind.

Frank Sinatra schittert al de hele week als onze avondster. Maar we hebben het nog niet gehad over zijn klassieker Strangers in the Night. Wist je dat dat nummer begon met een heel andere titel, als instrumentaaltje voor een film? Toen heette het nog Betty Bye. Ja, je hoort het hier. Ook mooi. De componist was Bert Kampfert uit Duitsland. Toen werd er een tekst bijgeschreven en zo weergaloos vertolkt door Old Blue Eyes. Hij nam het op in 1966 met op gitaar een piepjonge sessiemuzikant genaamd Glen Campbell.

0: Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. En Grady heeft heel genereus een hint voor je geknipt. Let op. Oké. Geen flauw idee. Nee. Dus zometeen krijg je het hele fragment te horen. En dan kun je meedingen naar de sleutelhanger. Maar eerst Melanie Ryan. Bless your heart for breaking mine.
1: Sure, I was crying in my bed.

Thunderclap Newman. Something in the air. Goed, hè? Dit ga je raden, deze opgave van de huisband. Typ vast ons telefoonnummer in je telefoon. 0800-3000-555. En ik ben alleen op zoek naar de titel van dit nummer. Artiest mag ook, maar hoeft niet. Ik ben heel benieuwd of je het raadt.

0: echt een heel ander koekje dan het origineel. Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Ja, je spreekt met Johanna Magiels uit Apeldoorn. En ik dacht dat het Chubby Checker
0: is. Het is niet Chubby Checker.
1: Oh, nou.
0: Nee, maar dank voor het bellen en een goede poging.
1: Dank je wel.

0: vanavond start.
1: Hoi, met André. Goedenavond.
0: Dag André, jij weet het vast.
1: Ja, de titel denk ik, hè? The Girl Is Mine is dat.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het een Michael Jackson is.
0: Ja, dat klopt. Samen met een andere held, Paul McCartney. Hartstikke goed, joh.
1: Yes.
0: Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd en ik ga nu het fijne origineel voor je draaien. Dank voor het bellen, André.

Gino Vanelli van het album Powerful People uit 1974. Son of a New York Gun. En er gaan geruchten dat hij dit jaar met nieuwe muziek komt. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan doorstuiven met Bob Dylan.

programma brengt ons aan het einde van de week. Vol avond starts met liefde bereid. Fijn dat je erbij was. Ik dank mijn team, Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Grady Milovic. Veel plezier met Juri. Tot slot Earth and Fire. And thanks for the love.

0: Samen Max.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
12: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
11: Flikker Maastricht, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Zinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de dader of daders is nog geen spoor. De gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
20: Dat de chauffeur van die wagen is uitgekomen.

0: Later nog zijn hele liefdesverdriet in. Was tot over zijn oren verliefd op de vrouw van zijn beste vriend. En dit is dan de versie Derek and the Dominos. In het origineel, of eigenlijk de iets langere versie, zit ook nog een soort pianostuk aan het einde. En daar is later nog veel gedoe over geweest. Dit stukje namelijk staat officieel op naam van de drummer van de band. Maar de vriendin van die drummer die heeft altijd volgehouden dat de melodie eigenlijk van haar was.
1: I hear this music come over the PA system in the studio. And I'm like, wait a minute, I recognize this music. I know this music. And they're like, Jan, you don't know it. It's a brand new Eric Clapton record. I said, it's my music.
0: Nooit officieel.

Yes, goedenavond. Het is 8 uur geweest. De avond van 5 is begonnen met mij, Joeri van de Geest. Hier op NPO Radio 5 op de vrijdagavond waar het weekend voor de deur staat. En het wordt een mooi weekend hoor. Weinig wind, zo'n 20 graden. Dus ja, heerlijk. Ik teken ervoor. Vanavond mag ik 3 uur lang bij je zijn met de allermooiste evergreens natuurlijk. Maar we hebben nog meer. Wat mis je? De dansvloer, die gaat ook nog over voor open voor de Friday Night Fever. We hebben nog een mooi naamplaatje. Zal maar eens even praten over de Nightwatch. Dus heel veel te doen. Zoveel te doen. Toontje lager, hoor je nu.

0: Prezip en Danny Vera, Make It a Memory. Jacco Woudenberg, hij maakte een van de bekendste schilderijen van Nederland. Nou, wat zeg ik, misschien wel een van de meest bekende ter wereld. Daarvan maakte hij een compleet nieuw kunstwerk van hout. Hij maakte namelijk de Nachtwacht. En die bestaat uit 195.000 houten pixels. Mini-blokjes van 1 bij 1 centimeter. En ja, het bijzondere is, het is minutieus nagemaakt zonder ook maar één likje verf te gebruiken. Puur gebruik gemaakt van de kleur van het hout. 195.000 blokjes. Nou, achter die monsterklus zit Jacco Woudenberg. Hij is meesterparketteur en bekroond houtkunstenaar. Goedenavond, Jacco.
1: Hey, dag, ja, Jordi.
0: Ja, nou, toch maar even mijn vraag als eerste. Hoe kwam je op het idee om de Nachtwacht in hout na te maken?
1: Nou, dat is eigenlijk al 28 jaar terug. Ik weet nog dat ik leerling parketeur was. En we waren een pakketvloer aan het leggen. En toen had ik me al eens afgevraagd, zou je de Nachtwacht in hout kunnen maken?
0: Ja.
1: En ja, nou ja, dat kan dus. Dat is gebleken.
0: Ben je de allereerste die dat gedaan heeft?
1: Ja.
0: Oh, wauw. En hoe lang heb je daarover gedaan?
1: 4,5 jaar.
0: Oké. Okay. Ja, ik dacht, hoe lang zou Rembrandt over dat monsterschilderij hebben gedaan? 3 tot 4 jaar? Nou, jij hebt 4,5 jaar, maar dan ja, het zal denk ik wel iets preciezer werk zijn, of niet?
1: Nou, ik laat ik het zo zeggen. Ik ben me wel gaan beseffen dat hij er ook een hele grote klus aan heeft gehad.
0: Ja, ik heb hem eerder dit jaar nog gezien in het Rijksmuseum. En ik ben iedere keer weer onder de indruk van de grootte van dat doek. Hoe groot is jouw schilderij? Is dat een beetje dezelfde grootte?
1: Nee, de mijne is groter, omdat ik de ooit afgesneden stukken weer toegevoegd heb. En ja, daardoor is hij gewoon in zijn originele staat ook weer te zien, zeg maar.
0: Ja. Oh,
1: zoals
0: wow.
1: Hij oorspronkelijk bedoeld is. Dus hij is echt, hij is zeg maar 4 bij 5 meter nu, ongeveer.
0: Ja. En ja, hoe zit het met de kosten? Want ik kan me best voorstellen, zo'n enorm project, dat kost aardig wat geld.
1: Dat kost het zeker. En dat is eigenlijk in eerste instantie was voor mij het idee dat ik half op klus zou gaan en half met die nachtwacht aan de slag zou gaan. Ik heb toen mijn huis verkocht. Ik heb alles verkocht. En toen dacht ik van, oké, ik ga dit doen. Daar vond mijn omgeving, die vond daar natuurlijk best wel wat van. Ja. Die dacht, ja, wat ga je doen? En ja, eigenlijk toen ik dat allemaal in gang gezet, toen begon ik me eigenlijk pas te beseffen van, ja, hoe lang denk ik eigenlijk bezig te zijn met die nachtwacht? En toen kwam ik toch wel uit op zo'n, ja, toch wel zo'n 2 à 3 jaar fulltime.
0: Mm-hmm.
1: En ja, toen ben ik toch maar eens gaan praten met wat mensen. En uiteindelijk heb ik zo, door middel van sponsoring en zo, heb ik mijn handen vrij weten te krijgen om ook echt volledig met die nachtwacht aan de slag te gaan.
0: Is het dan ook zo'n gevalletje wat je dan vaak ziet bij Ik Vertrek, dat mensen dan een droom hebben die denken, dit project, dat ga ik aan. En dan, nou, zijn ze er eenmaal mee bezig en dan denken ze, oeh, ik heb het misschien toch een klein beetje onderschat.
1: Nou, het, wat ik vooral heb onderschat is alles wat er nog meer bij komt kijken. Ik ben nooit bang geweest dat ik hem niet zou kunnen maken. Daarvoor vertrouw ik gewoon te veel op mijn vakmanschap. Daarvoor heb ik ook een geweldig project gedaan, zeg maar, in Breda, in Krinkels. Daar heb ik de jaringen van een boom in zo gelegd. Nou, daar viel ik ook internationaal in de prijs. Dus nee, dat liet mij wel zien dat ik tot en dat alles ook wel mogelijk is. Maar het is gewoon alles wat er nog meer bij komt kijken. Weet je wel, ik had in eerste instantie iets van, ik ga die nachtwacht maken, laat mij lekker verder met rust. Ja, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet.
0: Oh nee?
1: Ja.
0: Wat komt er nog meer bij kijken?
1: Nou ja, er komt natuurlijk van wat is het eigenlijk met mij in die nachtwacht? En
0: wat vind je er eigenlijk van?
1: Nou, het mooie nog, ik vind het zelf eigenlijk helemaal geen mooie schilderij.
0: Nou. Nee.
1: En even voordat ik iedereen over me heen krijg, het is wel heel goed geschilderd, hè. Dus, absoluut respect voor de meester.
0: Maar je vindt het zelf niet zo'n indrukwekkend schilderij? Of niet zo bijzonder voor jezelf?
1: Nee, ik vind hem heel chaotisch.
0: Ja.
1: Als ik er naar kijk. Ik vind, iedereen kijkt een andere kant op. Het lijkt net of alles uit verbinding is in het schilderij.
0: Maar wat
1: en ik ken,
0: het
1: de reden, ik ken de reden waarom het zo geschilderd is. Hè. Daarin was hij heel revolutionair. Maar ik en ja, voor mij dacht ik toen op een gegeven moment van, en ook kijkend naar de wereld, dacht ik van, hey joh, de hele wereld lijkt wel uit verbinding, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik, dus het gaat voor mij over dit, het gaat over verbinding. En daar is ook een thema verbinding over ontstaan. En mijn nachtwacht, die heeft 2 verhalen te vertellen. Het verhaal van Rembrandt in de nachtwacht kun je vertellen, kun je laten zien. Maar vanuit mijn perspectief kijk ik ernaar. Het gaat over verbinding, het gaat over vakmanschap, het gaat over creativiteit, het gaat over de avontuur, het gaat over gezien worden. Er zijn allemaal mensen op die gezien willen worden. En daarmee is het dus ook een podium geworden om met name mensen zichtbaar te maken.
0: Ja, nou, ik vind het een bijzonder verhaal, Jacco. 195.000 stukjes van 1 bij 1 centimeter. Je hebt er jaren aan gewerkt. En waar valt dit nu te zien? Waar is het? Staat niet bij jou thuis?
1: Hij is op dit moment is die in Amerika. Ik zou daar naartoe gaan, naar de National Hood Floor Association Conventie. Daar zou ik gaan spreken om uit te leggen aan mijn collega's in Amerika eigenlijk van wat het verschil is tussen een designvloer en een kunstvloer. En een vriend van mij, die, Lenny Hall, die heb ik toen ontmoet op Domotex tijdens Work on Parquet in 2010.

0: 30 in Duitsland. En die zit in die boord ook van die NWFV en die zag dat ik kwam. En die zegt, hey man, super cool en tof. And are you bringing the Nightwatch also? Ja, ik zeg, nee, dat denk ik niet. Dus toen is hij een crowdfunding gestart. En toen heeft hij eigenlijk met allemaal mijn Amerikaanse collega's voor, met name, maar ook wel andere Amerikanen, die hebben dat geld bij elkaar gekregen om die nachtwacht ook die kant op te halen. Dus toen ben ik uiteindelijk met nachtwacht vertrokken naar Amerika, naar die expo. En ja, dat was gewoon een geweldige plek om daar ook te liggen. Ik kon daar prachtig ook een keer echt van bovenaf op kijken. Ja. En ja, weet je, je zit dus tussen allemaal houtgekkies, om het zo maar eens te zeggen.
1: Maar je moet dus nu naar Amerika om het te kunnen zien?
0: Ja, op dit moment is hij in Amerika.
1: Okay.
0: En daar zijn ze dus nu dus heel druk bezig om hem in locaties te krijgen.
1: Ja. Okay.
0: En hem daar ook een tour te gaan geven. Nou, dat vind ik echt super vet.
1: Ja, ja, te gek. Nou, er heeft ontzettend veel werk in gezeten. Ik vind het een bijzonder verhaal. Dankjewel, Jacco Woudenberg, meester parketeur en bekroond houtkunstenaar. Nou, zeker die titel waard als je de nachtwacht in 195.000 blokjes kunt namaken. Dankjewel, Jacco.

0: Franse knieuwrit. Bertolf en Diederik Nonden. Ze leerden elkaar zo'n 20 jaar geleden kennen op een concert van Paul McCartney. Kwamen er meteen achter dat ze allebei stapelgek zijn op de Beatles. En sindsdien zijn ze vrienden. Hebben ze ook samen in een paar bandjes gespeeld. Maar pas nu hebben ze samen voor het eerst een eigen album gemaakt. Dat heet All Good Things. En daarvan hoorde je net Whole Again. Ja, Whole Again. Dan is de brug snel gemaakt naar Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Want wat is nou lekkerder dan op de vrijdagavond de geweldige evergreens meezingen van NPO Radio 5? Moet je natuurlijk wel weten hoe de tekst gaat. Nou, met dat meezingen hardop of in gedachten kun je vanavond een mooi prijzenpakket winnen. Wat mis je? Dat is de grote vraag. Weet jij welk woord of welk stukje er hierna komt? Kun je die zin als het ware afmaken? Ja, dan kun je dus in de prijzen vallen. Luister goed en stuur het woord of een stukje zin wat hierna komt deze kant op. Kan via de NPO Luister-app en wie weet speel je later vanavond mee met het spel Wat mis je? Dit is de opgave van vanavond.

Nou, en dan druk ik daar op de pauzeknop en is het aan jou de vraag: hoe gaat die verder? Wat mis je? Je mag het doorsturen via de NPO Luister. Heb nog één keer de opgave.

1983. Spandau Ballet en Gold. Geschreven door Gary Kemp, gitarist van Spandau. En ja, hij maakte dit nummer gewoon thuis op zijn kamer met zijn gitaar in zijn handen in het huis van zijn ouders, waar hij toen nog samen met zijn broer woonde. En het begon eigenlijk als een soort grap op de bekende James Bond titelsongs, met Goldfinger als voorbeeld. Filmcomponist John Barry was een grote held van Gary. En dat filmische, ja, ik hoor het ook een beetje terug in Gold. 1983, een mooie evergreen hier op NPO Radio 5. ABC, it's easy as 1, 2, 3. Zo simpel kan liefde zijn. Tenminste, als het aan de broers Jackson ligt. Ja, die schoolreferenties zijn ook niet zo heel gek als je bedenkt dat Michael Jackson op dat moment pas 11 jaar oud, of 11 jaar jong eigenlijk is. Hartstikke jong, maar wel met een ongelofelijke stem, timing en energie. En dat hoor je meteen, want het nummer ABC, dat zit vol met hoeks van het openingskoortje. Tot die kleine uitroepen tussendoor. Zoals Get Up Girl, vind ik ook wel leuk, van die spontane dingen, zo klinkt het in ieder geval. Die ad-libs die groeien later uit tot een echt handelsmerk van Michael Jackson bij de Jackson 5, maar ook in zijn solo-carrière. Ja, vind ik leuk. En leeftijd, dat is natuurlijk maar een getal, want Motown tekent de Jackson 5. En dat doen ze in 1968. En dan verhuizen de jonge broers naar L.A. En ondanks hun leeftijd hebben ze er dan al jaren discipline op zitten. Want dankzij hun vader Joe, die ze eindeloos laat repeteren. De grote uitdaging voor Motown is alleen, wie schrijft de juiste liedjes voor zo'n jonge, energieke groep? Nou, het legendarische schrijversteam Holland Dozier Holland, dat is net vertrokken. Dus labelbaas Barry Gordy, die moet op zoek naar een nieuwe hitformule. En hij stelt de Corporation samen. Dat is een collectief waar hij zelf ook deel van uitmaakt. En ja, zij scoren eerst met I Want You Back, meteen een nummer 1 hit. En Barry Gordy die besluit het gouden recept niet te veranderen. Altijd een goede formule inderdaad. En voor de volgende single ABC werkt exact daarom dezelfde ploeg samen. Muzikaal blijft het dicht bij de eerste hit, maar de tekst moet toch iets anders. En na heel wat versies kiezen de schrijvers voor een eenvoud en speelsheid. Schrijver Freddie Perren, ooit schoolleraar, die laat zich dan ook inspireren door het klaslokaal. Letters, cijfers en noten. ABC verschijnt begin 1970, bereikt meteen de nummer 1 positie. Notabene door Let It Be van de Beatles van de troon te stoten. Daarna blijft die hitmachine draaien en zomaar

Yeah.

Juanes. Adios Lapido. Ja, ik heb het even door de vertaalmachine gehaald, want ik spreek zelf geen woord Spaans. Het is eigenlijk een gebed in liedvorm. Geschreven door Juanes voor de mensen die voor hem het allerbelangrijkste zijn. Zijn vader die hij verloor, zijn moeder, zijn land Colombia en ook de liefde van zijn leven. En zo ontstond in 2002 Adios Lapido. En die hoorde hier op NPO Radio 5 in de avond van 5 tot 11 uur vanavond de allermooiste evergreens. En als ik nog iets voor je kan betekenen, dan hoor ik het natuurlijk graag van je. De NPO Luister-app die staat open voor misschien wel een mooi verzoeklied waarvoor je denkt, oh, deze zit al de hele week in mijn hoofd en hoe mooi zou het zijn om die vanavond te kunnen horen. De NPO Luister-app die staat voor je open tot 11 uur vanavond. Welke ik nu voor je klaar heb staan, is ook alweer zo'n prachtig melancholisch nummer. En eentje die, denk ik, iedereen wel een klein beetje kan plaatsen. Het is namelijk het verlangen naar mensen die te ver weg zijn geraakt. Moet je bijvoorbeeld denken aan vrienden die naar een andere stad zijn verhuisd, of een oude liefde die je misschien wel mist, of gewoon het gevoel dat alles om je heen voortdurend in beweging is en tijden veranderen. Misschien wel herkenbaar voor je. Carole King schreef daar dit lied over. So Far Away.

In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijd

0: Download nu de gratis NPO-luister-app.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 9 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland ook tijdens het bestand 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur weer noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
7: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
6: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie. En vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
8: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
6: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook stapelwolken. Blijft droog. Maximum temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Jury van der Geest.

Stevie Wonder en I Wish. Songs in the Key of Life, zo heet het album. En ja, wat mij betreft een van de mooiste platen aller tijden. Sir Duke staat er nog op. Isn't She Lovely S. Nou, ze zijn eigenlijk veel te veel om op te noemen allemaal. En het mooie is, Stevie die won er in 1977 een Grammy Award mee voor het album van het jaar, voor de Songs in the Key of Life. En die prijs had hij in 1974 en 1975 trouwens ook al gewonnen. En in dat ene jaartje ertussen, dus 1976, toen ging de prijs naar Paul Simon. En die maakte er in zijn dankwoord nog een grapje over. En hij bedankte Stevie hartelijk dat hij die ene keer even geen plaat had uitgebracht in dat jaar. Maar ja, anders was die prijs waarschijnlijk zo weer naar Stevie Wonder gegaan. Wat een plaat heeft die man uitgebracht. Een hele goede avond. Dit is de avond van 5 tot 11 uur vanavond. Met zometeen om 9:30 gaan we plaatsmaken voor Friday Night Fever. En dan gaat de dansvloer open voor jouw dansplaat. Nou, tot die tijd ga ik hem nog even schoonvegen, zodat hij zometeen lekker glint. En mag jij alvast een dansplaat doorsturen met de NPO Luister-app. Als je toe bent om even lekker te dansen vanavond. Verder, zometeen het spel Wat mis je? Dus als je hebt meegedaan, wie weet bel ik je zometeen even terug. En verder natuurlijk de allermooiste evergreens als deze. Zometeen Love Affair en eerst Genesis Invisible Touch.

indrukwekkende plaat van Snelle. Laat het licht aan. Misschien ken je het verhaal achter dit lied al, maar ja, het blijft indrukwekkend. Snelle die schreef het na een documentaire van zijn stiefzus Ranna. Zij verloor haar eigen vader aan dementie en maakte daarover een film over jongeren die een ouder hebben met deze ziekte. Eén scène die bleef Snelle dagenlang bij, namelijk een jongen die vertelde over de allerlaatste nacht dat zijn vader en moeder samen sliepen. Voordat zijn moeder met Alzheimer naar het verpleeghuis ging, het allerlaatste moment dat het lampje naast het bed nog uitging. Snelle en Laat het licht aan hoorde hier op NPO Radio 5. Daarvoor Pink Floyd uit 1979, Comfortably Numb. En dan ook nog eens de albumversie, dus extra genieten. Ook berichten daarover in de NPO luister, waaronder die van Roby die zegt... Pink Floyd op Radio 5, hoe mooi kan het leven zijn? Nou, de telefoon die gaat hier volgens mij in de verte. En dat heeft allemaal te maken met Friday Night Fever 0800-3555. Jouw dansplaten zijn meer dan welkom, ook via de NPO Luister-app. Zometeen, dan gaat de dansvloer open, dus kom erop.

0: Paul Simon, zo heet hij, maar je mag hem ook El noemen. Deed Pierre Boulez namelijk ook, een Franse componist die ergens in de jaren 70 op een feestje bij Paul thuis was en bij het weggaan heel opgewekt El en Betty gedag zei. Hij verstond de naam van Paul en zijn vrouw Peggy gewoon niet helemaal goed. En jaren later, het zat hem toch een beetje dwars, die Paul Simon. Die schreef er gewoon een liedje over. You Can Call Me El. Dat is het nummer dat je net hoorde. Daarvoor Anita Ward en Ring My Bell. Dus dat rijmt dan ook weer mooi.
1: Friday Night Fever.
0: Alright, we gaan terug naar de dansvloer van vroeger. Heb ik wel een beetje jouw hulp bij nodig, want op welke plaat ging je helemaal los? Of heb je misschien wel geschuifeld? Of ja, misschien ben je niet zo'n danser en ben je meer een stiller genieter die dan met een drankje in de hoek staat, maar wel geniet van al die mooie muziek? Ik hoor het graag van je. Welke dansplaat wil je horen? Tussen nu en 10 uur draai ik alleen maar dansplaten. Dus meer dan welkom via de NPO Luister-app. Welke dansplaat wil je horen? Bellen mag ook naar 0800 3000 555. Heeft ook Evan gedaan, dankjewel, voor het aanvragen van Wild Cherry. Hier gaan we dan.

avond. Corina, zij wil graag ABBA horen. Dancing Queen. En ze voegt daar één woord aan toe. Heerlijk. Nou, Corina, ik ben het helemaal met je eens. Dit is ABBA voor je.

0: Geen discussie over mogelijk. Corina, helemaal gelijk. De perfecte dansplaat. ABBA en Dancing Queen. Dag Bert, een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond.
0: Dag Bert, goedenavond. Hey, waar hebben wij vanavond verbinding mee? Met welke plaat?
1: Ja, Shalimar. De zenuwen, denk ik.
0: Oh, helemaal geen zenuwen nodig. Ik vroeg eigenlijk waar je vandaan luistert, Bert.
1: Oh, sorry. gewoon thuis, samen met mevrouw in de kamer.
0: Okay.
1: Lekker herinneringen ophalen, oude muziek luisteren.
0: Ja, heerlijk zeg. En waar staat jullie huis?
1: In Breukelen.
0: Breukelen, oké. Ja. Nou, het altijd mooie Breukelen. En neem ons even mee. Wat zijn de mooie herinneringen die vanavond naar boven komen?
1: Ja, ik word deze maand hopelijk 65. En ja, de jaren 70 en 80, dat was echt de discotijd.
0: Ja.
1: En ja, ik ging graag naar discotheken en lekker dansen, lekker gek doen.
0: Ja, ja. En dus ook Shalimar luisteren.
1: Ja.
0: Ja, The Second Time Around. Is dat ook een plaats waar je veel met je vrouw op danst?
1: Nou, dat nog niet. Misschien straks.
0: Nou, misschien zometeen, ja. Ik zou zeggen, lekker de voetjes van de vloer en lekker genieten van Shalimar. Okay. Dankjewel, Hans. Of
1: heel
0: Bert.
1: Hey, dankjewel. Fijne avond.
0: All right, bye.

0: En dit is een verzoekje van Anneke. I wanna dance with somebody. Whitney Houston. Zometeen na het nieuws van 10 uur gaan we met Bobby Caldwell naar Jamaica.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Hey Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht is geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
11: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
10: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder. En dat was in Barendrecht. In Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
12: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
10: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, vannacht is het helder. Morgen dan eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Het blijft droog en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Jury
9: van der Geest.

Even in gedachten wegdromen naar Jamaica. Nou, komend weekend gaat het misschien al best lukken hoor, met de zon die lekker gaat schijnen. 20 tot 23 graden, dat ligt in het vooruitzicht. Heerlijk. Maar vanaf maandag dan wordt het weer flink frisser. Niet helemaal Caribisch dus. Dus extra lekker om even de boel te verplaatsen naar warmere oorden met Bobby Caldwell en Jamaica. Heel fijn dat je luistert naar de avond van 5. Ik ben er nog tot 11 uur vanavond voor je met de allermooiste evergreens. Zometeen 2 voor de prijs van 1. Ook nog een mooi naamplaatje dat er zometeen nog aankomt. En eigenlijk super simpel, een lied met een naam erin. Dat is al voldoende, de enige criteria daarvoor. Dus als je daar suggesties voor hebt, kom maar door via de NPO Luister-app. Welke naamplaat zou je graag willen horen hier op NPO Radio 5? Hoor je zometeen de Spinners, It's a Shame, naar Mama Cass en It's Getting Better.

0: heerlijke plaat uit de jaren 70, 1970. De Spinners, en dat is er ook eentje. Ja, wat mij betreft mag die niet ontbreken in de Evergreen Week van de jaren 70. Komt er binnenkort weer aan hier op NPO Radio 5. En deze noteer ik bij deze alvast op mijn lijstje.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk.
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, het is weer tijd om op zoek te gaan in je platenkoffer of de cd-kast. Zometeen, dan ga ik namelijk muziek draaien van 5 broers uit Massachusetts. Ze hebben Kaapverdische roots en een bijnaam die je niet zo snel vergeet, namelijk Chubby en de Turnpikes. Zo begonnen ze in 1963. 10 jaar later tekenen ze als Tavares bij Capitol Records. En ja, vanaf dan gaat het hard scoren, hit na hit na hit. Waaronder deze, It Only Takes a Minute. Grootste hit misschien wel, Heaven Must Be Missing an Angel. En zometeen ga ik dus muziek draaien van Tavares. 2 voor de prijs van 1. Deze heb ik klaarstaan. More Than a Woman. En de vraag is, wat mag daarna klinken van Tavares? 2 liedjes hoor je van ze. En welke mag het worden? Ga je misschien voor Heaven Must Be Missing an Angel, It Only Takes a Minute, of toch een hele andere? Suggesties van Tavares, nu welkom in de NPO Luister-app.
3: One side of me is warm and quiet.

Een melding van een spookrijder. Rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen. I'm wild at heart.

0: Robert Long in Flink Zijn.
1: Naamplaatje.
0: Ah, oh, wat komen er mooie suggesties binnen. Naamplaatjes. Ja, super simpel. Een lied met een naam in de titel. Of het moet goed bezongen worden in het lied. Dan is het een naamplaatje. Dank voor alle mooie suggesties in de NPO Luister-app. We zetten ze op de longlist. Dat kan ik bij deze beloven. We noteren alle suggesties. En nou, ergens in de komende weken dan hoor je hem wellicht voorbij komen. Ik ben nu gegaan voor de suggestie van Janice. Janice van Pelt. Het naamplaatje deze week komt van haar. Ze zegt, ik weet het nog goed. Caroline had haar eigen bloemenwinkel om de hoek van mijn ouderlijk huis in

0: Robert Long in Flink Zijn.
1: Naamplaatje. Naamplaatje.
0: Oh, wat komen er mooie suggesties binnen. Naamplaatjes. Ja, super simpel. Een lied met een naam in de titel. Of het moet goed bezongen worden in het lied. Dan is het een naamplaatje. Dank voor alle mooie suggesties in de NPO Luister-app. We zetten ze op de longlist. Dan kan ik bij deze beloven. We noteren alle suggesties. En nou, ergens in de komende weken dan hoor je hem wellicht voorbij komen. Ik ben nu gegaan voor de suggestie van Janice, of Janice. Janice van Pelt. Het naamplaatje deze week komt van haar. Ze zegt, ik weet het nog goed. Caroline had haar eigen bloemenwinkel om de hoek van mijn ouderlijk huis in Leiden. Ik vond dat altijd zo wonderlijk, al die bloemen in de emmers. En soms kreeg ik van haar een klein bosje anjers voor thuis. Dus graag een naamplaatje met haar naam erin. En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn voor Caroline uit Leiden. Neil Diamond en Sweet Caroline.

Heerlijk zo, in de vroege jaren 80, Shaq Attack en Nightbirds. En voor het naamplaatje van deze week kwam van Janice Caroline, Sweet Caroline. Neil Diamond stond bij deze genoteerd.

nog de stem van Treintje Oosthuis hierin. Want nog voordat zij solo doorbrak was er Toto Tarts. Ze was 20 toen het succes ineens kwam. En ja, achteraf misschien wel te jong om dat allemaal aan te kunnen. Want ik las een interview met haar waarin ze vertelde dat ze van de zenuwen wel eens in de coulissen stond. En dan moest ze overgeven. En dat die podiumangst haar hele carrière eigenlijk als het ware is bijgebleven. Bijzonder toch? Dit was in ieder geval het succes waar het allemaal mee begon. Toto Tarts en I'll Say Goodbye. Zometeen 2 voor de prijs van 1. Welke 2 platen van Tavares ga je horen? Dat zometeen. Na eigenlijk 3 voor de prijs van 1. Want het volgende lied bestaat eigenlijk uit 3 verschillende liedjes. Samengeperst tot 1 geheel. Ik had het net over die stemlijst voor de Evergreen Week van de jaren 70 die eraan zit te komen. En ja, zo zie je maar, stemmen is zo ontzettend moeilijk. Want ik beloofde net al om een nummer op het lijstje te zetten van de Spinners. Maar deze, ja, die mag ook zeker niet ontbreken erin. Het staat zelfs in mijn top 10 van allermooiste nummers ooit. En het zijn dus 3 liedjes in 1. Het is een rustige opening over een rode fles of een witte fles wijn in een Italiaans restaurant. Daarna komt er een swingend tussenstuk. En daarna het grote verhaal van Brenda en Eddie. Ja, die de king en de queen of the prom waren. Jong getrouwd, hadden een appartement gehuurd. Waterbed zelfs aangeschaft. En uiteindelijk, ja, groeien ze toch uit elkaar. Bijna 8 minuten lang. Dit meesterwerk van Billy Joel. Scenes from an Italian restaurant.

0: De Platter zit ook in een reclame van een heel ruig automerk. En dan zo'n lied als dit. The Great Pretender vind ik dan een mooi contrast.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Oké, 2 voor de prijs van 1. Vanavond Tavares. 2 platen ga je horen. De vraag is alleen welke. Er komen mooie suggesties binnen via de NPO Luister. Heb ik zie hier bijvoorbeeld de It Only Takes a Minute voorbij komen. Geweldige suggestie, Hans. Dank je wel daarvoor. A Penny for Your Thoughts ook.

0: Ja, Miranda. Deze hadden we ook nog inderdaad. Tavares en Don't Take Away the Music. 2 voor de prijs van 1. Heerlijke plaats. En daarvoor nog More Than a Woman. En daarmee komt er alweer een einde aan de avond van 5. Zometeen, nee, gaat die muziek zeker niet weg. In de Radio 5 Muzieknacht hoor je zometeen Rod Stewart voorbij komen. Ook Ilse de Lange, de Floaters, Elvis Presley. Kortom, genoeg muziek om van te genieten. En ik wens je dan ook een hele fijne nacht toe. Met zometeen het NOS Journaal van 11 uur.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
10: Ah, ik wil uit!
9: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
11: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
12: Hoi, back, man.
9: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
8: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. Twee mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen... of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat... maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnicks, DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Middernacht, het is zaterdag 9 mei. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, zondag en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor de komende dag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en afgelopen nacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor één club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven de ministers Hermans van Volksgezondheid en Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Aan boord zou nu niemand zijn met ziekteverschijnselen. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat eerder afgelopen dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd. Per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.